0: en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Stef Bandstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. Morgenavond om 10:00 staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem, bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Haarlem!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Wij kwamen net aan, hè? En er was een rij, jongen.
1: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal, niet normaal. Haarlem!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 4 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms komt de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen. Soms high en stom dronken. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aardappelen.

Elke dag, soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later,

De mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van het Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Halle!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Ja, nieuwe liedjes en oude liedjes. Ja, wat mooi bij het festivalpubliek past hier.
1: Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal! Niet normaal! Haarlem!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Haarlem!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Dat je helemaal denkt, oh, bevrijdingspop, nu al zien.
1: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hannah May. De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal, niet normaal. Haarlem!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving. En is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, een croissantje in je hand en een verse jus erbij. Ik zeg een hele goede morgen.

Goedemorgen, Haarlem 105. Glantis waar je naar luisterde met David Guetta en 5 Sec. Dat was Lighter hier bij 89.9 FM. Deze ochtend eventjes geen René Kind. Hij is aan het genieten van een verdiende vakantie. Mijn naam is Julien. Goedemorgen. Maar cher René, dat gaat natuurlijk gewoon door met ook alles wat je gewend bent. Bijvoorbeeld het nieuws uit de regio. Dat komt eraan straks helemaal live, verzorgd door Wessel van Opstal. Het krantenoverzicht, dat krijg je natuurlijk voorgeschoteld door niemand minder dan onze eigen Marcel Beun. En wat denk je van een cultuoverzicht? Ga ik ook voor je regelen. Ik zorg dat het allemaal je kant op komt waaien. Want ja, dat mag natuurlijk wel eventjes. En we hebben iets leuks. Ja, dit is toch wel mooi. We gaan even bellen over bevrijdingspop. Nou, dat en meer de komende uren. Nu eerst Luke Combs.

Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Goedemorgen, de tijd. Laten we die even erbij pakken. Het is 9:15 hier bij Sherene op Haarlem 105. Een mooi moment om even te kijken wat er in de wereld gebeurt. We hebben natuurlijk straks ook een krantenoverzicht van niemand minder dan Marcel Beun. Maar ik pak zelf de kranten er ook alvast eventjes bij voor het grote internationale nieuws. En wat je misschien aanspreekt. Bijvoorbeeld bulterig Timmy, die bereikt eindelijk de Noordzee. Samen met een drijvend aquarium is die helemaal via het noorden van Duitsland is die nu bij Denemarken aangekomen. Het leek er even op dat ze niet verder konden vanwege hele hoge golven. Maar uiteindelijk ging dat toch nog goed. En vaart het aquarium inmiddels verder naar het noorden. Want zoals de reddingswerkers zelf zeggen, elke kilometer dat we verder de Noordzee bereiken is een kilometer waarin bulterig Timmy beter kan zwemmen. Ze hebben wel wat voorbereidingen getroffen voor het geval de bulterig eerder al eruit zou willen gaan. Want dat kan gewoon. Dan gaat hij gewoon zelf het wijde water opzoeken. Zo hebben ze een stootkussen weggehaald. En is de bak wat lager in het water geplaatst. Dat zou goed daarvoor zijn. En dan even naar het oosten van het land. Een toetjesmaker staat daar in brand in Ermelo. Daar hebben we hier geen last van. Nou, waar we wel last van hadden was natuurlijk een natuurbrand aan het oosten van het land afgelopen week. Dat waaide een beetje over Haarlem heen, Zandvoort heen, ook de Roetwolken. Maar deze toetjesbrand, een stuk kleiner, maar misschien wel veel erger. Omdat je ziet een bedrijf in vlammen opgaan. NL Alert verstuurd vanwege de rook. En iemand die ziet zijn hele toekomst misschien naar zijn ogen voorbij gaan. Vanwege de grote hoeveelheid rook is dat NL-alert dus verstuurd. En mensen worden opgeroepen om ramen en deuren daar gesloten te houden. En mocht je nou die kant op gaan, er is nog geen snelheid afgesloten. Maar je kan wel last hebben van de rook op de A28. Dus mocht je vandaag denken, we gaan een dagje lekker de natuur in het oosten van het land. En we vertrekken lekker vroeg, zo rond een uur of negen met Haarlem 105 op de radio. Weet, zet die airco misschien eventjes op recirculation. Bij Sherene hebben we natuurlijk altijd een beetje wat er allemaal te doen is in de buurt. Maar misschien heb jij ook iets wat je wilt delen. En zeg je van, joh, ik heb een leuk event en ik zoek nog mensen om langs te komen. Of ik heb een leuke workshop. Of ik heb iets anders wat echt wel een keer benoemd mag worden. Laat het ons ook even weten via redactie@haarlem105.nl of app de studio eventjes. En dat kan tegenwoordig via een heel mooi WhatsApp-nummer 06-105-105-38. Laat het even weten en misschien dat we het straks nog even benoemen in het cultuurmomentje. Zo na 11. Dus 06-105-105-38. Laat het weten en kijk of je kans maakt. Gaan wij ondertussen verder met deze muziek, Alessia Cara, I'm in Trouble en Maroon 5 met Christina Aguilera komen er ook nog aan.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera. Zeg, ik zit eventjes op een beetje de internationale kranten te kijken. Niet dat ik een of andere New York Times of Washington Post voor me heb, toch? Hoor, maar het laatste nieuws uit België. Vaak wel een heel leuk krant met opmerkelijke verhalen, berichten. En daar staat iets in over, ik sloeg meteen op aan. De kop is namelijk fantastisch. De kop is namelijk de eerste boekloze boekenwinkel geopend in New York. Dus ik dacht meteen van, hoe kan je nou een boekloze boekenwinkel openen? Nou, wat blijkt? Het is een bijzonder concept. Het is inderdaad een boekwinkel zonder fysieke boeken. Maar wat hou je dan over? Nou, audioboeken. Die worden natuurlijk steeds populairder. En die winkel is volledig dus gefocust op audioboeken die je daar kunt kopen. Maar het heeft ook meer dan dat. Het is een soort experience, noemen ze dat dan. Ja, het moet een marketingterm hebben die goed verkoopt. Waar je dan ook elkaar kan ontmoeten en even met elkaar kan babbelen. Misschien een koffietje kan doen. Er worden lezingen gegeven en workshops. En het is ook gewoon tijdelijk een pop-up store. Dus het blijft er niet voor heel lang. Zeker met de huurprijzen in New York. Ik bedoel, hier in Haarlem is het niet goedkoop. Maar laten we eerlijk zijn, in New York zal er nog wel een paar euro bij, dollars bij zitten op een vierkante meter. En als je dan niet eens een fysiek product verkoopt, dat je de winkel ingaat en gaan we naar buiten zonder dat je iets hebt, maar je wel minder geld. Nou, weet je, laat dat maar eventjes aan je voorbij gaan. Want zo'n audioboek, het mooie is natuurlijk, je kan dat gewoon kopen als je op je bed ligt op het strandje, straks in Zandvoort. En je denkt, joh, ik doe even mijn oogjes dicht. Ik ga even lekker een boek lezen zonder dat ik er moe van word. Telefoon erbij, je drukt op een knop en je hebt zo, noem maar wat, de nieuwste thrillers die je maar wil in je oren. De eerste boekloze boekwinkel is dus een feit. Nou, wil je het zelf ook even lezen? Dit stond op hetlaatstenieuws.be van onze zuiderburen. Grote vrienden. Straks, Rag & Bone Man, Victor Ray komt er allemaal aan en het 023 nieuwsoverzicht met Wessel van Opsal, met natuurlijk het beste nieuws van 105 en het belangrijkste nieuws van 105 uit onze regio. Zandvoort, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, noem maar op. Maar eerst eventjes muziek uit onze eigen buurt.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105.
1: Het nieuws met Wessel van Opstal. Goedemorgen, Wessel.
2: Goedemorgen. Bij de rechtbank in Haarlem is een financieel medewerker ontslagen na fraude met geld van de organisatie. Hij verduisterde sinds 2018 zo'n 150.000 euro, blijkt uit onderzoek van het FD. De fraude kwam pas in juli vorig jaar aan het licht bij een controle. En in de laatste periode van de fraude maakte hij zelfs geld over naar zijn eigen rekening. Na zijn ontslag volgt aangifte en een onderzoek, maar dat stopte snel omdat de man daar kort daarna overlijdt. Inmiddels zijn de controles van de rechtbank aangescherpt. Aan de Brouwersvaart in Haarlem is afgelopen nacht een bootje in brand gevlogen. Het vuur werd rond 2 uur ontdekt en de brandweer had de brand snel onder controle, maar de schade aan de boot is wel groot. De oorzaak is nog niet bekend en de politie onderzoekt de zaak en zoekt nog mensen die iets gezien hebben afgelopen nacht. En op het politiebureau aan de Hogeweg in Zandvoort is donderdagavond een politieman overleden na een ernstig incident. Over wat er precies is gebeurd deelt de politie niets. Er wordt gesproken van een interne zaak. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse met onder meer ambulances en traumateam. Maar hulp mocht niet meer baten. De politie zegt diep geraakt te zijn en burgemeester Molenburg wenst de nabestaanden veel sterkte. En karaokebar Shibuya aan de Smedestraat in Haarlem is gisteravond heropend na een nieuwe vergunning van de gemeente. Die was eerder nog geweigerd vanwege de zorgen dat de vorige eigenaar Martijn Bevelander zich zou blijven bemoeien met de zaak. Bevelander raakte ruim 2 jaar geleden al zijn zaken kwijt, zijn horecazaken, na onder meer verschillende geweldsincidenten in zijn nachtclubs en een zedenzaak tegen hem. Nou, die zedenzaak werd uiteindelijk geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, maar zijn horecavergunningen kreeg hij niet terug. Nou, na bezwaar van de nieuwe eigenaren oordeelde een commissie dat de vermoedens niet concreet genoeg zijn en daarom mocht de bar dus gisteravond wel open. Er geldt wel 1 voorwaarde, de oude eigenaar mag echt geen rol meer spelen in de zaak, anders kan de vergunning alsnog worden ingetrokken.
1: Hij mag ook geen karaoke zingen, denk ik dan daar.
2: Volgens mij mag je daar gewoon helemaal niet komen. Ook al is het wel zijn pand.
1: Ben je een beetje van de karaoke, Wes?
2: Nee.
1: Nee.
2: Alleen als het heel laat is.
1: Als het heel laat is. Als er voldoende alcohol in zit.
2: Precies.
1: Gaan we door naar het weer.
2: Ja, in de ochtend is het bewolkt met af en toe wat regen. En in de middag klaart het wel op en krijgen we ook wat zon. Het wordt vandaag maximaal 19 graden. Maar let op, vanavond slaat het weer om met regen en kans op onweer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
3: Know your dangers. Oh.

0: Never too much hier bij Haarlem 105.89.9 waar je naar luistert. Het is iets over 9:30 en dat betekent dat we zoals gewoonlijk elke zaterdagochtend naar Marcel Beun overschakelen voor het krantenoverzicht. Goedemorgen Marcel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat heb je voor ons en hoe diep ben jij de kranten ingedoken?
1: Nou, zoals toen gebruikelijk is het eerste blokje meestal oorlog, dood en verderf en van dat soort zaken. En dat is nu niet anders. We gaan naar Amerika. In de Volkskrant lezen we dat namelijk. Want voor democraten en ook enkele republikeinen stond gisteren 1 mei rood omcirkeld in hun agenda. Op die dag was het precies 60 dagen nadat president Trump het congres formeel op de hoogte had gesteld dat de VS eenzijdig de aanval hadden geopend op Iran. Maar volgens een wet uit de jaren 70 moet de president na die periode van 60 dagen een einde maken aan de oorlog, tenzij het congres groen licht geeft voor het voortzetten daarvan. Trump heeft echter weinig boodschap aan deze zogeheten War Powers Resolution. Minister de Hoekstra van Defensie gaf gisteren tijdens een verhitte hoorzitting in de Senaat, of donderdag was dat, te kennen dat de regering zich niet gehouden voelt aan deze deadline. Dankzij de Republikeinse meerderheid in het congres is de regering tot dusver nog niet echt tegen problemen aangelopen. Dan Duitsland, maar toch ook Amerika. Na bondskanselier Friedrich Merz heeft nu ook de Duitse vice-bondskanselier en minister van Financiën Lars Klingbeil de VS bekritiseerd vanwege de oorlog met Iran. De minister zei dat Trump een puinhoop had gemaakt van het conflict. De kritiek van Klingbeil kwam voordat bekend werd gisteren dat de VS 5000 Amerikaanse soldaten uit Duitsland gaan terugtrekken. De Amerikaanse stap volgt op een boze reactie van Trump op opmerkingen van Merz dat de VS geen duidelijke strategie hadden in de oorlog en dat Iran de VS aan het vernederen was in de onderhandelingen met Teheran. Trump zei onder andere dat Merz zijn tijd beter kon besteden aan de problemen in Duitsland en aan de beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Wij hebben op dit moment echt geen advies nodig van Donald Trump, zei Klingbeil gisteren op een bijeenkomst ter gelegenheid van 1 mei. Hij zou moeten zien wat voor een puinhoop hij heeft gecreëerd. De minister zei dat Trump zich duidelijk had vergist in hoe lang de oorlog zou duren. Ik denk echt dat hij echt dacht dat het een kwestie van 2 of 3 dagen zou zijn en dat alles dan goed zou komen, aldus Klingbeil. De minister benadrukte dat het cruciaal is voor Europa om economisch sterk te zijn. Klingbeil zegt, zodat wij ons door niemand hoeven te laten chanteren, ik wil niet dat we afhankelijk zijn van in welke stemming Donald Trump vandaag of morgen is.
0: Dankjewel Marcel en tot volgend uur weer.

Halleluja, Dr. Elben hier bij Haarlem 105. Sjerene, waar je naar luistert, goedemorgen. Het is 9:50 op deze zaterdagochtend. En we hebben een heel leuk vol programma voor je. We gaan straks nog eventjes bellen met het bestuur van Bevrijdingspop hier in Haarlem. Bevrijdingspop heeft namelijk iets nieuws wat ze vandaag uitbrengen. En dat mag gevierd worden. Wat dat is, ga ik je straks vertellen. En ook leuk over Bevrijdingspop. Weet je nog, vorig jaar en de jaren daarvoor, als je dat festival opkomt, er is één ding wat je altijd aan het begin eigenlijk moest doen als je dacht van, we gaan even een biertje of een frisje halen. Dat was één ding wat je niet mocht vergeten. Muntjes kopen. Nou, ik kan je alvast vertellen, dat is dit jaar niet meer nodig. Hoe dat zit, hoor je allemaal straks. Eerst eventjes iets wat ik las in de internationale kranten. Ik ben nog eventjes naar het laatstenieuws.be gegaan en ik zag dat uit eten gaan in België steeds duurder wordt. Nou, zal het alsnog goedkoper zijn waarschijnlijk dan in Nederland, want ik heb het idee dat je af en toe goudstaven moet produceren om hier nog een etentje te kunnen betalen met z'n tweeën of met z'n drieën. Maar in België wordt het ook duurder en duurder. Nou, waar komt dat door? Zegt het laatste nieuws. De hoge loonkosten, een hogere btw, dure energie, hier ook hè. En het zit allemaal een beetje tegen, dus mensen proberen waar het mogelijk is even net iets erbij te gooien. Dus mocht jij nog een leuke vakantie plannen of een weekendje weg naar de Belgische Ardennen of naar de Belgische kust of een dagje knokken, hou er rekening mee dat je misschien een tientje extra in je portemonnee moet douwen om af te kunnen rekenen voor dat mosselpannetje. Wil je er meer over lezen? hln.be. Het staat voor het laatste nieuws. Hele leuke Belgische krant. Een beetje de tegenhanger van het AD hier in Nederland, zou je kunnen zeggen. En er staan soms van die opmerkelijke berichten zoals deze in. Wat gaan we nog meer doen vandaag? We hebben natuurlijk een cultuuroverzicht. Dat na 11 komen we daar nog even op terug. En mocht jij nou iets hebben waarvan jij denkt, joh, benoem dat even in het cultuuroverzicht, dan kan je dat doorappen via ons WhatsApp-nummer. Dat is 06-105-105-38. En dan ga ik even kijken wat we ermee kunnen straks. En misschien dat we je dan ook nog eventjes opbellen, zodat je er zelf iets over kan vertellen. Het zou helemaal mooi zijn. Tot met 12 uur is dit Sjerene René. Mijn naam is Julien Dom. René zelf, die is op vakantie in Spanje. En dit is Jelly Roll met I'm Good. Leuke feel-good film. Anders zou die titel nergens op slaan. En we zenden de muziek hieruit.

0: Haarlem, bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Haarlem!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Hier is het begonnen, hè, in Haarlem. Of niet?
1: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal, niet normaal. Haarlem!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 1:09 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en 1 graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Julien Dom. Goedemorgen, Chez René hier, zonder René. Mijn naam is Julien dus.

Malibu van Miley Cyrus. Goedemorgen bij Shay René. 9:55 inmiddels op deze zaterdagochtend. Bij Shay René kan je natuurlijk altijd veel cultuur en informatie verwachten bij ons uit de omgeving. En één van die dingen wat er ons te wachten staat is Bevrijdingsdag. Komende dinsdag is het zover. 5 mei, groot feest in de Haarlemmerhout, want daar vieren we Bevrijdingspop. En zometeen gaan we eventjes bellen met Joost Beers daarover. Hij zit in het bestuur van het Bevrijdingsfestival en gaat ons vertellen over iets nieuws dat het festival vandaag introduceert. En over het afscheid nemen van de muntjes. Je hoeft niet langer je bier of je fris of je koffie met muntjes daar te betalen. Je kan gewoon gaan pinnen. Nou, dat zal echt voor heel veel festivalgangers, denk ik, als een verademing aanvoelen. Weg met die muntjes die je aan het eind van de avond toch altijd overhield en waarvan je dacht van, joh, ik heb niet eens een idee hoeveel geld het is, maar het is hartstikke veel. Maar nu is het veranderd in plastic. Nee, het is gewoon pinnen en door en je hebt je rondje voor de hele groep. En zometeen gaan we dus even bellen met Joost Beers daarover. Heb jij zelf ook nog een vraag voor Joost? Wil je iets weten over het Bevrijdingsfestival? Laat het weten via het WhatsApp-nummer 105-105-38. Kan ik het zo nog eventjes aan hem vragen voor je. Gaan wij nog even luisteren naar Bruno Mars en zometeen ook nog Alex Warren.

0: Kalina Sanders en Haley May met Who We Are hier bij Haarlem 105. Zeg, komende dinsdag is het Bevrijdingsdag. En voor Haarlem betekent dat dat we de vrijheid vieren op het Bevrijdingspop in de Hout. Nou, de dikke line-up dit jaar bestaat uit onder andere S10, Hannah May en de Bankzitters. Nou, en wil je nou weten wie waar wanneer staat, dan heeft Bevrijdingspop iets nieuws, namelijk een app. Nou, wel zo handig komende dinsdag op dat veld. En daarover aan de lijn Joost Beers, penningmeester van het festival. Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat je er even bij kan zijn. Want een app, dat is toch eventjes wat voor Bevrijdingsfestival, want die was er nog niet, hè?
1: Nee, klopt. Wij hebben een nieuwe partner aangetrokken dit jaar in verband met ons cashless systeem. Voorheen gingen we altijd de betaling via muntensysteem. Daar zijn we van afgestapt vanwege onder andere duurzaamheid, maar ook een stukje gemak en overzicht. En daarvoor hebben wij Fastlane gevonden als betrouwbare partner. En Fastlane heeft ons helpen ontwikkelen met een app voor Bevrijdingspop op komende dinsdag 5 mei.
0: Nou, ik heb hem toevallig net eventjes gedownload en dan open ik hem. Heel mooi bericht. Het gaat bijna beginnen. Ja, dit is toch wel even spannend. Zo een paar dagen van tevoren doet die app het wel. En is het alles wat jullie ervan hadden verwacht? Heb je hem zelf ook op je telefoon staan?
1: Ja, ik heb hem toevallig vanochtend even gedownload en ook bekeken. En uiteraard moeten we ook even kijken hoe het ontwikkelt. En het is allemaal nieuw, dus misschien dat er nog wat kleine schoonheidsfoutjes in zitten. Maar we hebben alle vertrouwen in dat de app het goed gaat doen en dat die meerwaarde gaat leveren aan ons.
0: En ik zie ook wel fijn, want dat is zelf iets, als je op dat festival staat, er staan wel eens grote doeken of soms komt het op het scherm langs van hoe laat komt nou deze artiest, bijvoorbeeld hoe laat komt de Bankzitters. Maar er is een mooi tabbladje met het blokkensysteem gewoon, dan kan je gewoon lekker doorheen scrollen en dan zie ik de Bankzitters om 3:30.
1: Ja, helemaal goed. Ja, het mooie aan de app is ook dat je eigen blokkenschema kan samenstellen. Dus als je zegt van nou, ik wil die artiest zien, dan kan je dat van tevoren aangeven. En dan kan je eigen blokkenschema maken daarmee. Dus super handig.
0: Kijk, nou, ik denk wel trouwens dat ook al maak je een eigen blokkenschema, als je vanuit de Bankzitters ergens anders naartoe wil, dan heb je pech. Want waarschijnlijk is dat festival goed voor jullie. Het staat ramvol, denk ik.
1: Nou, ik denk dat we een gezond aantal bezoekers hebben, zoals elk jaar. En we zijn erop voorbereid dat wij de drukte en menigte goed aankunnen. Dus want, daar hebben we alle vertrouwen in.
0: Gaat het dicht bij een bepaald aantal festivalgangers of zo, als er zoveel mensen binnen zijn? Of hoe werkt dat een beetje?
1: Nou, we houden continu de stroming in de gaten, zowel op het terrein als buiten het terrein. En op het moment dat we denken het wordt te druk, dan zullen wij de toegang afschalen en we zullen dan ook passende maatregelen nemen.
0: En ook leuk in de app, je hebt natuurlijk een kaart. Nou, dat is sowieso handig. Dat lijkt me ook wel basisfunctionaliteit, dat je weet waar wat is. Maar in die kaart, ik zag een knopje met maak een meeting point. En als er één ding is wat ik zelf altijd lastig vond, dan praat ik even uit eigen ervaring, is groepen vinden van joh, waar stonden we ook alweer of waar hebben we afgesproken. En toevallig één iemand die dan misschien een keer een roze paraplu meeneemt, dat helpt. Totdat 10 mensen denken, ik neem een roze paraplu mee. Maar jullie hebben dus een meeting point functionaliteit in die app. Hoe zit dat een beetje?
1: Ja, klopt. Nou, even voor de goede orde, paraplu's mag je niet meenemen naar het festival.
0: Oké, vooral niet doen, die roze paraplu niet dus meenemen naar binnen smokkelen.
1: Nee, klopt. En daarnaast ziet het weer er vooralsnog gunstig uit voor komende dinsdag. Dus we verwachten ook gewoon een mooi zonnetje, dat iedereen lekker droog het festival kan gaan genieten. Maar dat klopt. De app heeft inderdaad een functionaliteit dat je een meeting point, dus je kan een groep aanmaken en dan kan je met een aantal medebezoekers afspreken op een bepaald meeting point. Dus als je zegt van nou, we spreken af bij ingang A, dan kan je dat van tevoren aangeven. Dus dat is super handig. Dan hoef je elkaar ook niet te zoeken.
0: Kijk, dat zijn de tips waar we wat aan hebben. Dus download die app natuurlijk eventjes. Hoe heet die eigenlijk? Gewoon bevrijdings...
1: Ja, als je gaat naar de Google of de App Store, dan kan je gewoon zoeken op Bevrijdingspop Haarlem. En dan heb je de app snel gevonden. En wij gaan er natuurlijk vanuit dat die zo trending wordt dat die op nummer 1 staat van de meest gedownloade apps.
0: Gaan wij hier ook aan werken bij Haarlem 105. We gaan dat veel benoemen. We werken natuurlijk sowieso hartstikke mooi samen. Dus dit is een mooie extra. Zeker. Heb ik nog iets anders voor Joost? Want jij begon er eigenlijk al mee met, ik denk, een van de grootste pijnpunten voor veel bezoekers. Je komt dat festival op en het eerste wat je al die jaren moest doen is muntjes scoren. En dan moet je ook nog eens nadenken, hoeveel heb je er nodig? En als je vooraan het podium staat, wil je eigenlijk niet meer terug. Je wil geen bier halen, want dan ben je je plekje kwijt. Maar je wil ook zeker geen muntjes halen, want dat is ook ellende. Jullie zijn overgestapt. Ja, klopt. Had dit niet al jaren eerder moeten gebeuren, denk je?
1: Nou, we zijn al een aantal jaar mee bezig. Alleen, we wilden dat proces wel zorgvuldig doen. Dus wij hebben een tender uitgeschreven als stichting. En we hebben meerdere partijen gesproken. En daar nogmaals is Fastlane uit naar voren gekomen. Het is ook een partij uit Haarlem, dus dat is lekker dichtbij. Schakelen snel, schakelen goed. Het is aan de andere kant ook best spannend, want het is iets nieuws. Maar ik denk dat het heel goed gaat werken in de praktijk.
0: En dat betekent dus gewoon aan de bar je pint en je krijgt je biertje?
1: Ja,
0: of?
1: Klopt. Je doet je bestelling. Je betaalt wel eenmalig €1 voor je beker. Dat is nou eenmaal het beker-recycle systeem. We willen ook een stukje duurzaamheid doorvoeren. Dus je hebt een eenmalig aanschaf van €1. Je betaalt je consumptie door de bar door het opleggen van je telefoon op de terminal. En dan is de transactie verricht. En dan kan je lekker gaan genieten van het festival.
0: Ben ik ook wel benieuwd. Joost, misschien weet je dat. Wat kost een biertje dit jaar?
1: Een biertje is €3,90.
0: Kijk, we hadden hier even een weddenschap op de redactie. En wij dachten meer dan €4. Dus dit is hartstikke mooi. Hij komt onder de €4 uit. Ja. En tuurlijk, dat blijft veel geld natuurlijk voor bier. Maar je steunt er ook de vrijheid mee. En ja, je steunt bevrijdingspopper mee.
1: Ja, helemaal eens. En je moet het ook zo zien. Het festival is gratis. We willen dat graag gratis houden. Alleen het kost gewoon ontzettend veel geld om zo'n mooi festival neer te zetten. Qua productiekosten, beveiliging, et cetera. Dat iedereen het naar zijn zin heeft en ook op een veilige manier. Ja, en als we dan voor een consumptie €3,90 vragen, dan denken wij dat dat best passend is.
0: Kijk, hartstikke mooi. Is er nog iets waarvan jij zegt van joh, als je naar Bevrijdingspop gaat komende dinsdag, weet dit van tevoren, hou daar rekening mee. Je zei net al geen paraplu mee, maar het wordt mooi weer. Je mag natuurlijk ook zelf geen drank of drinken meenemen, behalve misschien een fles water of zo als je kleine kinderen hebt. Geen idee?
1: Ja, klopt. Voor het kinderfestival maken we een uitzondering voor babyvoeding. En als mensen echt per se water willen drinken, dan kunnen ze een klein flesje meenemen. Overigens wel leeg en dan kunnen ze gewoon vullen. Maar in de praktijk zien we toch dat mensen gewoon genieten van het festival met een biertje of een watertje die ze bij de bar halen.
0: Mag je wel een rugzak mee naar binnen nemen met bijvoorbeeld wat zonnebrandcreme?
1: Nou, als het zonnebrandcreme, kleine tubetjes zijn toegestaan, maar tassen in principe zo min mogelijk, want dat vertraagt ook weer bij de toegangscontrole. We willen een veilig festival, dus iedereen wordt wel gevisiteerd. Wat ik nog wilde toevoegen is dat we dit jaar ook hebben ingevoerd dat je bij barren een passepartout kan kopen.
0: Oké.
1: We zagen ook best wel wat rijen af en toe ontstaan tussen de diverse artiesten bij de wc's. Dus je kan nu bij de bar ook een passepartout kopen, dat wil zeggen een bandje. Betaal je eenmalig €4 en dan kan je de hele dag naar de wc en hoef je minder lang in de rij te staan. Dus ik zou zeggen, maak daar gebruik van. Dat is echt super praktisch.
0: Kijk, en we weten hoe nodig het is om af en toe te moeten plassen op zo'n festival. Want als er één keer bier in zit, dan gaat dat als een rap met een rap tempo door naar beneden. Daarom, Bevrijdingspop dus, Haarlem, zo heet de app die vanaf vandaag te downloaden is. Check hem zeker even in de App Store bij iPhone of bij Android. Zorg dat je hem hebt en dan kan je vrienden nooit meer kwijtraken daar op dat festival komende dinsdag. Joost, hartstikke dank eventjes voor je tijd. En heel veel succes natuurlijk met het festival.
1: Ja, veel dank. En iedereen is van harte welkom. En dank dat ik even in de uitzending mocht komen.
0: Geen enkel probleem. We spreken elkaar vast en zeker snel weer. Cheers, man.
1: Helemaal goed. Dankjewel. Fijne dag nog.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal.
0: Even kijken, dat is de verkeerde knop. Wessel, sorry, ik pak even een plaatje erbij. Want je bent zo meteen met het nieuws natuurlijk aan de beurt. Maar hoppatatata. Even zien wat er allemaal gebeurt. Ondertussen was dat Joost Beers natuurlijk eventjes in de uitzending over het Bevrijdingsfestival en de nieuwe app. Komende dinsdag is dat Bevrijdingsfestival. Haarlem 105 zendt dat live ook uit. Hartstikke mooi. En wat ook mooi is, waar wij bij zijn. Mocht je er niet naartoe kunnen, om welke reden dan ook, dan kan je altijd nog wel kijken op Haarlem 105 TV. Van joh, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoe ziet dat eruit? Want wij zenden het ook op tv uit. Met beeld en al hoef je niets te missen van het Bevrijdingsfestival. Gaan we nog heel even luisteren naar muziek. Dit is Lady Blackbird. En zometeen dan het 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Bij de rechtbank in Haarlem is een financieel medewerker ontslagen na fraude met geld van de organisatie. Hij verduisterde sinds 2018 zo'n 150.000 euro, blijkt uit onderzoek van het FD. De fraude kwam pas in juli vorig jaar aan het licht bij een controle. Na zijn ontslag volgde een aangifte en een onderzoek, maar dat stopte snel omdat de man kort daarna overleed. Inmiddels zijn de controles van de rechtbank aangescherpt. Aan de Brouwersvaart in Haarlem is afgelopen nacht een bootje in brand gevlogen. Het vuur werd rond 2 uur vannacht ontdekt en de brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade aan de boot is groot. De oorzaak is nog niet bekend. Karaokebar Shibuya aan de Smedestraat in Haarlem is gisteravond heropend na een nieuwe vergunning van de gemeente. Die was eerder nog geweigerd vanwege zorgen dat de vorige eigenaar Martijn Beverlander zich zou blijven bemoeien met de zaak. Na bezwaar van de nieuwe eigenaren oordeelde een commissie dat die vermoedens niet concreet genoeg zijn en daarom mag de bar toch open. Wel geldt de voorwaarde dat de oude eigenaar geen rol meer mag spelen, anders kan de vergunning alsnog worden ingetrokken. En in Haarlem liggen inmiddels ruim 350 struikelstenen ter nagedachtenis van de Joodse oorlogsslachtoffers. In aanloop naar dodenherdenking worden in het centrum verschillende verhalen uitgericht. En gids Arne Brentjes die neemt je in een reportage op onze website mee langs plekken als de Lange Wijngaardstraat. Daar staat een Joods gebouw dat de gemeente onlangs kocht om te restaureren.
2: Door de Stichting Stadsherstel uit Amsterdam. En dan komt er een centrum voor de Joodse gemeenschap in, met een educatief en een museumfunctie, vergaderzalen, maar ook bedrijven en woningen, want het pand is zo groot van binnen.
1: Ja, de hele reportage is te zien op haarlem105.nl en natuurlijk op haarlem105tv.
3: Dankjewel Wessel. Het weerbericht dan?
1: Ja, het weer dan nog in de ochtend bewolkt met af en toe wat regen. En in de middag klaart het wat op en krijgen we ook wat zon. Het wordt vandaag maximaal 19 graden. Maar let op als je vanavond nog weer naar buiten gaat. Want het weer slaat om met regen en kans op onweer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Adam Onderschijf met Shay René. We kijken even naar de klok, 11:15. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor niemand minder dan onze eigen Marcel Beun. Marcel, jij hebt de kranten voor je liggen. Door welke ben je wezen bladeren en wat heb jij voor ons?
1: Vorig uur 2 berichten uit de Volkskrant, nu 2 berichten uit het AD. Nederlanders blijven voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. De oorlog in het Midden-Oosten verandert ons reisgedrag. Nederlanders lijken wat terughoudend te zijn met het boeken van vliegvakanties. Bijvoorbeeld door het nieuws rondom de kerosinetekorten, zegt ANVR-directeur Frank Radstaken. Meer klanten informeren naar wat er gebeurt als het misgaat. Ze willen zekerheid. De bestemmingen voor de reizigers maken ook een kleine shift. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het Midden-Oosten uiteraard minder populair. Mensen kiezen volgens Radstaken nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Voor verre bestemmingen kiezen mensen vaker voor Kaapverdië en Curaçao. Van een dip in de boekingen willen de reisorganisaties echter niet weten. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon. Aldus een woordvoerder van Sunweb op basis van eigen cijfers. In een markt die zwaar wordt beïnvloed door geopolitieke onrust en stijgende prijzen kiezen steeds meer Nederlanders voor alles in één vakanties. Vooral onder jongeren is zekerheid heel populair. En de temperatuur is vandaag nog prima, met landelijk temperaturen van 18 tot maar liefst 26 graden. Maar vanavond barst het los, lezen we ook bij het AD. We krijgen te maken met stevige hagel- en onweersbuien en windstoten tot 70 km per uur. Het KNMI waarschuwt met code geel voor het hele land. Vanmiddag bereiken stevige regen- en onweersbuien het zuiden van het land. De buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Er vallen hagelstenen tot 2 centimeter groot. Er zijn stevige onweersbuien en windstoten tot 70 km per uur volgens het KNMI. Daarbij valt ook een flinke hoeveelheid regen in korte tijd. Plaatselijk kan er wel 20 mm vallen. Ook zondag houden we het niet droog. Plaatselijk kan het goed doorplensen en op de natte plekken valt mogelijk meer dan 15 mm. En tijdens een stevige bui kan het bovendien, net als vandaag, onweren. 2 dagen regen is zeer welkom. De grond in Nederland is op dit moment extreem droog. Er is vrees voor het uitdrogen van natuurgebieden en slechte oogsten. Bovendien had de brandweer de handen vol aan grote natuurbranden de afgelopen dagen.
0: Dankjewel Marcel en tot volgend uur weer.
1: Yo.

Cyndi Lauper. Met Time After Time hier bij Haarlem 105. Shay René op deze zaterdagochtend, de 2e van mei alweer. Het is 10:55. Zometeen gaan we door met het prachtige programma waarmee we ook nog eventjes een duik nemen in de cultuur in onze omgeving. Heb jij nou iets te tippen waarvan je denkt, daar moet je zeker naartoe, of ik organiseer iets en ik zoek nog mensen, bezoekers, die zijn van harte welkom. Laat het even weten via de WhatsApp. Dat kan via het nummer 0600 505 38. Ik herhaal 0600 505 38.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Kagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A7 op de Afsluitdijk. In beide richtingen loop je zo'n 5 tot 10 minuten vertraging op. Dan de A7 horend richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er 5 minuten langer over. En de A8 tot slot Zaanstad richting Amsterdam. Daar zit druk bij knooppunt Zaandam. Hier doe je er 10 minuten tot een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, zodat hij er toch nog een beetje bij is vandaag, maar hij is op vakantie. Mijn naam is Julian Dom.
0: 100, 105.
3: En... Haarlem... Oh, zo. Dat gaat eventjes anders dan ik had verwacht. Nee, en wat ik wilde doen, ik dacht, laten we even beginnen met een mooi zomers muziekje. Namelijk niets minder dan deze Spaanse hitknaller, de Macarena.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: De Macarena van Los Del Rio hier bij Haarlem 105. Ik hoop dat je een beetje in de zomerse stemming bent na afgelopen week. We hadden niets dan stralend weer. Vandaag natuurlijk wel wat meer bewolking en kans op regenstorm vanavond. Wessel die vertelde het volgens mij ook al in het weerbericht. Het kan er flink aan toe gaan. Dus geniet nog eventjes van het buiten zitten nu het nog kan. En een andere waarschuwing en een voordeeltje heb ik ook voor je. Want terwijl tanken steeds duurder wordt hier in Nederland. Ja, je wil niet meer naar de tank toe eigenlijk. Want ik zei vroeger wel al wel eens van, als grapje, je kan er bijna beter cola in gooien dan benzine. Nou, tegenwoordig is dat echt zo. Maar in Duitsland kan je weer ouderwets tanken voor onder de 2 euro per liter. Ja, gaan we een jaar terug, dan denken we, waar heb je het over? Je bent gek. Maar nu, onder de 2 euro, je bent gewoon goedkoop uit. En hoe komt dat dan in Duitsland? Nou, ze hebben de tijdelijke accijnsverlaging doorgevoerd. En daarmee wil de overheid iedereen een beetje helpen om toch nog van A naar B te kunnen komen. In Nederland is er geen accijnsverlaging of wat dan ook. En de oostenburen die hebben er wel voor gekozen. Dus mocht jij toevallig in de buurt gaan komen bij Duitsland of naar het oosten van Nederland toe gaan voor een weekendje weg of wat dan ook, weet, je kan goedkoop tanken bij onze Duitse buren. Zometeen gaan we het hier even hebben over cultuur. Wat is er allemaal te doen in onze omgeving? En de tips die stromen ook langzaam binnen. Ik riep het al eventjes op. Heb jij nou een tip? Wil je iets benoemen? Stuur dat even in via de WhatsApp. Dat kan op het nummer 06-105-105-38. En wie weet dat we het zometeen dan eventjes meenemen hier bij het Chez René cultuurmoment. We zweven nog niet weg, maar het voelt wel zo. Dr. Alban, die komt zo aan. Luke Combs, Train, Alan Clark ook nog bij Haarlemse Muziek. En eerst nog even Shanna Spiro met Die on This Hill.

Dr. Elben, It's My Life, Haarlem 105. Shay, René deze ochtend. Goedemorgen als je lekker aan het ontbijt zit met een croissantje erbij. Verse jus of wat je ook al voor je hebt. Kopje koffie misschien. Die heb ik ook. Even een slokje nemen hoor. Is nog steeds warm, gelukkig. En anders pakken we zo meteen gewoon weer een nieuw kopje. Ik ga even de cultuuragenda met je doornemen, wat we zo al binnenkrijgen. Michael die appte bijvoorbeeld eventjes, joh, ik ga morgen met mijn zoontje naar Doornroosje de musical. Misschien wel leuk voor mensen die ook tickets zoeken, want het is echt iets waar kinderen naar willen kijken en dat ze ook even stil blijven zitten. En dat je misschien als ouder, dat is die zelf van plan denk ik, ook even je ogen dicht kan doen. Nou, hè, succes ermee. Doornroosje de musical, een magische voorstelling, staat bij de Stad Schouwburg Haarlem. Boordevol aanstekelijke liedjes, decors en prachtige kostuums. Ze dansen, ook wat humor erin. En ja, vooral dus die muziekjes, die liedjes die ja, om het meezingen waard zijn als het ware. Zondag 3 mei om 1:30 begint dat in de Stad Schouwburg. Kijken we nog even verder naar de Philharmonie. Chef Special is net aangekondigd daar voor vrijdag 2 oktober. Kaarten zijn te koop vanaf 5 tientjes pak een beet. De vijfkoppige formatie uit Haarlem doet alweer zo'n 15 jaar mee als het ware. Een mix van funk, reggae, hip-hop. We draaien ze hier regelmatig bij Haarlem 105. En wat staan ze nou in de film? Ze zijn onderdeel van het Vinyl Festival 2026. Dus mocht jij ook denken van, joh, ik zoek nog wat leuks voor dat weekend om leuk te gaan doen. Om misschien te bezoeken, om misschien ook daarna nog even een plaat te kopen. Check even Chef Special, tickets zijn er nu nog beschikbaar. En dan gaan we naar de patronaat. Wat gebeurt daar deze week, of komende week eigenlijk? Vrijdag 8 mei staat Lady Blackbird daar. Een mix van soul, jazz en pop. Onmisbare geluid van vrijheid zit er ook in verstopt. Met haar krachtige stem gaat ze moeiteloos van powersongs naar rustige ballads. En met een sound die een mix is van jazz, classic soul, gospel, psychedelic rock en pop. Nou, 8 mei staat ze daar, schrijft de patronaat. Kaarten zijn op dit moment uitverkocht, maar zoals altijd bij dit soort dingen, 1-2 dagen van tevoren zijn er mensen die toch niet meer kunnen. Die gooien de tickets die ze hebben gekocht opnieuw in de verkoop. En het patronaat heeft daarvoor een linkje om waar je ze dan officieel kan vinden. Ga vooral niet zoeken op Marktplaats of wat dan ook. Want je weet maar nooit, voor hetzelfde geld koop je een ticket waarmee je uiteindelijk toch niet wordt binnengelaten. Dat zou zonde zijn van je zuurverdiende centen. Dus check even patronaat.nl en kijk daar bij Lady Blackbird als je daar naartoe wil komende vrijdag om 7:30. Of er al resale tickets beschikbaar zijn. Zometeen gaan we naar Wessel van Opstal met het laatste nieuws uit onze regio. Hij heeft het voor je uitgezocht, hij weet wat er speelt bij ons en hij praat je helemaal bij. Ook gaan we luisteren naar Train, maar eerst eventjes deze muziek van Luke Combs. Draaien we ook veel bij Haarlem 105. Dit is Rethink Some Things.

0: Haarlem 105.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Jarenlange fraude bij de financiële afdeling van de rechtbank in Haarlem. Het FD ontdekte dat een medewerker sinds 2018 zo'n 150.000 euro verduisterde. De fraude kwam pas in juli vorig jaar aan het licht en de medewerker is daarop direct ontslagen. En de rechtbank startte een onderzoek. Dat stopte wel snel omdat de medewerker overleed. Inmiddels zijn de controles van de rechtbank aangescherpt. In Haarlem liggen inmiddels ruim 350 struikelstenen ter nagedachtenis aan oorlogsslachtoffers. In aanloop naar dodenherdenking richten we in een reportage op onze website verschillende verhalen uit. Gids Arne Brentjes die neemt je mee langs plekken als de Lange Wijngaardsteeg. Daar staat een

0: Na bezwaar van de nieuwe eigenaren oordeelde een commissie dat die vermoedens niet concreet genoeg zijn en daarom mag de bar toch open. Wel geldt de voorwaarde dat de oude eigenaar geen rol meer mag spelen, anders kan de vergunning alsnog worden ingetrokken. En Bevrijdingspop heeft dit jaar een app om je bezoek aan het festival op 5 mei nog makkelijker te maken. Met onder meer een plattegrond waar je vrienden makkelijk kan terugvinden en natuurlijk de line-up, vertelt de penningmeester van het festival. Het
1: mooie aan de app is ook dat je eigen blokkenschema kan samenstellen. Dus als je zegt van nou, ik wil die artiest zien, dan kan je dat van tevoren aangeven en dan kan je je eigen blokkenschema maken daarmee.
0: En dit jaar neemt het oudste bevrijdingsfestival van Nederland ook afscheid van muntjes. Voortaan betaal je dus met je pin aan de bar.
1: Je betaalt wel eenmalig 1 euro voor je beker. Dat is je betaalt door de bar door het opleggen van je telefoon op de terminal. En dan is de transactie verricht en dan kan je lekker gaan genieten van het festival.
0: Ja, die gaan nog even opnieuw doen, want de helft viel volgens mij weg. Voortaan betaal je dus met je pin aan de bar.
1: Je betaalt wel eenmalig 1 euro voor je beker. Dat is je betaalt je consumptie door de bar door het opleggen van je telefoon op de terminal. En dan is de transactie verricht en dan kan je lekker gaan genieten van het festival.
0: En dit jaar neemt... wacht even hoor. Nu even kijken.
2: Sorry Wes.
0: Ja, oh ja, dat wil ik nog zeggen. Een biertje, dat kost dit jaar €3,90. En dan kijken we nog even naar het weer. Langzaam breekt ook hier de zon door. Het wordt vandaag een graad of 19. En mocht je vandaag nog op pad gaan, het weer slaat later vanavond om. Met fikse regenbui en kans op onweer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het staat vast op de afsluitdijk A7 Heerenveen-Horen. In beide richtingen is je vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ja, ze konden gewoon niet wachten om achteraan aan te sluiten daar op de afsluitdijk. Even kijken, wat hebben we nog meer?
4: Dit is Haarlem 105.
2: Goed om te weten.
4: We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Gregory Porter met Holding On hier bij Chez René. Het is pak een beet 11:45. Als je het precies wil weten, het is 11:43, mocht je ergens te laat voor zijn. Nou, waar je in ieder geval op tijd voor bent, dat is het krantenoverzicht met Marcel. Want Marcel, jij bent er weer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons?
1: Nou, we kijken bij CRN altijd graag ook over de grenzen. En we hebben hier een bericht uit een Engelse krant over iets in Zwitserland. Want de 31-jarige Jonas Lawiner heeft zich in Zwitserland de woede van politici op de hals gehaald door een juridische maas in de wet te misbruiken om 117.000 vierkante meter grond gratis in bezit te nemen. En dan komt hij. Hij noemt zichzelf koning van Zwitserland. Hij heeft naar eigen zeggen een imperium opgebouwd door 148 percelen grond zonder eigenaar verspreid over Zwitserland te claimen. Waaronder bijvoorbeeld wegen die door huiseigenaren worden gebruikt. Hij vertelde de Times Radio: ik ben eerlijk, ik sluit wegen niet af en vraag er niet veel voor. Naast onderhoudskosten zei hij dat hij winst maakt door het recht te verkopen om in de buurt van mijn weg te bouwen. En ik verkoop het recht van doorgang als er een nieuw huis komt. Staat allemaal in de Daily Mail. Volgens de Zwitserse wetgeving kan grond die officieel eigenaarloos is geregistreerd gratis worden geclaimd door simpelweg een brief naar de gemeente te sturen. Hoewel hij algemeen wordt beschreven als een zelfbenoemd monarch, beweert Lawiner dat de titel in eerste instantie door de Duitse media is bedacht. Maar hij omarmt het imago volledig, poseert in koninklijke uniformen in militaire stijl en beheert wat hij omschrijft als de officiële website van de koning van Zwitserland. En ondanks de theatrale vertoningen benadrukt Lawiner dat hij niet van plan is de Zwitserse staat te ondermijnen. Dan Formule 1, want het is raceweek. Lando Norris staat vanavond vooraan wanneer de Formule 1-coureurs van start gaan in de tweede sprintrace van het jaar. Op het circuit in Miami liet de rijder van McLaren tijdens de kwalificatie WK-leider Kimi Antonelli achter zich. Max Verstappen start vanavond als vijfde. Na 5 weken pauze gaat het Formule 1-circus verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. Het zorgde ervoor dat de teams met flink wat updates en upgrades aankwamen in Miami. Daarnaast zijn er ook wat regelwijzigingen doorgevoerd naar klachten van teams en coureurs. Dus de vraag was vooral of Mercedes net zo dominant zou zijn als in de eerste races van het seizoen. De cijfers en tijden. Vrije training 1 gisteren. De enige vrije training dit weekend. 1 Leclerc, 2 Verstappen, 3 Piastri. De sprintkwalificatie gisteren dus. 1 Norris, 2 Antonelli, 3 Piastri. De sprintrace zelf is vanavond om 6 uur. Dan daarna om 10 uur vanavond de kwalificatie voor de echte race. En die race die is morgenavond om 10 uur.
0: Marcel, dan wil ik toch eventjes van jij weten. Ja, die verwachtingen van Max. Hij doet het beter dus dan de eerste paar races van het seizoen. Waar zie jij hem eindigen bij de race zondagavond? Wat schat je in? Nou,
1: waar ik zelf wel blij mee ben, is om te zien dat Max nu voor de Alpines start vanavond. In de vorige Grand Prix zat Max achter Gasly en daar kwam hij met geen mogelijkheid voorbij. Maar misschien is dat probleem dus nu verholpen. Maar toch, ik hoop het wel, maar verwacht ik niet dat hij verder komt dan een vijfde plek.
0: Ja, ik ben daar wel met je eens hoor. Ik hoop op nog even een gevecht met Leclerc misschien in de eerste paar bochten, dat ze nog eventjes met elkaar iets kunnen doen. Maar ik zie het op dit moment nog somber in voor de rest van het seizoen, hoe het ervoor staat met Max. En weet je, een gevecht om het podium zou prachtig zijn. Laat ik dan zeggen voor de sportiviteit, weet je wat, Max, alles gaat hij te buiten. Hij gaat gewoon op plekje 3 eindigen.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Wij spreken elkaar binnenkort weer. Marcel, dank je wel. En voor nu een hele mooie zaterdag gewenst.
1: Van hetzelfde.

0: Het goede doel met vriendschap. En dan kijk ik tegenover mij en dan zie ik daar mijn goede vriend Luke Hasselman staan. Oh, sorry Luke, ik zet je nog helemaal niet aan, joh. De vriendschap meteen verbroken.
1: Maar ik wilde zeggen, een tijd geleden dat ik jou ben tegengekomen in de studio.
0: Ja, wij zien elkaar niet zo heel vaak, maar René die is gewoon de laatste tijd best wel vaak aanwezig. Of Melvin zit hier.
1: Ja, ik denk dat het Spanje slecht weer heeft of zo. Ik weet niet, dat René hier vaker is. Het valt op een of andere manier op.
0: Hoe gaat het met je, Luke?
1: Nou, ik doe mijn best.
0: Jij hebt een lekker bruin tintje. Ik denk, jij hebt genoten van het zomerse weer afgelopen week.
1: Nou, de bloemencorso was een mooi weekend natuurlijk. Ja? En dan ben ik alleen maar buiten geweest. Dus ja, dan krijgen we zelf het tintje mee.
0: Ja, en had je fluoriserend hesje aan, zodat je nog even wat extra bruin tint op
1: In elk geval was ik opvallend, ja. Dat was niet wat zeker.
0: Hartstikke mooi.
1: En het was voor die mensen in die wagens ook wel fijn. Dat je dan weet waar mensen staan en zo.
0: Hey, hij zou zo meteen.
1: Ja.
0: Het programma natuurlijk waar iedereen op wacht om te weten van wat kan je nou eigenlijk doen dit weekend of misschien de komende tijd. Wat heb jij voor ons in petto de komende drie
1: nou,
0: uur?
1: Nou, er zit, het is een beetje een ratje toe van al hetgene wat bij mij binnenkomt rollen.
0: Ja, hou ik van.
1: John die gaat weer op pad.
0: Lekker.
1: In onze stad is altijd wat, dus is John Roest op pad. En die gaat straks met Joop naar Femke Ditmars toe. Zij werkt bij de Kweektuin.
0: Okay.
1: En daar is vandaag een soort open dag.
0: Dus dat zit in Haarlem-Noord,
1: gaan
0: toch, de
1: gaan ze kijken bij de Kleverlaan.
0: Ja, precies. Ja, daar zo. Ik ben daar nog nooit geweest. Schandalig, want ik woonde daar in die bomenbuurt hartstikke lang. Maar de Kweektuin, is dat dan ook iets, weet jij dat misschien, dat je gewoon lekker je basilicum en je peterselie kan kweken?
1: Dat is het.
0: Okay, dus je kan
1: en daar gaan we straks het fijne van weten. Met beeld erbij. Dus ik zou gewoon thuis, dan heb je het ook gezien.
0: Ik roep alvast even, Joop. Zorg ervoor dat je wat kruidenbossies meeneemt deze kant. Want het is heerlijk om door het eten heen te struien.
1: Oké, nou ja, die hebben we sowieso. Tino en Elke Koppen, die komen langs. Dat zijn vader en zoon. Die gaan in september het eerste Haarlemse Oktoberfest organiseren in de Waardepolder.
0: Kijk, ik ben nu al dronken. Dit klinkt heel erg goed. Neem ook maar bier deze kant mee.
1: Eline Ravensbergen, zij komt ook hier naar de studio toe. Zij is van het toneelgroep Perspectief. En zij gaan De Gelukkige Mandarijn brengen aan het eind van mei. Het laatste weekend van mei.
0: Wat is dat nou weer?
1: Dat is een toneelstuk.
0: Oh, ik denk echt een mandarijn komt ze brengen.
1: Nou, ik dacht ook eerst aan mandarijn. Maar De Gelukkige Mandarijn kan natuurlijk helemaal in het Chinees een mandarijn zijn. Ja. Een andere type van mandarijn.
0: Wat leuk.
1: En in het laatste uur komt Ginny van Vuren langschuiven. Want zij is natuurlijk de organisatrice van de Baby Fair in de Lichtfabriek. En dat is volgend weekend. 9 mei. En ik heb niet zoveel met kinderen, maar ik ben er wel nieuwsgierig wat er allemaal gebeurt en zo. Dus zij gaat ons even bijpraten in het laatste uurtje.
0: Ja, een babyfair met onze Genie, welbekend persoon ook hier bij Haarlem 105. Graag gezien gezicht, daar horen we straks meer over. Zeg Luc, dit zit dus weer helemaal rammetjes vol, dat hijza. Ik heb één ding, jij deed vroeger ooit eens de tapastip.
1: Ja.
0: En ik weet, die zit niet meer standaard in het programma.
1: Nee. Dat komt omdat die restaurateurs gaan andere zaken beginnen. Want Michel Gruts die is natuurlijk inmiddels helemaal in dat strandgebeuren. In dat duingebeuren gedoken.
0: Ja, ze doen andere dingen. Ja. Maar misschien voor all time sake, heb jij een hele kleine tapastip voor de luisteraars van Cher René nog eventjes?
1: Oh, dat vind ik wel heel
0: lekker.
1: Dat vind ik wel heel ingewikkeld. Ik ben helemaal niet zo'n culinaire held, hè.
0: Je bent alleen maar van het
1: altijd,
0: eten.
1: Ik heb altijd helden om me heen die dat kunnen. Ja, ik heb gelukkig. Ik ben zelf niet zo'n hele sterke kok, moet ik zeggen.
0: Oh,
1: nee, dus ik kan hem helaas niet uit mijn vingers toveren.
0: Dan gaan wij gewoon blijven luisteren en hij zet tot die ooit weer een keertje tijd voor ons maakt om langs te komen.
1: Ik hoop dat Jan dit ook hoort, want Jan kan ook op zoek gaan naar iemand met een tapas.
0: Nou, zeker. Maar Jan zit er denk ik volgende week weer, of niet?
1: Ja, en Jan die is altijd heel snel van de wijntips.
0: Ja.
1: Die zit met fiekel heel snel in de tafel.
0: Kijk eens aan.
1: Aan de tafel. Maar goed, tapastip is wel een idee om dat weer opnieuw op te pakken. Maar we moeten op zoek dus naar een restaurant die daar de tijd en aandacht voor heeft om
0: precies.
1: Ja, om beschikbaar te zijn elke zaterdag. He, want dat is het natuurlijk wel.
0: Meer dan genoeg andere dingen. Bijvoorbeeld John die zometeen dus naar de Kruidentuin van Haarlem gaat. Om het zomaar even te zeggen.
1: Zo is het. De Kweektuin.
0: Check het allemaal op haarlem105.nl als je de beelden wil zien. En blijf luisteren hier op 89.9 FM. Gaan wij nog even door met muziek. Dit is Chloe Calais met Come Back To Me.

0: bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Halle!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: This isn't a urinal, is it?
3: I think it is, man.
1: Zo ook het toilet. Maar natuurlijk ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal, niet normaal. Haarlem!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105.
4: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
6: Jawel, een goedemiddag. We gaan beginnen met het programma Heisa. Ik wil Jules bedanken voor zijn René.
7: 105.
1: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

Leenen samen met René Vroeger zijn alle nieuwste plaat. Goedemiddag. Dit is het programma Heisa, het Radje Tour op de zaterdag. De ene week voor Jan Gaus en de andere week mag ik het doen. Mijn naam is Luc Hasselman. Tot 3 uur de gast hier van dit programma. En nou, er komen allerlei mensen langs schuiven straks. John die gaat natuurlijk weer op pad. Die heeft Joop bij zich vandaag om het allemaal in beeld te verslaan. Dus voor iedereen die het programma zowel op radio, misschien via de stream op de computer kijkt, of eventueel gewoon bij 105 op de televisie, kan je het allemaal volgen. En nou, John die gaat naar de kweektuin vandaag. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe het gaat met de bloemetjes, de bijtjes en de plantjes al daar. Maar daarover in dit programma natuurlijk nog veel meer. Goed, mocht het zo zijn dat jij denkt, nou, ik wil wel een beetje invulling, een beetje inspraak in dit programma, dan kan dat. Dan moet je even naar onze app toe. Dat is 06-105-105-38. 06-105-105-38. Dat is de app van 105. Dan komt het bij mij binnen en dan zou ik eventueel jouw verzoekplaatje kunnen meepakken. Dus doe je best.

Mooie muziek. Adam Lambert was dat. En What Do You Want From Me? Ik zat in de auto op weg deze kant op. En toen zat John naast me. En John die zegt, Luc, ik heb een leuk plaatje gehoord. Eentje. En toen begon hij het melodietje te zingen. En het was deze.

0: Ja, en ik weet niet of jij zelf ook nog mee hebt gedaan in die dansje. En toen de tijd met die twee handjes zo over elkaar. Links, rechts, links, rechts. En dan al swingend op het strand. Ja, een heel leuk vrolijk liedje. En het hing bij Sjorn in zijn hoofd onderweg hier naartoe. Toen dacht ik van nou, dan pak ik hem ook eventjes mee in de uitzending.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Deze die sluiten zo prachtig mooi op aan. Dat zou gewoon een originele mix kunnen zijn. Dat is het niet, maar je hebt er even van gemaakt. De formatie Block & Crown en Hold Me Closer. En dan gaan we op naar het Haarlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij de rechtbank in Haarlem is een financieel medewerker ontslagen na fraude. Hij verduisterde sinds 2018 zo'n 150.000 euro, blijkt uit onderzoek van het FD. De fraude kwam pas in juli vorig jaar aan het licht bij een controle. Na zijn ontslag volgde een aangifte en onderzoek, maar dat stopte snel omdat de man kort daarna overleed. Inmiddels zijn de controles van de rechtbank aangescherpt. De Haarlemse karaokebar Shibuya aan de Smedestraat is gisteravond heropend, nadat de gemeente onverwacht toch een vergunning verleende. Die was eerder nog geweigerd vanwege ernstige vermoedens dat de vorige eigenaar Martijn Bevelander zich zou blijven bemoeien met de zaak. Na bezwaar van de nieuwe eigenaren oordeelde een commissie dat die vermoedens niet concreet genoeg zijn en daarom mag de bar toch open. Wel geldt de voorwaarde dat de oude eigenaar geen rol meer mag spelen. Anders kan de vergunning alsnog worden ingetrokken. In Haarlem liggen inmiddels ruim 350 struikelstenen ter nagedachtenis aan oorlogsslachtoffers. In aanloop naar dodenherdenking richten we in een reportage op onze website verschillende verhalen uit. Gids Arne Brentjes neemt je mee langs plekken als de Lange Wijngaardstraat. Daar staat een Joods gebouw dat de gemeente onlangs kocht om te restaureren.
2: Door de Stichting Stadsherstel uit Amsterdam. En dan komt er een centrum voor de Joodse gemeenschap in, met een educatief en een museumfunctie, vergaderzalen, maar ook bedrijven en woningen, want het pand is zo groot van binnen.
1: De hele reportages te zien op haarlem105.nl en haarlem105tv. En Bevrijdingspop heeft dit jaar een app om je bezoek aan het festival op 5 mei nog makkelijker te maken. Met onder meer een plattegrond waar je je vrienden makkelijk kan terugvinden en natuurlijk de line-up, vertelt de penningmeester van het festival.
3: Het mooie aan de app is ook dat je eigen blokkenschema kan samenstellen. Dus als je zegt van nou, ik wil die artiest zien, dan kan je dat van tevoren aangeven en dan kan je eigen blokkenschema maken daarmee.
1: En dit jaar neemt het oudste bevrijdingsfestival van Nederland ook afscheid van muntjes. Voortaan betaal je dus met pin aan de bar.
3: Je betaalt wel eenmalig 1 euro voor je beker. Dat is, je betaalt je consumptie door de bar door het opleggen van je telefoon op de terminal. En dan is de transactie verricht. En dan kan je lekker gaan genieten van het festival.
1: En een biertje kost dit jaar €3,90. Dan nog het weer. Bewolkt met af en toe zon vanmiddag. Wordt vandaag een graad of 19. En mocht je later vandaag nog op pad gaan, het weer slaat later om. Met fikse regenbuien en kans op onweer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: 105. Haarlem 105.
5: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

De allernieuwste informatie, Sommieu was dat. En 24 hours. Lekker plaatje, lekker plaatje. Over lekkere muziek gesproken, jongens. Ik vind het heel leuk dat er dan bij de nationale artiesten steeds meer samenwerkingen komen tussen artiesten. Die komen elkaar tegen op festivals, die zitten met elkaar te lullen. Nou, wij moeten eigenlijk samen ook eens een keer een plaatje maken. Nou, en dan komen de meest uitzonderlijke combinaties kom je dan tegen tegenwoordig. Jan Smit samen met Frans Bauer. En natuurlijk Criss Cross Amsterdam, die daar een soort van de mix in maakt. Maar die hebben wel samen een leuk plaatje gemaakt. En dat is Zij Hoort Bij Mij.

Ja, het blijft heel knap werk hoor, zo een mondharmonica. Ik heb een maatje, Henny Leeklang, die zit in een bandje, Amsterdam Genootschap. En daar speelt hij ook met de bluesharp, zoals dat dan heet. Fijn, lekkere muziek op de radio. We doen het met veel plezier voor jou, voor Lisse tot Alkmaar van Zandvoort tot Halfweg. En op die 89.9 FM. We pakken verschillende plaatjes mee, maar we pakken straks ook een item mee. Want John en Joop, die zijn al op pad. En ik ben heel nieuwsgierig waar ze straks tenslotte meekomen.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Ja, en dit is de wat oudere versie van Pien. Uit ons eigen Haarlem, hè. Luc

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jan Gaus.
2: Ja, maar die is er helemaal niet natuurlijk, hè. Die staat standaard geprogrammeerd. Ik ben er, Luc Asselman.

Heerlijk begin van het programma. Robbie Williams was dat. En Let Me Entertain You. We zijn links en rechts bezig om wat lijntjes uit te leggen. Er wordt gefietst momenteel naar de kweektuin. En straks hebben we ze mogelijk in beeld. Maar het kan ook zijn dat dat een half uurtje later wordt. Omdat ik eerst die nog in de studio straks ook gast heb. Maar tot die tijd pakken we eventjes lekkere muziek van The Whispers.

De man die komt volgens mij uit het Vlaamse gedeelte van België vandaan. Serkseks heet hij en dokter. Ik heb momenteel wel beeld vanaf de kweektuin in Haarlem. Maar ik zie nog eventjes niet waar John zijn muzieklijntje is. John, goedemiddag. Ben je er? Nee. We pakken er nog een plaatje tussen en ik heb hier inmiddels gasten in de studio, dus misschien pakken we die wel eventjes eerst. Dat kan ook nog.

0: Uitzonderlijke muziek op de zaterdagmiddag hier bij Heisa in het middagprogramma. Goedemiddag. Ik heb ze hier inmiddels in de studio zitten. Marvin en Elko, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heren, ik heb jullie uitgenodigd omdat jullie er alles van weten als we praten over de taaienkletsers.
2: Ja, zeker.
0: Hebben jullie ook geoefend? Want ik zie jullie inpak.
2: Ja, die hebben we vandaag binnengekregen. Die kwam net vijf minuten voor.
0: Het ziet er goed uit.
2: Ja, zeker.
0: Ja, praat eens door, dan kun je dit zelf ook zien.
2: Ja. Ik zie het hier ook voor me op het scherm.
3: Dacht ook al bij mij. Oh jongens, ik zie dit nou in mijn eigen pak.
2: Ja, we gaan naar bevrijdingspop in deze kledij.
0: Dat doe je goed. Nou, ik moet je zeggen, ik heb een soortgelijk kledij in de kast hangen, hoor. Dus wat dat betreft passen jullie helemaal in de sfeer. Hey, het zit eraan te komen, hè? Het eerste Haarlemse Oktoberfest.
2: Ja, zeker.
0: Ik heb het binnengekregen via Facebook en zo. En heel Nederland denk ik wel via Facebook.
2: Ik hoop het.
0: Het is ontzettend groot zoals jullie het aanpakken.
2: Ja, ik denk dat het op de schaal die wij doen nogal een beetje ongehoord is. Maar dat past wel weer een beetje bij ons, de gekke dingen die we allemaal doen. Ik en mijn vader.
3: Ja, weet je, ik zei tegen hem ook, weet je, we kunnen een feestje doen voor 1000 mensen. Maar voor 5000 mensen is het net zo makkelijk. Waarom? Het is alleen iets meer grotere tent neerzetten.
0: Iets meer bierbankjes.
3: Ja, weet je, het is hetzelfde of je voor 1000 mensen doet of voor 5000 mensen. Ja. Het is iets makkelijker.
2: Ja, qua festival daar zeker.
0: Ja, het is natuurlijk een mooi terrein.
2: Ja, absoluut.
0: De voorzieningen, zijn die goed aanwezig? Of is er stroom en zo? Of moet je toch
2: de
0: dag in gaten werken?
2: Ja, er zijn zelf stroomkasten geplaatst op het trein.
3: We hebben voor internet.
2: Voor de mensen die niet weten waar het is, we praten over het Haarlemse Oktoberfest op de Veerplas.
0: Ja, dat is vlakbij IKEA, hè?
2: Ja.
0: Dus het voordeel is dat iedereen kan met een treintje.
3: Trein, bus, fiets.
0: Ja, laat die auto lekker staan. Dan kun je een biertje drinken. Want het zijn natuurlijk die grote glazen, hè jongens?
2: Die hebben we.
3: Pullen.
0: Ja, alleen maar hele liters? Of doen jullie ook aan de kleinere?
2: We hebben zelfs alcoholvrij bier voor de mensen die niet willen gaan.
0: Oké. Hey, over welke datum praten we? Want het is natuurlijk nog een heel eind weg, klinkt het in mijn gedachten.
2: Ja, 19 september.
0: Oktoberfest is natuurlijk, het woord oktober zit erin, dus je verwacht dat het daar.
3: Ja, maar in München start het ook op 19 september. Vraag mij ook niet, wij hadden eigenlijk ook al aan het uitzoeken. Hoe zit dat nou? Waarom begint in München het Oktoberfest in september?
0: Ja.
3: En wij weten het ook nog niet. Misschien dat even de luisteraars ons kan vertellen hoe dat kan.
0: Nou, als er iemand luistert die het wel weet, kom maar door. En dat kan je dan doen via de app, hè. Dat is 0600 500 538. Dan krijg je ons meteen te pakken in de uitzending. En dan kunnen we dat eventueel brieven? Ik hoor.
2: Twee tickets voor degene die een goede
0: idee. Dan we er zelfs tickets weggegeven hier, zegt Jezus. Hey, 5000 man is de verwachting.
2: Ja, dat kunnen we kwijt.
0: En jullie kaartverkoop is gestart.
2: Ja.
0: En wat kunnen we verwachten in het programma?
2: Ja, het is geen traditioneel Oktoberfest. Daarom heet het ook het Haarlemse Oktoberfest en niet Oktoberfest Haarlem. Het is echt een combinatie van een Oktoberfest samen met een feestavond. Zo kun je het beter voorzien. Want het is niet alleen maar bierbanken. Dus als je niet een bierbank wil hebben, dan kan je ook prima gewoon komen zonder dat je een tafel reserveert. We hebben een hele grote dansvloer. Er staat een podium met een catwalk. Dus we zullen ook gewoon Nederlandstalig /feestmuziek/Oktoberfest muziek hebben de hele dag. Wat betreft het programma gaat het ook echt van Nederlandstalig naar de feestmuziek. We hebben bijvoorbeeld Otto Wunderbar of we hebben Sven Versteeg van Blikkendag. Ja. We hebben Wolfgang Saufi. We hebben echt van die feestacts die passen bij zo'n dag.
3: En we hebben een feestdj die ook nog wat meedoet.
2: Ja, tussendoor. Dus,
0: het klinkt leuk, maar jullie komen beide uit de branche, heb ik begrepen.
2: Ja. Allebei wel op een andere manier. Zijn we ooit samen begonnen. Daar is eigenlijk ons interesse uit evenementen uit voortgekomen. Ik mocht ooit, toen ik 18 was, in mijn vader zijn loods in Haarlem mijn verjaardag organiseren. Dat vonden we zo leuk dat we dat vaker zijn gaan doen. En toen heeft mijn vader altijd alle spullen gekocht. Want ja, eerst huurden we dat. Toen dacht hij, ja, ik kan het beter kopen, want ik gebruik het zoveel.
0: Ja.
2: Nou heeft hij een licht- en geluidvuursbedrijf aan overgehouden.
0: Ja.
2: Ik vond het zo leuk om feesten te organiseren dat ik mijn studie ben gaan doen aan Media Entertainment Management hier in Holland. En toen ben ik professioneel evenement gaan geven.
0: En die schuur waar je toen het feestje in mocht, is nou je partycentrum, of niet?
2: Nou, dat is nog steeds een loods van mijn pa, maar die staat ondertussen vol met speakers, dus daar kunnen we geen feestje mee geven. Nee, ik doe echt feesten van de Ziggo Dome tot in bij de Hemkaart in Zaandam, tot in, ik heb Australië gedaan, dus ik doe best wel grote evenementen.
0: Mooie feesten.
2: Ja, en nu is het eigenlijk altijd de wens om een keer weer iets samen te doen met mijn vader, want we zijn een beetje dan qua professionaliteit is dat uit elkaar gegroeid. En toen kwam de kans dat we iets op het Veerplas mochten doen, want het ging via een werving. Je kan niet zomaar inschrijven op de Veerplas om daar een feest te organiseren. Daar zitten best wel eisen aan. En dan moet je zeg maar een pitch insturen. Nou, en die hebben we gewonnen met dit, dit idee.
0: Dat is wel hartstikke leuk. Want, ja. En wat is er dan afgevallen, weet je dat dan ook? Met welke type feesten die er niet doorheen kwamen?
2: Nou, er was een feest wat ervoor zat. Het heet Frontier Festival. Die is niet doorgegaan. Daardoor kwam de plek weer vrij. Ja, ik zou niet per se... dat was een beetje een soort van mindfulness / yoga-achtige dingen.
0: Ja, andere dingen. Ja,
2: en wij dachten, we doen iets gewoon... Ik wil iets doen voor een breed publiek. Want de feesten die ik zelf organiseer zijn voornamelijk niche. Dat is hardstijlfeesten.
0: Ja.
2: Maar ik wou iets doen wat voor een veel bredere doelgroep leuker is. En iets voor Haarlem. Want we zijn allebei geboren en getogen Haarlemmers. En waarbij alle omgelegen dorpen een eigen feestweek hebben... dus denk aan Feestweek Spaarndam of Vijfhuizen of Zandpoort.
0: Wat een verdorpje.
2: Heeft Haarlem niet eigenlijk echt iets in een soort van gelijk iets? We hebben niet een feesttent waar je dan heen gaat en leuke dingen doet. Dus ik dacht, dit
0: gat in de markt.
2: Dit gaat hem worden.
3: Ja. Nou ja, of het een gat in de markt is, dat weten we nog niet.
0: Ik kan me wel voorstellen dat voor een Nederlandstalig festival er wel interesse is.
3: Ja.
0: En volgens mij is Dutch Philly afgevallen, dacht ik.
2: Ja, dat is tegenwoordig zeer in de zomer, maar dat is dus niet meer hetzelfde.
0: Nee, ik wou net zeggen, dus ik denk dat gunstig is. En deze, dat is net na de drukke periode.
2: Ja, september.
3: Het is voor mij na het festivalseizoen voor ons. Het is bijna afgelopen dan. Ja. En daar werd dus gepland.
0: Oké, het zit eraan te komen. Het Haarlems Oktoberfestival. Waar halen mensen de kaarten?
2: Haarlemsoktoberfest.nl.
0: Dat staat gewoon op de site.
2: Staat gewoon op de website.
0: www.
2: Tafels, alles, de hele, alles hoe je wil.
0: Aantikken doen. Kan iemand met een rolstoel ook?
2: Ja, zeker. Toegankelijk voor iedereen. En als je geen bier drinkt ook.
0: En je gaat het al aan. Je hebt ook alcoholvrije drankjes. Zeker. Dus er is wat dat betreft. Ik heb ook begrepen dat je een beetje gezocht hebt naar artiesten uit de regio.
2: Ja, zeker. We hebben
0: Bernardo.
3: Nou, ja.
0: Zeker. En die heb ik nou net klaarstaan, jongens. Nou, om even Bernardo te draaien, toch? Die verdient ook het puntje aandacht.
3: Bernardo is ook onze spraakstaalmeester, hè? Die gaat dus ook alles aan elkaar praten. Dus,
0: nou, dat vind ik hartstikke leuk.
3: Ik ben niet iemand die daar op een podium gaat staan en hij ook niet. En daar hebben Bernardo voor, die is daar heel goed in.
0: Nou, dat doe je goed. Ja, ik ken hem al jaren. En toen hij begon met zingen, toen was ik erbij. Dus dat is zo lang geleden. We gaan het draaien. Ik bedank jullie hartelijk voor de tijd. Dat jullie eventjes ons op wilde brengen. En hou me op de hoogte. Laten we zo...
3: je komt er gezellig langs.
0: Half september nog eventjes contact hebben om te kijken hoe het gaat met de kaartverkoop. En dan horen we er meer over. Heren, ik bedank jullie voor je tijd. Ik ga naar Bernardo toe. Kom nou, Alice.

0: Bernardo was dat. Even de artiesten natuurlijk bij het Oktoberfest. Ik ga schakelen naar het NOS... de 105 Nieuws. En daarna doen we een plaatje, een kort plaatje. En dan gaan we schakelen naar John. Want die zit al hele tijd te wachten. Maar we hadden net eventjes geen verbinding met hem. En dan, ja, het is toch wel handig als er geluid bij is. We gaan naar het NOS... het 105 Nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij de rechtbank in Haarlem is een financieel medewerker ontslagen na fraude. Hij verduisterde sinds 2018 zo'n 150.000 euro, blijkt uit onderzoek van het FD. De fraude kwam pas in juli vorig jaar aan het licht bij een controle. Na zijn ontslag volgde een aangifte en onderzoek, maar dat stopte snel omdat de man kort daarna overleed. Inmiddels zijn de controles van de rechtbank aangescherpt. Een bootje in de Brouwersvaart in Haarlem is afgelopen nacht in brand gevlogen. Het vuur werd rond 2 uur ontdekt en de brand was snel onder controle, maar de schade aan de boot is groot. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Haarlemse karaokebar Shibuya aan de Smedestraat is gisteravond heropend, nadat de gemeente onverwacht toch een vergunning verleende. Die was eerder nog geweigerd vanwege ernstige vermoedens dat de vorige eigenaar Martijn Bevelander zich zou blijven bemoeien met de zaak. Na bezwaar van de nieuwe eigenaren oordeelde een commissie dat die vermoedens niet concreet genoeg zijn en daarom mag de bar toch open. Wel geldt de voorwaarde dat de oude eigenaar geen rol meer mag spelen. Anders kan de vergunning alsnog worden ingetrokken. En Bevrijdingspop heeft dit jaar een app om je bezoek aan het festival op 5 mei nog makkelijker te maken. Met onder meer een plattegrond waar je je vrienden makkelijk kan terugvinden en natuurlijk de line-up, vertelt de penningmeester van het festival. Het
3: mooie aan de app is ook dat je eigen blokkenschema kan samenstellen. Dus als je zegt van nou, ik wil die artiest zien, dan kan je dat van tevoren aangeven en dan kan je eigen blokkenschema maken daarmee.
2: En dit jaar neemt het oudste bevrijdingsfestival van Nederland ook afscheid van muntjes. Voortaan betaal je dus met pin aan de bar.
3: Je betaalt wel eenmalig 1 euro voor je beker. Dat is je betaalt je consumptie door de bar door het opleggen van je telefoon op de terminal. En dan is de transactie verricht. En dan kan je lekker gaan genieten van het festival.
2: En een biertje kost dit jaar €3,90. Dan nog het weer. Bewolkt met af en toe zon vanmiddag. Het wordt vandaag een graad of 19. En mocht je later vandaag nog op pad gaan, het weer slaat later om. Met fikse regenbuien en kans op onweer.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A8. Zo staat het richting Amsterdam vast tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. Reken hier op 10 minuten vertraging. En richting Zaanstad staat het vast tussen Zaanstad Zuid en Zaanstad Koog. Ook hier heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: Hey, goedemiddag, John.
1: Ja, goedemiddag, Luc. En een luisteraars.
0: Wat een, wat een groenrijk beeld zie ik hier voorbij schuiven. Waar zit je momenteel?
1: Het is hartstikke, hartstikke groen hier. Ik ga het vragen aan...
2: Femke Dipmars.
1: En?
3: Rogier Tan.
1: Rogier Tan. Luc zegt, wat ziet het er mooi groen uit. Waar zijn jullie? Ga jij?
2: We zijn in de Haarlemmer Kweektuin. In Haarlem-Noord.
1: En waarom is het hier zo groen?
3: Omdat dit het duurzaamheidspark van Haarlem is. Er staan ontzettend veel bomen en daarom is het zo groen.
1: Ja, ik zie zelfs op de achtergrond een kerk. Of wat is het precies?
3: Nou, wat dat precies is, dat is een yogacentrum. En daarvoor was het een kaatsbaan, maar dat weet bijna niemand.
1: Okay. Nou, hou eens op.
3: Zeker weten.
1: Over de producten. Ik zie hier... Ja, een geweldige product, hele mooie producten. Kun je uitleggen of vertellen precies wat het allemaal is? Nou, ik zie het wel wat het is, maar de duurzaamheid.
2: Het is de kweekmarkt. En dat is het vervolg van de biomarkt. Is hier 10 jaar hebben ze de biomarkt gehouden. En wij hebben dat dit jaar overgenomen, omdat de vorige mensen die het organiseerden zijn gestopt. En nu zijn wij dat aan het doen. En het is een markt met allemaal hele mooie producten.
1: En die markt is er niet elke zaterdag, maar...
2: De eerste zaterdag van de maand, van maart tot en met november.
1: Dus het is een kleine winterstop, om het maar zo te zeggen. Maar we zien nog iets meer van de markt. We zien nog allerlei gebouwen. Ja, ik zeg het misschien een beetje laks, maar wat is daar allemaal? Wat staat hier allemaal?
3: Nou, in de Haarlemmer Kweektuin is het, dit is wat ik net zei, het is een park voor Haarlemmers. En er zijn hier ook een aantal ondernemers, waaronder het Kweekcafé, maar ook natuur- en milieueducatie. Wij telen groenten, daar kan je een oogstaandeel, als je daar een oogstaandeel neemt, dan kan je daar zelf je eigen groenten oogsten. En er is dus een yogacentrum. En wie is de laatste? Nee, dat was het eigenlijk wel.
2: De oesterzwammerij.
3: Oh, de oesterzwammerij. Ja, die is net gekomen.
1: En de klandizie, dat is... Haarlem is natuurlijk, over het algemeen komen er wel eens mensen van verder. Die denken, hé, dat hebben wij niet.
3: Zeker, maar ik had net nog mensen uit Duitsland. Die waren hier lekker op vakantie. En die komen ook graag naar de markt.
1: Nou, dat is hartstikke goed. En natuurlijk de Haarlemmers. Maar dit is een vrij bekende stek, zullen we maar zeggen.
2: Zeker, ja. Het is een plek waar heel veel mensen komen met hun kinderen. Omdat je hier heel goed kan spelen. Je hebt hier nog een hele pad voor kinderen. Hoe heet dat ook alweer?
3: Kabouterpad.
2: En dus het is wel echt een bekende plek voor een hoop Haarlemmers. En de markt, dit is dus al het 11e jaar dat de markt er ook is. Dus een hoop mensen weten ons inmiddels te vinden.
1: En toen jullie het overnamen, heeft het toen een jaar stilgestaan of heb je gelijk door?
2: De laatste markt van de vorige eigenaren was in november. En wij zijn in maart weer doorgegaan van dit jaar. Dus eigenlijk was er gewoon een winterstop en wij hebben het overgenomen.
1: Oké, nou we gaan straks even een kleine wandeling maken in... park, hoe zeg je dat?
2: Ja, in de tuin. Ja.
1: In de tuin, ik kwam er even niet op. En dan praten we nog even met de luisteraars en kijkers nog even verder. Als dat goed is, dan sluiten we nu even af. En dan komen we later nog even bij jullie terug.
2: Super, helemaal leuk.
3: Hartstikke leuk. Tot straks.

0: Save My Soul was dat, van La Bastille.
1: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
0: En inmiddels zie ik wel de beelden voorbij komen hier. Dat ze lopen nog steeds op de kweektuin tussen de marktkramen al daar. En nou ga ik even kijken of ik een lijntje met John ook heb. Want John die heeft natuurlijk een aparte zender om zijn buik hangen met daar op het, nou, de verbinding met de studio. En de ene keer gaat dat heel soepel en vloeiend. En de andere keer, dan moet die verbinding altijd nog eventjes een beetje op gang komen. En ik zie hem momenteel, en dat zien alle luisteraars op Haarlem 105 TV ook, dat hij bezig is om de verbinding te maken. En te zorgen dat we een verslag krijgen vanaf deze, de kweektuin. Want het is vandaag, het heeft een speciale naam, het is de Kweekmarkt. Het is altijd de eerste zaterdag van de maand. En nou, John die staat daar momenteel met cameraman Joop Bessem. En die en John die hoort mij nu ook, denk ik. Ha, die John. Hoi. Ja, zie je, de verbinding is, tot stand gekomen. Jij staat naast een meneer die daar met een product op de markt staat. Ik ben heel nieuwsgierig.
2: Ja, dat ga ik even aan vragen. We hebben hem al gesproken, maar we gaan nog een keer vragen. Met wie?
3: Rogier Tan.
2: Rogier Tan. En Rogier Tan, die gaat mij uitleggen wat hier allemaal staat. Ja, dat zien we wel. We luisteren zo. Maar vertel.
3: Nou, we staan hier nu voor de groentekraam van Ons Samen. En van Ons Samen betekent dat die dus ook van de mensen is die achter de kraam staan. En je kan daar dus lid van worden. En met elkaar doen we deze groentekraam. Dus we kopen met elkaar groenten in. En dat verkopen we dan dus hier op de markt.
2: Vertel eens over dat lidmaatschap, wat houdt het precies in?
3: Nou, dat lidmaatschap dat gaat erover dat we uiteindelijk willen toegroeien naar een winkel van ons allemaal. Dus een coöperatieve winkel die we met elkaar gaan doen. En zo hopen we dat we gezond en duurzaam eten bereikbaarder kunnen maken voor meer mensen.
2: Nou, dat is natuurlijk de bedoeling, hè? Dat lukt aardig, denk je?
3: Nou, zeker. We zijn nu op weg naar de eerste 100 leden. We zijn nu bij een lid of 60. En als we 100 leden hebben, gaan we naar de notaris. En daar gaan we natuurlijk een juridische entiteit oprichten. En dan gaan we doorgroeien. Want we doen dit naar voorbeeld van naar voorbeelden in Parijs en New York. En in New York hebben ze 17.000 leden en in Parijs 6.000 leden. En met elkaar maken we dus de winkel. En dan kan je daar al je dagelijkse boodschappen kopen. En wat is er nu leuker dan om in je eigen winkel je boodschappen te doen?
2: Ja, dat lijkt me fantastisch. En de tasjes waar het in moet, die zijn, neem ik aan, van papier?
3: Zeker, want we gaan natuurlijk voor de duurzaamheid. Dus mensen nemen hun eigen tas mee. Heb je helemaal niet eens een papieren tasje nodig. We hebben hier allerlei soorten groenten en fruit. We hebben natuurlijk ook fruit wat mensen super lekker vinden. Want wat is het meest verkochte fruit van Nederland? Dat zijn de bananen.
2: Ja, als het zo gaat, dat luisteraars. Maar eet ook eens een appeltje en een peertje en een besje en noem alles maar op. De paprika's zien er ook heel mooi uit.
3: Zeker, dus we proberen dat allemaal zo lokaal mogelijk bij elkaar te verzamelen. En als je meedoet, dan wordt het nog gezelliger.
2: Ja, dus met andere woorden, word lid.
3: Word lid, ja. appelvanopa.nl/coop.
2: Gaan we nog eentje zeggen?
3: appelvanopa.nl/coop.
2: Oh, dat moet lukken. En ik ben helemaal vergeten waar we precies zijn. Het adres van dit.
3: Het adres hier? Ja. Dus we zijn in de Haarlemmer Kweektuin. En het adres daarvan is Kleverlaan nummer 9. En we zijn er vandaag nog tot 3:00.
2: Ja, zo is dat. En de rest van de week ook?
3: Nee, we zijn hier dus elke eerste zaterdag van de maand.
2: Ja, maar goed. Maar er gebeurt hier wel door de week ook wat, of niet?
3: Oh, zeker. Ja. In de Haarlemmer Kweektuin zijn dus allerlei ondernemers en die zijn elke dag open. Het kweekcafé is elke dag open. De yogacentrum is elke dag open. Wij telen groenten daar. Dat is ook een lidmaatschapsmodel. Dus daar moet je eens lid van worden. En dan weet je wanneer zij open zijn. Dat weet ik zelf niet. En zo zijn er heel veel ondernemers hier. En het is natuurlijk ook een superleuk park. Kom ook vooral naar de natuurspeeltuin. Dus ook met water. En er is een kabouterpad.
2: Dat is voor kinderen, neem ik aan.
3: Nou,
2: ja. Wij mogen ook.
3: Ja, jij mag ook hoor. Dat is helemaal geen probleem. Ja.
2: Nou, luisteraars, ik denk dat u geheel op de hoogte bent. Niet met z'n allen komen, niet tegelijk. Maar 100.000, dat kunnen we niet hebben, toch?
3: Maar wel enkele honderden, dat moet zeker lukken.
2: Ja, honderden. Nou, ik zou zeggen, we gaan erop wachten en we gaan ze allemaal een handje geven. En ik moet jou hartelijk bedanken voor deze prachtige mooie informatie op dit geweldige park.
3: Heel graag gedaan.
4: Haarlem 105.
0: Dit is Heisa. Tot 3:00.

George Benson was dat en Kimmy the Night. En dit is de allernieuwste van Sylvia Bruens. En die pakken we ook even mee. Ze was er recent nog hier in de studio.

Sylvia Bruens, ik zei het al, recent was ze nog hier in de studio om haar plaatje te promoten. En morgen dan hebben we het Nationaal Product hier weer tussen 12 en 2. Ik mag het zelf presenteren en er komen weer allemaal leuke gasten langs. Dus blijf morgen ook gewoon lekker aan de zender geplakt tussen 12 en 2 voor de liedjes van Eigen Bodem. We gaan langzaam maar zeker schakelen naar het NOS-journaal. En daarna ben ik weer terug, want de volgende gasten zitten alweer klaar. Wat een druk programma vandaag, maar alleen maar gezellig. Leuk dat je erbij bent.

0: Haarlem, bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Haarlem!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Hoe nerveus ben je?
3: Wel nerveus, ja.
1: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal! Niet normaal! Haarlem!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105.
4: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 2 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost zijn ze aan de weg bezig. Ook is daar een ongeluk gebeurd. Je vertraging is hier 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
7: Ja, we gaan aan de slag met het laatste uurtje van het programma Heisa. Leuk dat je erbij bent.
8: 105. Haarlem 105.
1: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: De formatie Capsules komt hartstikke uit Haarlem vandaan. En we zijn er altijd blij mee dat we dat soort plaatjes mogen draaien. En zeker als dan zo iemand van zo'n platenmaatschappij binnenkomt stappen met ik heb wat nieuws. En dan komt het hier voorbij, met name op de donderdagavond. Dan hebben we de 105 sessions en dan treden ze hier live op. Ik heb de dames inmiddels in de studio zitten. Eline Ravensbergen en Esther Koblenz. En Esther die zegt, ik kom mee. Nou, leuk. Maar vervolgens zegt ze, Eline doet het woord. Nou, Eline... Eline, brand los, want we gaan wat doen met toneelgroep Perspectief. Hè?
1: We gaan zeker wat doen met toneelgroep Perspectief. Met een K wil ik er al gelijk bij zeggen.
0: Ja,
1: wij zijn een Haarlemse toneelvereniging. Een kleine groep spelers die ieder jaar twee prachtige voorstellingen op de planken brengen. En dit keer mag ik regisseren. Ze werken met wisselende regisseurs. Ik mag al voor de tweede keer de groep begeleiden naar de première. In het weekend...
0: Was de vorige voorstelling dan ook voor jou? Of moet je daar weer een paar jaar op wachten voordat je mag?
1: Ja, ik moest braaf wachten tot ik weer aan de beurt was.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Maar goed, dus we gaan nu eind mei weer spelen.
0: Hey, toneelgroep Perspectief, vertel daar eens iets meer over. Hoe is die groep samengesteld? Zijn dat allemaal vrijwilligers? Is dat een hobbyclub of is dat een beroepsmatig bestaan?
1: Nou, het is een hobby. Het is een
2: amateurvereniging.
1: Die wel echt het leuk vinden om uitgedaagd te worden. Om er echt wel iets moois van te maken. Dus ze werken wel met audities. En ook wel om te kijken of er een klik is. Want het is best wel een kleine spelersgroep. Nu zitten er vijf personages in dit stuk. Afhankelijk ook van de wensen. En we hebben natuurlijk ook altijd mensen voor en achter de schermen nodig. Dus ik denk een stuk of 10, 15 mensen die betrokken is bij de club. En dan eigenlijk per stuk bepaal je van wie wil er spelen. En ja, soms heb je natuurlijk ook gewoon een extra speler nodig. En dan gaan we weer naastig op zoek. Dan doe je wel auditie. Dus het is een hobby. Het is ook leuk om ernaast te doen. Maar wel om uitgedaagd te worden om echt je kwaliteiten als speler te verbeteren. Als ik het goed vertel.
2: Helemaal goed. Nee, klopt maar, helemaal.
0: Maar is het dan ook zo dat je... Want dan moet je dus door een soort van ballotagecommissie heen.
1: Ja, het zijn wel hele lieve mensen. Want zelf ben ik natuurlijk ook op gesprek geweest of er een match is tussen ons. Het gaat er vooral om, denk ik, het is iets heel kwetsbaars natuurlijk, theater. Je gaat wel echt weken achter elkaar met elkaar de vloer op. Dus het is vooral echt of er een klik is. En als ik mag deze club regisseren nu. Het is echt wel een heel tof niveau wat ze neerzetten. Dus je merkt ook wel als iemand echt net beginner is, dan kan diegene zich ook wel onzeker gaan voelen.
0: Ja.
1: Van ben ik het wel bij, weet je? En ik ben docerend theatermaker, dus ik geef ook les. Dus ik schouw wel.
0: Maar dat doe je beroepsmatig?
1: Dat is mijn diploma.
0: Ja.
1: Veel voorstelling. Dus ik kan ook wel, als je beginnend bent... dan ga ik hele andere tips en tricks geven natuurlijk... dan als je gewoon al, net als S, echt al heel veel voorstellingen hebt gespeeld... en al gewoon lekker in de ervaring zit... dan hoef ik niet de basis uit te leggen. En als jij een speler bent die de basis nog niet kent... voel je je misschien bij deze club... dan voel je je onzeker erover, denk ik. Dus vandaar dat we wel even een auditie doen.
0: Maar Esther, is Eline als regisseuse een strenge?
2: Nee. Nee,
0: nodig? Is een strenge nodig? Vraag ik me dan ook wel af. Ik bedoel, als iemand niet helemaal de boodschap begrijpt, dan is het... maar ik zeg toch dat je...
2: Ja, maar dat is niet... Nee, dat is niet hoe wij spelen. Nee. En Eline past wat dat betreft echt perfect bij ons. Ze laat je heel vrij. Ook om gewoon jezelf de mogelijkheid te geven om je karakter te leren kennen. Om daarin te groeien. En daarnaast heeft ze natuurlijk heel veel ervaring. En kan ze natuurlijk ons heel goed tips geven. Van denk eens hieraan, denk eens daaraan. En iedere week beginnen we ook eigenlijk altijd even met een gesprek met elkaar in je personage. Waardoor je ook al inderdaad in je personage kruipt. En ook antwoord geeft als je personage.
0: Hey, hoe lang is dat voorbereiding voor zo'n toneelstuk?
1: Ja, we zijn in januari begonnen. Meteen de eerste week van januari. Dan lezen we het hele stuk. Dat hebben we wel van tevoren al zorgvuldig uitgekozen.
0: Is het een bestaand stuk?
1: Ja, we spelen een stuk van Frank Houtappels. De laatste ronde in de Gelukkige Mandarijn. En daar werken we dan aan nu tot eind mei.
2: Ja, dan zijn de voorstellingen.
1: Ja, echt het laatste weekend van mei.
0: Hey, en dan vraag ik me ook af, hè, want jij mag dan nu de regie doen. Heb jij ook al eens de regie gedaan?
2: Nee.
0: Niet? Nou, want ik kan me ook voorstellen dat je dan misschien een beetje voorkeur krijgt voor mensen. Dat je denkt, ja, maar die vind ik wel heel erg leuk. En dus dat je dan geneigd bent om bij je volgende voorstelling standaard weer dat clubje om je heen te bouwen. Omdat dat een gezellig clubje is en dat er dan andere mensen zijn die heel graag willen en dan eigenlijk nooit aan bod komen.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat denkt, inderdaad. En als ik heel eerlijk ben, tuurlijk gebeurt dat soms in je hoofd. Zeker als je zelf ook... ik heb dus heel veel ook met jongeren gewerkt en ook jaren achter elkaar. Ja, op een gegeven moment heb je zo'n band met elkaar dat je natuurlijk weet van oké, we kunnen lezen en schrijven ook. Ja. Ja, je weet wat je aan elkaar hebt. Maar dat is eigenlijk wel heel goed vergelijkbaar ook met perspectief. Dus echt wel 1 of 2, 3 rollen die soms roleren. We hebben nu ook 1 speler die zegt, nou, ik heb het dit jaar gewoon even druk met andere dingen. Ik sla deze periode even over. Dus geeft ook wel weer een frisse wind. En omdat iedereen wel nauw achter en voor de schermen ook betrokken is bij het proces, is het niet dat je helemaal een nieuw persoon hebt, zeg maar. Maar ja, het is soms als de ene een zin uitspreekt en de ander spreekt een zin uit, dat communiceert gewoon iets anders. Als ik een bepaalde rol speel of iemand anders, dan ziet het er gewoon anders uit natuurlijk. Maar het gaat er vooral om dat je goed de balans houdt tussen spelplezier en die kwaliteit bereiken.
0: Maar jij als regisseuse kan waarschijnlijk niet nu ook een rol spelen erbij, of wel?
1: Nee, niet bij deze club ben ik echt de regisseur.
0: Ja. Ja. Nee, oké. Okay. Hey, en nu het stuk. Want het is dus een bestaand stuk.
1: Ja.
0: Het zit er dus 29 mei, 30 mei en 31 mei gaan jullie het spelen. Heb je dan, als je dat geschreven boekwerk ooit in je handen krijgt, dat je dan denkt van, dat vind ik een beetje oudbollig. We gaan het een beetje zussen, we gaan het een beetje zo doen. Dat je het zelf toch aanpast naar je eigen verhaal. Dus het geschreven stuk wat nu is zeker niet het originele stuk wat je in het begin in je handen hebt gekregen?
1: In dit geval is het best wel dichtbij het origineel gebleven. Omdat ik Frank Houtappels vind ik gewoon echt een hele toffe schrijver. Ook wat hij in film en series heeft bijgedragen. Dus ik kies ook wel een script uit, samen met de leescommissie natuurlijk. Wat al tot de verbeelding spreekt. Bij mij moeten de scènes wel al voor me gebeuren, zeg maar. Er moet wel iets in mij gebeuren, wil ik het stuk kiezen.
0: Wat is een leescommissie?
1: Dat is een groepje mensen die zegt, nou, welke stukken vinden we leuk? En gaan we eens even lezen. En dan kies je er een paar, top 3.
0: Dus dat zijn ook mensen uit de vereniging?
1: Zeker, ja.
0: En die zeggen van, nou, dat vind ik wel wat, dat vind ik niks.
1: Zeker.
0: En daarna mag jij pas?
1: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Nee, maar het kan ook zo zijn dat de regisseur al met een stuk komt.
1: Ja.
2: Dat wij hebben ieder stuk een andere regisseur. En het kan best zo zijn dat de regisseur zegt, ik heb een onwijs gaaf stuk. En dat zou ik heel graag met jullie willen doen.
0: Maar in dit geval was zij toch de regisseur?
2: Ja, maar zij kwam in dit geval niet met een heel gaaf stuk.
0: Oh, jij was nog niet genoeg voorbereid. Je kwam met 1 schuiven nadat er gekozen was.
1: Ik liep enorm achter de feiten aan. Oh, ik was mijn kerstborrels nog aan het afronden. Ja. Ik zeg, mensen van de leescommissie. Nee, ik vind het ook wel leuk om het echt wel samen te doen. Soms loop je ook al wel lang met een stuk in je handen of met een verhaal in je handen. Wat je gewoon heel graag wil maken.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, bij deze groep doe ik het ook echt wel voor de band en de fijne sfeer en de lol die we met elkaar hebben. En dan vind ik het wel heel erg fijn als een stuk door de hele groep gedragen wordt. En dat iedereen er wat van zichzelf ook in kwijt kan. Dat je denkt van, ik ga iedere week naar repetitie om er wat van te maken met elkaar. En dat hebben we wel weer echt voor elkaar gekregen, dit stuk.
2: Iedereen heeft er zin in.
1: Iedereen heeft er zin in. Ja. En dan heb ik wel eigenlijk een beetje, om terug te komen op je eerdere vraag, als ik dan zo die personages door dat script lees, dan gaan er bij mij wel lichtjes aan van, oh nou, S, die zie ik als meer als zo dat personage, die als dat personage, dat gaat dan wel vrij snel.
0: Hey, een klein tipje over het verhaal op zich. Tipje van de sluier. Vertel eens, waar gaat het eigenlijk over?
1: Waar gaat het eigenlijk over, T? Nou, het gaat over een Chinees restaurant, De Gelukkige Mandarijn, waar 10 jaar geleden een groep aan het werk was in de bediening eigenlijk. Waar zijn het vrienden? Zijn het collega's? Ze werkt in ieder geval samen in De Gelukkige Mandarijn. En op een avond gebeurt daar iets tragisch, iets verschrikkelijks. En eigenlijk gaat dat de doofpot in. Er wordt niet meer over gesproken. Totdat deze 5 mensen een briefje thuisgestuurd krijgen 10 jaar later. Kom vanavond om 9:00 naar De Gelukkige Mandarijn. Als je niet komt, krijg je spijt.
0: Oei, oei, oei. Ja.
1: De een vindt dat wat luguber. De ander vindt dat nee, gewoon leuk. Dat betekent dat het hartstikke leuk wordt. En dat je een leuke avond gaat beleven. Maar ja, ze komen toch maar alle vijf. En op die avond, ja, wat daar gebeurt, daarvoor
0: moet je naar de voorstelling. Ja, ja, ja. Nou, ik ga in ieder geval een van deze dagen in mijn agenda prikken. Dat, ja, dat mag wel duidelijk zijn. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Hé, je gaat op 29 mei naar Hillegom, hè?
1: Zeker, ja.
0: Waar?
1: De Culturele Raad. Daar mogen we onze eerste... Ja, eigenlijk is het voor première, zou ik het willen zeggen. We gaan wel helemaal alles uit de kast. Maar daar spelen we voor het eerst. En dan mogen we dat weekend nog in de Luifel spelen in Heemstede.
0: De 30ste is dat en de 31ste. En dan de 31ste is een middagvoorstelling,
1: klopt,
0: zie ik.
1: Een matinee-voorstelling. Ja,
0: en de andere zijn allebei avondvoorstellingen, kwart over acht.
1: Yes.
0: Hoe komen mensen aan kaarten voor dit spektakel?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Je gaat naar www.perspectiefmetenk.nl en daar wijst het zich vanzelf.
0: Ja, volgens mij is dat heel duidelijk.
1: Ja.
0: De laatste ronde in de Gelukkige Mandarijn. Ik ben heel nieuwsgierig. De manier waarop je het vertelt, zit ik eigenlijk een beetje al in het verhaal, moet ik toegeven. Het klinkt heel spannend. En nou, dat zorgt er wel voor dat ik denk dat de luisteraars ook denken, oh, nou, ik ben wel nieuwsgierig hoe dat dan afloopt met die vijf.
3: Het
0: moet wel goed aflopen, want ja, als je de vrijdag niet goed laat aflopen, heb je zaterdag en zondag geen voorstelling. Dus dat is toch een dingetje natuurlijk.
1: Dat is, ja, komt iedereen wel op zaterdag weer ten tonele?
0: Ja,
1: dat is natuurlijk de hele vraag.
0: Ja, dat weet bijna niemand.
3: Gaat sowieso een hoop gebeuren.
1: Ja, dus, er gaat een hele hoop gebeuren.
0: Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Ik wens jullie heel veel succes met de voorstelling. En ik vond het heel fijn dat jullie even tijd hadden om hier erover te komen te praten.
1: Jij bedankt.
0: Eline Ravensbergen bedankt. Esther Kobelins. Succes met het spelen van het stuk straks.
3: Dankjewel.
1: Yes. Fijne dag.
4: Dit is Heisa. Tot 3:00.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij de rechtbank in Haarlem is een financieel medewerker ontslagen na fraude. Hij verduisterde sinds 2018 zo'n 150.000 euro, blijkt uit onderzoek van het FD. De fraude kwam pas in juli vorig jaar aan het licht bij een controle. Na zijn ontslag volgde een aangifte en onderzoek, maar dat stopte snel omdat de man kort daarna overleed. Inmiddels zijn de controles van de rechtbank aangescherpt. In Haarlem liggen inmiddels ruim 350 struikelstenen ter nagedachtenis aan oorlogsslachtoffers. In aanloop naar dodenherdenking richten we in een reportage op onze website verschillende verhalen uit. Gids Arne Brentjes neemt je mee langs plekken als de Lange Wijngaardstraat. Daar staat een Joods gebouw dat de gemeente onlangs kocht om te restaureren.
2: Door de Stichting Stadsherstel uit Amsterdam. En dan komt er een centrum voor de Joodse gemeenschap in, met een educatief en een museumfunctie, vergaderzalen, maar ook bedrijven en woningen, want het pand is zo groot van binnen.
1: De hele reportage te zien op haarlem105.nl en haarlem105tv. Een bootje in de Brouwersvaart in Haarlem is afgelopen nacht in brand gevlogen. Het vuur werd rond 2 uur ontdekt en de brand was snel onder controle, maar de schade aan de boot is groot. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En Bevrijdingspop heeft dit jaar een app om je bezoek aan het festival op 5 mei nog makkelijker te maken. Met onder meer een plattegrond waar je je vrienden makkelijk kan terugvinden en natuurlijk de line-up, vertelt de penningmeester van het festival.
3: Mooi aan de app is ook dat je eigen blokkenschema kan samenstellen. Dus als je zegt van nou, ik wil die artiest zien, dan kan je dat van tevoren aangeven en dan kan je eigen blokkenschema maken daarmee.
1: En dit jaar neemt het oudste bevrijdingsfestival van Nederland ook afscheid van muntjes. Voortaan betaal je dus met pin aan de bar.
3: Je betaalt wel eenmalig 1 euro voor je beker. Dat is, je betaalt je consumptie door de bar door het opleggen van je telefoon op de terminal. En dan is de transactie verricht. En dan kan je lekker gaan genieten van het festival.
1: En een biertje kost dit jaar €3,90. Dan nog het weer. Bewolkt met af en toe zon vanmiddag. Het wordt vandaag een graad of 19. En mocht je later vandaag nog op pad gaan, het weer slaat later om. Met fikse regenbuien en kans op onweer.
4: Dit is Rijn Waardmans van de ANWB. Er staat file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost doe je er 10 tot 15 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Alison Morissette was dat. Met lekkere muziek, dat mag duidelijk zijn. Ik heb er momenteel in de studio zitten. Ja, Jeannie van Vuren, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Jeannie, de meeste mensen binnen Haarlem 105 kennen jou eigenlijk van meer van achter de schermen, toch?
1: Ja, klopt.
0: Jij bent eigenlijk een regelneef voor onder andere onze stranduitzending altijd. Loop je altijd de hele dag al te hollen. Nog sterker, weken ervoor loop je al te hollen. En daar zijn we altijd heel blij mee. Want als we dan ter plekke komen, is er nog alles tot in de puntjes geregeld. Dus, maar je hebt meer gedaan met je organisatietalent dan alleen maar bij 105.
1: Ja, klopt.
0: Want luister, het zit hier weer aan te komen. De Baby Fair.
1: Klopt, ja. Zaterdag 9 mei in de Lichtfabriek.
0: Ja, hey, vorig jaar ben je daar voor de eerste keer mee begonnen.
1: Klopt.
0: Waar kwam die kriebel vandaan? Kwam dat omdat jij zelf recentelijk moeder was geworden en dacht, nou, daar moet wat meer mee gebeuren met dat baby gebeuren?
1: Nee, ik deed dus eigenlijk altijd organiseren, produceren van televisie en evenementen.
0: Ja.
1: Alleen tijdens corona, zoals velen, ben ik omgeschoold tot kraamverzorgende. En daarna ook zelf twee kindjes gekregen. Maar het kraamverzorgende vak is echt fantastisch om te doen. Alleen het oude organiseren, dat bleef kriebelen. En dat ging ik steeds meer missen. En toen dacht ik, ja, waarom niet combineren? Dus... En dit was er nog niet in Haarlem. Terwijl er in Haarlem heel veel baby's worden geboren.
0: Dat een kinderrijke stad?
1: Ja, zeker. Want toch veel mensen uit Amsterdam die wat groter willen wonen met een tuintje en kinderen krijgen. Die wijken toch uit naar Haarlem. Omdat Haarlem natuurlijk ook een supermooie stad is. Het wordt ook wel eens Baarlem genoemd.
0: Hé, hey, maar Jeannie, doe je dat nog steeds, dat kraamzorg?
1: Zeker, dat doe ik er nog naast.
0: Oké, dat is nog je baantje. En ondertussen zelf twee koters thuis.
1: Ja, het is een druk bestaan.
0: Maar wel een leuk bestaan. Want je kan het ook niet loslaten, blijkt. Want je gaat niet van niks zo'n beurs organiseren.
1: Nee, klopt. Ik vind dat gewoon ontzettend leuk om te doen. Naast dat ik natuurlijk het leuk vind om jonge ouders te ondersteunen in... zelfverzekerd maken in het ouderschap. Hoop ik dat dit daar heel erg bij gaat dragen. Die beurs. Daar staan eigenlijk alle mensen die iets te bieden hebben. Voor de mensen die zwanger zijn. Die een kindje verwachten of net een kindje hebben gekregen. Waar ze terecht kunnen. Dus ik vind het fijn als de bezoeker die daar naartoe komt. Eigenlijk alle info op één plek heeft. En daar kan bepalen voor zichzelf. Hey, dit past wel bij mij. Dit past niet bij mij. En door alle informatie die ze krijgen. Eigenlijk gewoon wat meer duidelijkheid krijgen.
0: Ik heb beelden van je ontvangen net. Van vorig jaar, hè?
1: Ja.
0: Die laten we eventjes zien aan de luisteraars.
1: Leuk. Ja, en je ziet, ik weet niet, je ziet inderdaad, ik denk ik praat er een beetje overheen, want anders mensen op de radio zien het natuurlijk niet. Maar je ziet inderdaad de achtertuin een beetje bij de Lichtfabriek waar je binnenkomt. Hè. Dat is mooi omdat je met je kinderwagen of misschien slechter benen geen trap op hoeft. En binnen staan allemaal leuke kraampjes en stands waar mensen hun dienst aanbieden. Maar ook hun producten verkopen. En daarnaast is er op de dag zelf een... of op de dag zijn er ook lezingen te volgen. Dus er zijn drie verschillende lezingen te volgen die drie keer op de dag terugkomen. Waar je ook weer meer informatie krijgt over... Hey, hoe wil ik dit doen? Hoe ga ik het doen? En wat ik bedacht heb, wordt dat bevestigd of niet? Dus... heel veel informatie en een

0: hele leuke dag uit.
1: Maar het is volgend weekend al, hè?
0: Ja.
1: En ik neem aan dat, dat als nu iemand zit te luisteren en die denkt van... nou, daar wil ik naartoe, dan kunnen ze er nog naartoe. Dan moet je van tevoren kaarten bestellen, hoe werkt dat?
0: Ja, klopt. Je kan op babyfair.nl kun je zien wat er allemaal te doen is... en kun je ook je tickets en je tijdslot eigenlijk... bestellen. Ja, het is natuurlijk deels een beetje binnen. Dus we willen wel een beetje kijken dat er niet te veel mensen op één moment of op een piek komen. Omdat mensen toch zwanger zijn. En we willen dat het een rustig evenement is. In ieder geval zo rustig mogelijk. Dus we willen dat een beetje verdelen over de dag. Dus je koopt eigenlijk een ticket met een inloopuur. En dat is, je hebt geen eindtijd, maar wel een tijd dat je vanaf het evenement op kan.
1: En je hebt vorig jaar het eerste keer gedaan. Hoeveel bezoekers had je vorig jaar?
0: We hadden vorig jaar zo'n 250 bezoekers.
1: Dat is helemaal niet verkeerd voor de eerste keer. Hè?
0: Nee, we waren best wel trots.
1: En je hebt nu je kaartverkoop. Ja. Dus je weet of het eventueel groeiend is.
0: Nou ja, op dit moment zijn er wel echt meer kaarten verkocht dan vorig jaar. Dus dat is echt fantastisch. Moet wel zeggen, de run komt echt zo in die laatste week. Last minute. Mensen zijn natuurlijk zwanger of net bevallen. Weten niet hoe ze erbij zitten. Dus dat zag je vorig jaar ook. Maar inderdaad, op dit moment zijn er meer kaarten verkocht dan vorig jaar. Dus het loopt goed.
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: 9 mei, dan gaat het allemaal gebeuren in de lichtfabriek, hè?
0: Ja, klopt.
1: In onze eigen Waardepolder. Dus wat dat betreft moet het kunnen. Mensen, nog één keer, waar bestellen ze de kaarten?
0: www.babyfair.nl.
1: Ik wens jou heel veel succes, Jeannie.
0: Dank je wel.
1: Volgende week. En laat, we hopen dat het een beetje droog blijft. Want ik zie, ze worden toch buiten een beetje begeleid richting de ingang. Maar ja, dat stukje moet je nog wel door de regen natuurlijk. Hè?
0: Precies.
1: Laten we hopen dat het zonneschijn is. Hey, bedankt voor je tijd.
0: Dank je wel.
2: Haarlem 105. Dit is Heisa. Tot 3 uur.

Lekkere muziek van Stevie Wonder was dat. Isn't She Lovely? Speciaal dat ene babygeluidje erin, toch? Speciaal voor Genie even gedraaid. Het is Tommy Brown.

0: Ja, wat zal ik zeggen? De oudjes doen het nog goed, toch? Ja. Tom Brown, dat mag duidelijk zijn. Een lekker plaatje. Funking for Jamaica. Ik zit eventjes in de programmering vooruit te kijken. Maar ondertussen is hij natuurlijk hier in de studio al aangeschoven. Rudy, goedemiddag.
1: Hey, Luc, goedemiddag.
0: Want straks heb je weer de weekendwijzer, hè?
1: Ja, tot 5 uur. En met dit lekkere weer geeft het altijd extra energie, toch?
0: Ja, en ik hoor zeggen dat er heel veel donder en gebliksem aankomt. Maar elke keer, ik heb het,
1: nou, ik hoop het
0: raampje opengeschoven. Want ik denk, nou, wanneer komt het dan? Maar het valt helemaal mee, hè?
1: Nou, ik hoop het niet. Want een goede vriendin van mijn vriendin, die viert vandaag haar vrijgezellenfeest.
0: Oh.
1: En die zitten op dit moment, even kijken, het is nu. Nee, over 2 uurtjes zitten ze op MS de Jordaan.
0: Oh joh,
1: dat is die feestboot in Amsterdam.
0: Ja, maar dat is wel overdekt.
1: Is overdekt, maar als het gaat stormen en je hebt al 20 stels en 10 bier achter je kiezen. Dan wordt het dubbel, als het zwaar.
0: Maar ja, het is wel een hele leuke boot. Ik hoor er hele positieve geluiden over.
1: Nou,
0: en heel veel mensen die er op geweest zijn, die vertellen ook weer door van dat moet je net doen. Dat moet je gaan zien. Dus heel positieve geluiden.
1: Oké, okay, nou gelukkig
0: ja, en ja, het artiestenpakket wat erop staat, zijn voor mij ook bekende. Dus dat vind ik ook wel grappig.
1: Ja, oké.
0: Maar los daarvan, dat is je feestje van vanavond, dan begrijp ik.
1: Nee, ik mag helaas niet.
0: Je
1: hè?
0: Mag niet.
1: Vrijgezellenfeest is alleen voor vrouwen, hè? Of oh. Alleen voor mannen, of ja. Alleen voor vrouwen.
0: Nou ja, het kan ook zijn dat jij juist bij een van de twee was uitgenodigd.
1: Ja, nee, helaas.
0: In dit geval niet. Nou, oké. Okay. Wel op de bruiloft?
1: Wel op de bruiloft. En ik ben zelfs degene die het stel gaat trouwen.
0: Oei, joh.
1: Dus het gaat in juni plaatsvinden, dus ik ben al langzaam aan het voorbereiden. Dat gaat ook nog wel spannend worden.
0: Oké.
1: Maar komt goed.
0: En heb je ook een beetje voorbereiding gedaan voor het programma straks?
1: Wat denk jij, Luc? Je kent me inmiddels.
0: Ja, ik denk het wel. Maar, ja. Komen er nog gasten langs? Gebeurt er iets?
1: Ik heb geen gasten vandaag, maar we gaan natuurlijk wel even vooruitkijken richting Bevrijdingspop dat eraan komt. Natuurlijk jouw weekendwoord wil ik even horen vandaag.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk als echte Nederlandstalige muziekkenner... Moet je deze man ook kennen? Justin de Wild.
0: Ja,
1: Cheerio.
0: Natuurlijk. Ja, ja.
1: Ja, het liefst wil ik die draaien in Rudy's Fresh Finds. Maar ik weet niet of de luisteraar dat accepteert en gaat waarderen. Dus
0: nou,
1: ik heb straks...
0: Dan voet je ze op, hè?
1: Nou, ik heb straks 2 keuzes, A of B. Waaronder dus Cheerio, waarvan ik denk dit wordt de grote zomerhit van deze zomer.
0: Oké, we wachten af. Straks dus de weekendwijzer hier na 3 uur. Daarna gaan we natuurlijk naar 023. En ik las in een appje voorbij komen dat Morena sowieso inmiddels de leidinggevende is in dat programma. En dat de hoofdpresentator elke week een beetje wisselt. Ja. Ik dacht eigenlijk dat Morena er altijd was met een hoofdpresentator, maar die hoofdpresentator... Die wisselt ook bij regelmatig.
1: Nou, de echte hoofdpresentator is een tijdje out of running.
0: Oh.
1: Vandaar.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar dat vertel ik je zo wel.
0: Daarna, dan hebben we natuurlijk vanavond even een stukje non-stop. En dan gaan we naar de avonddienst. En de avonddienst, dat is dan het laatste gedeelte eigenlijk van het programma voor vanavond. En dan morgen natuurlijk weer gewoon hier een programma. We gaan muziek draaien. Ik klets te lang.
1: Belt René.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Het is ook druk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum-Noord 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goedemiddag, zometeen René Vroger, José Royce en dit is Dirty Cash.

0: Welke jaartal, Luc?
1: God James. Nou, dan vraag je me wat. Dat weet ik echt niet.
0: Dus een gokje.
1: Ja, nee, daar ben ik heel slecht in. Ik heb te veel plaatjes gehoord in mijn leven.
0: December 89 kwam het uit en het werd de nummer 1 in Nederland. Top 40 in 1990.
1: Ja, toen was ik toch een jaartje of 30.
0: Oh,
1: nou
0: ja.
1: Maar was dat de tijd dat ik niet meer op die dansvloer stond, denk
0: ik
1: al. Toen was ik aan het drive-in al en zo. Ja,
0: dus maar dit is, als je aan het drive-in was, dan was dit waarschijnlijk een liedje wat regelmatig voorbij kwam in die tijd.
1: Zo bedoel ik.
0: Adventures of Stevie V, hoor de Dirty Cash hier bij 105. Dit is een nieuwe editie van Weekendwijzer. Elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. En ongeveer, wat was het, 3:10 zei Luc tegen mij... Ik heb nog helemaal geen weekendwoord. Toen zag ik hem overal in de studio rondzoeken. Zag ik hem in zijn telefoon. Zag ik hem meteen de redactie opgaan. Is het gelukt, Luc?
1: Ja, maar wel een beetje met jouw hint erbij, moet ik zeggen.
0: Vertel eens.
1: Nou, het is Timmy geworden.
0: Timmy.
1: Want, ja, verrassing, hè. Verrassing.
0: De bultrug.
1: De bultrug Timmy, ja, die vrijgelaten is. Ik zat toevallig op weg hier naartoe. Zat John naast me in de auto. En die zei ook... Ja, dat beest dat gaat het schouder niet redden, want het was in het nieuws. En dat hij dus de Noordzee in is gezwommen inmiddels. En hij is natuurlijk ernaartoe gebracht via dat drijvende aquarium.
0: Ja.
1: Maar ik zit net even te kijken op de NOS. En dat is een heel gedoe geweest. Want gisteren moest hij via het Kattegat de Noordzee op. Maar de schepen die werden eerder nog tegengehouden bij Denemarken. Vanwege de grote hevige golfslag al daar. Waardoor er golven van 2 meter hoog over het aquarium heen de duwbak ingingen. En eventueel de bultrug. Dus nog extra verwonden. Dus ik hoop dat het beestje het echt serieus gaat redden.
0: En ik lees nu op internet dat hij al de waterfontein heeft gedaan na zijn vrijlating.
1: Oh, dat is goed.
0: En dat is een goed teken, want er werd ook gesuggereerd van... ja, Timmy wordt losgelaten in de Noordzee en hij zakt meteen naar de bodem... want hij is zo verzwakt.
1: Ja.
0: Dus jij kan weer lekker slapen vanavond.
1: Ja. En wat is jouw weekendwoord?
0: Ik heb ook een dier als weekendwoord. Het is helaas een iets triester verhaal. Mijn weekendwoord is Olly. Ik woon namelijk in het centrum van Haarlem en Olly was zeg maar de burgemeester van de straat. Het was een buurtkat die bij iedereen naar binnen ging, ontzettend aanhankelijk was, met iedereen in zijn taal dan miauwde. En toen kregen wij, even kijken, op Koningsdag het bericht binnen dat Olly is overreden. Ook helaas is overleden.
1: Ja.
0: En de dagen daarna, je spreekt gewoon de hele buurt en je merkt gewoon dat Olly een soort van familielid was geworden. Dus ja, heb je een huisdier, pas op.
1: Verbroedering, hè?
0: Nou, maar echt. Ja, en geniet ook van de momenten dat die de kat of hond, wat dan ook, er nog is. Want nu merken wij pas hoe erg het is als het er niet is. En het was niet eens onze kat.
1: Nee,
0: kun je nagaan. Gaan.
1: Nou, mooi woord.
0: Luc, geniet van je...
1: Jij ook.
0: Van
1: en
0: je
1: succes
0: zaterdag.
1: Met het programma, hè?
0: Dank je wel. Kom maar door. Welk woord past bij jouw weekend? Haarlem105.nl/studio of appen. En misschien is dat nog wel veel makkelijker. 06 105 105 38.

Somber. Maar de muziek die hij maakt is dat alles behalve. Je hoorde Homewrecker hier bij 105. En daarvoor ook nog René Vroeger. Wanneer is de laatste keer dat je hem op de radio hebt gehoord met deze? Je hoorde Nobody Else bij Haarlem 105. Ik ben op zoek naar jouw weekendwoord. Welk woord past bij jouw weekend? En laat vooral ook even weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. Haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38. Jeffrey die zegt, mijn woord is circuit. Mijn broer wilde even naar Zandvoort kijken, dus mijn rustige zaterdag is inmiddels iets met auto's geworden. Plantjes, het woord van Sanne. Even naar de kweektuin geweest en natuurlijk niet met lege handen terug. Zo gaat dat altijd. Noah, die zegt, mijn woord is twijfel. Nog even de stad in of gewoon op de bank blijven. Ik ben er nog niet helemaal uit. En Marco is de laatste van deze ronde. Hij zegt, kinderen, vanmorgen al vroeg in de weer en nu hopen dat iedereen het tot etenstijd gezellig houdt. Heel veel succes, Marco. Laat maar weten, wat is jouw 105 weekendwoord? Leuk om van je te horen. Haarlem105.nl/studio of app. Voeg dan Haarlem105 direct even toe via je contactenlijst of in je contactenlijst. 06 105 105 38.

Geronimo van Shepherd hier bij Haarlem 105. Daarvoor, wat een parel is dat, hè? Rosé Royce, you're the wishing on a star. Dit is het programma Weekendwijzer. Elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. Ja, het is ook gewoon mijn zaterdag en ik ben gewoon heel erg benieuwd, nu ik hier alleen in deze radiostudio zit, waar je mee bezig bent. Dank voor het doorgeven, Ferdy. Hij zegt, mijn weekendwoord is rustig. Na Koningsdag vorige week vind ik dat eigenlijk al een uitstekend plan. Ja, ik heb hetzelfde inderdaad. Terwijl mijn vriendin op vrijgezellenfeest is. Nee, wij gaan niet trouwen, maar een goede vriendin van haar. En die zit alweer behoorlijk aan de stelts en de wijn en weet ik van allemaal wat. Dus die houdt het niet zo rustig. Wesley die zegt, mijn woord is omweg. Je gaat voor één ding de deur uit en je bent 2 uur later pas terug. Echt een klassieke zaterdag. Familie, Ilse, straks nog even op de koffie bij mijn moeder en dan weer naar huis. Angelique die zegt, chansons. Vanavond naar de Phil in Haarlem met een eerbetoon aan Jacques Brel, Charles Aznavour en Edith Piaf. Veel plezier, Angelique. En Maarten is de laatste. Hij zegt, vakantie. Terwijl iedereen weer gaat werken volgende week, ga ik morgen naar Tenerife. Oh, heerlijk. Geniet ervan, Maarten. Zometeen praat je even bij met het laatste nieuws uit onze regio in het Haarlem 105 Nieuws. Deze week met Wessel van Opstal. Dus blijf lekker hangen. En dit is Alex Warren met Fever Dream.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij de rechtbank in Haarlem is een financieel medewerker ontslagen na fraude. Hij verduisterde sinds 2018 zo'n 150.000 euro, blijkt uit onderzoek van het FD. De fraude kwam pas in juli vorig jaar aan het licht bij een controle. Na zijn ontslag volgde een aangifte en onderzoek, maar dat stopte snel omdat de man kort daarna overleed. Inmiddels zijn de controles van de rechtbank aangescherpt. De Haarlemse karaokebar Shibuya aan de Smedestraat is gisteravond heropend, nadat de gemeente onverwacht toch een vergunning verleende. Die was eerder nog geweigerd vanwege ernstige vermoedens dat de vorige eigenaar Martijn Bevelander zich zou blijven bemoeien met de zaak. Na bezwaar van de nieuwe eigenaren oordeelde een commissie dat die vermoedens niet concreet genoeg zijn en daarom mag de bar toch open. Wel geldt de voorwaarde dat de oude eigenaar geen rol meer mag spelen. Anders kan de vergunning alsnog worden ingetrokken. In Haarlem liggen inmiddels ruim 350 struikelstenen ter nagedachtenis aan oorlogsslachtoffers. In aanloop naar dodenherdenking richten we in een reportage op onze website verschillende verhalen uit. Gids Arne Brentjes neemt je mee langs plekken als de Lange Wijngaardstraat. Daar staat een Joods gebouw dat de gemeente onlangs kocht om te restaureren.
2: Door de Stichting Stadsherstel uit Amsterdam. En dan komt er een centrum voor de Joodse gemeenschap in, met een educatief en een museumfunctie, vergaderzalen, maar ook bedrijven en woningen, want het pand is zo groot van binnen.
1: De hele reportages te zien op haarlem105.nl en haarlem105tv. En Bevrijdingspop heeft dit jaar een app om je bezoek aan het festival op 5 mei nog makkelijker te maken. Met onder meer een plattegrond waar je je vrienden makkelijk kan terugvinden en natuurlijk de line-up, vertelt de penningmeester van het festival. Het
3: mooie aan de app is ook dat je eigen blokkenschema kan samenstellen. Dus als je zegt van nou, ik wil die artiest zien, dan kan je dat van tevoren aangeven en dan kan je eigen blokkenschema maken daarmee.
1: En dit jaar neemt het oudste bevrijdingsfestival van Nederland ook afscheid van muntjes. Voortaan betaal je dus met pin aan de bar.
3: Je betaalt wel eenmalig 1 euro voor je beker. Dat is je betaalt je consumptie door de bar door het opleggen van je telefoon op de terminal. En dan is de transactie verricht. En dan kan je lekker gaan genieten van het festival.
1: En een biertje kost dit jaar €3,90.
4: Oeh, mooie prijs. Maar goed, wat wil je met een gratis festival? Dan het Haarlem 105 weerbericht. Moet je nog naar buiten vandaag? Ja, dan zal ik niet te lang wachten. Vanavond code geel met kans op onweer en hagel. Morgen begint de dag droog, maar in de loop van de ochtend gaat het regenen. En zoals het er nu naar uitziet, gaat dat de hele middag duren. Het wordt wel 16 graden. Zometeen nieuwe muziek in Rudy's Fresh Finds. En omdat niet elk muziekgenre bij iedereen in smaak valt, heb ik twee keuzes voor je. Ik heb een lichte voorkeur voor optie A. Dat is namelijk deze, Justin de Wild met Cheerio.

0: of B, Justin de Wild of CQ 0600 500 538.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege een ongeluk staat er file op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam. Een klein half uur. De linkerrijstrook is er afgesloten. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat file tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost. 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: Met nieuwe muziek en ja, de meeste stemmen gelden. Dus vandaag gaan we voor de 22-jarige Justin De Wild. Dat is een hele jonge zanger van 22. En hij heeft de afgelopen periode toch wel in een soort van roes geleefd. Zijn nieuwe single zou namelijk zomaar de zomerhit van 2026 kunnen worden.

0: snelste stijger in de top 40. Hij zat onlangs al bij Shownieuws en zijn agenda zit inmiddels voller dan van die gemiddelde, van een gemiddelde fysiotherapeut. Dus geloof me, dit liedje, wat je nu op je radio gaat horen, ga je straks op ieder festival meezingen. Justin de Wild, ik heb de discolampen in de studio aangezet. Dit is Cheerio.
1: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

Deze week in Rudy's Fresh Finds, you're the Cheerio. En als dit de eerste keer is dat je hem hebt gehoord en denkt van, oh, ik vind dit helemaal niks, dan heb ik echt wel slecht nieuws voor je. Want waarschijnlijk ga je dit de hele zomer nog lang horen. Nou, wil je meer nieuwe muziek? Niet alleen maar deze stijl, maar ook veel meer credible muziek. Check dan even Rudy's Fresh Finds op Spotify. Ja, over 3 dagen vieren we de vrijheid met de bevrijdingspop in de Haarlemmerhout. En zometeen gaan we even terug naar 2008 met een live optreden van een bekende artiest uit onze regio.

0: Groovejet en Spiller.
1: Bevrijdingspop. Flashback.
0: Ja, voor precies 3 dagen vieren we de vrijheid met Bevrijdingspop. Dit jaar onder andere Direct, Bankzitters, Hannah May, Karsu en S10 op de line-up. En je hoeft daar niks van te missen, want Haarlem 105 zendt alle optredens op het hoofdpodium live uit. Met daarnaast ook sfeerverslagen vanaf het festivalterrein. Vanaf 9 uur 's ochtends tot de laatste noot heeft geklonken. Alles volg je live op Haarlem 105 Radio en TV. En om vast even in de stemming te komen, gaan we terug naar het jaar 2008. Dat was het jaar van Claw Boys Claw, Piet Philly in Perquisite en Alan Clark. Een jaar eerder was Alan Clark doorgebroken met This Ain't Gonna Work en Father and Friend, met zijn vader, weet je wel. Maar ook op zijn eerste Engelstalige album, Live It Out, stond deze parel. Blow Me Away, van Alan Clark dus, live op Bevrijdingspop.
1: Mist niet.

En even één ding, heel even oefenen. Hij heet Blow Me Away. Drie keer dat ik zing, push my button. Help ons score nog één keer en sing Blow Me Away. Let op, gaat hij zo. Als volgt. Push my button. Blow

2008, bevrijdingspop. Alan Clark, die net zijn doorbraak had gehad. Je hoorde het hem al zeggen. Nieuwe single Blow Me Away. Kun je nagaan. En aanstaande dinsdag is het weer zover, 5 mei. En wil je niets missen van bevrijdingspop? Luister dan naar Haarlem 105. Zometeen na het nieuws van 4 uur vertel ik je meer over waar je moet karaoke zingen. Want er gaat weer een karaokebar open. En deze hoor je. America, you can do magic, hoor je zo, na het nieuws van 4 uur.

0: bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Halle!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Wij kwamen net aan, hè? En er was een rij, jongen.
1: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal! Niet normaal! Haarlem!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: We kunnen weer karaoke zingen in Haarlem. Ik vertel er zo meer over naar Amerika.

terug naar 1982. Met America. En You Can Do Magic. Straks hoor je hier onder andere nog Olivia Dean, Razorlight en Alesso met Katy Perry. Maar eerst neem ik je even mee wat er speelt in onze regio. Ja, ik zei het net al hè. Aanstaande dinsdag vieren we de vrijheid op Bevrijdingspop. Met op de line-up onder andere Direct en Hannah May. Ga je erheen? Ja, dan wordt het hopelijk een mooie dag. Maar moet je werken of woon je in de buurt van het centrum? Hou dan rekening met afgesloten wegen en omleidingen. Ook het openbaar vervoer kan anders rijden dan normaal. De gemeente vraagt bezoekers om, als het kan, met de fiets of het openbaar vervoer naar Bevrijdingspop te komen. Dan nog iets opvallends op de Grote Markt. Actiegroep Dolle Mina die gaat daar namelijk morgen 20 standbeelden van vrouwen plaatsen. Daarmee vragen ze aandacht voor vrouwen die volgens hen een grotere plek verdienen in de Haarlemse geschiedenis. De actie is van zondag 5 tot 6. En met de beelden wil Dolle Mina ook een vraag stellen over wie we herdenken en wie vaak buiten beeld blijft. En dit is voor sommige mensen heel erg goed nieuws. Waaronder ikzelf. Moet ik wel iets van 20 bier op hebben. Maar dan ben ik ook meteen Mick Jagger. Want er gaat een karaokebar open in Haarlem. Het is namelijk Shibuya. De gemeente had eerst wat twijfels. Onder meer wat zorgen over de veiligheid. En wat er eerder rond de bar is gebeurd. Maar nu is er toch een nieuwe vergunning gegeven. Volgens de gemeente zijn er genoeg afspraken gemaakt om problemen te voorkomen. De bar mag dus weer gasten ontvangen. Al blijft de gemeente extra controleren. De nieuwe eigenaar Esmee de Vries die laat aan Haarlem 105 weten dat zij de zaak samen met haar man Laurens runt. En dat het dus niet gaat om Martijn Beverlander. En als je dit nieuws zo hoort, hè, er is dus een nieuwe karaokebar in Haarlem. Dan ben ik wel even benieuwd, hè. Wat is nou jouw favoriete meezinger in een karaokebar? Dus met welk liedje sta jij altijd vooraan en gris je die microfoon uit de handen van een goede vriend of vriendin? Nou, ben benieuwd. Laat het weten. En wie weet maken we van de radio zometeen even een karaokebar. App naar 06 105 105 38 of ga naar haarlem105.nl/studio.

Electrolyte en America. Daarvoor Alesso met Katy Perry. En Katy die gaat tegenwoordig met de ex-premier van Canada. Je hoorde When I'm Gone hier bij Haarlem 105. Ja, karaokebar Shibuya in Haarlem, die mag weer open. De gemeente had eerst wat twijfels, onder meer over de veiligheid en wat er eerder rond de bar is gebeurd. Maar nu is het toch een nieuwe vergunning gegeven. En daarom mijn vraag aan jou is, oké, Haarlem krijgt straks weer een karaokebar. Of eigenlijk sinds deze week, want ze zijn deze week opengegaan. Welke liedje is nou jouw favoriete meezinger? Nou, Marieke die kiest voor Unwritten van Natasha Bedingfield. Paul die gaat voor Dancing Queen van ABBA. Sandra zegt Wannabe van de Spice Girls. Roelof durft aan met Bohemian Rhapsody van Queen. Marco die gaat natuurlijk voor André Hazes. Die moet voorbij komen op een karaokeavond, toch? Bloed, zweet en tranen. En Jacqueline is de laatste die het heeft doorgegeven. Ze zegt Islands in the Stream, Kenny Rogers en Dolly Parton. Nou, daar gaan we dan. Ik gooi alles in een hoge hoed en ik pak er blind één uit. En dat is deze week geworden. Oh, leuk. Islands in the Stream.

Volgende week zaterdag staat ze in een uitverkocht Ziggo Dome. Olivia Dean. Sowieso is het voor haar echt een topjaar. Ze won de Grammy voor beste nieuwe artiest. Ze pakte bij de Brit Awards zo'n beetje alles mee. En ze staat ook momenteel bovenaan de hitlijsten. En dan lijkt het voor de gemiddelde radio/muziekluisteraar alsof ze er ineens was. Maar dat klopt totaal niet, want het succes wat ze nu heeft, dat heeft haar gewoon 10 jaar gekost. Op haar 16e stond ze namelijk als straatmuzikant in Londen. Later werd ze ontdekt tijdens een schoolconcert en kreeg ze een klus als achtergrondzangeres. En op haar 19e zette ze voor het eerst een cover van Aretha Franklin op haar eigen YouTube-kanaal. Klinkt zo.

En via het YouTube-kanaal kreeg ze steeds meer mensen die haar gingen volgen. Ze bracht haar eerste eigen nummers uit en ja, er gebeurde weinig. Maar ze bleef doorgaan, langzamerhand begon er iets te bewegen. En toen kwam er een platencontract, ze werd de BBC Artist of the Year. En toen dacht ze, ik ben lekker bezig. Maar helaas, corona, alles viel stil. Ze moest weer bij haar ouders gaan wonen. Maar in plaats van wachten tot de wereld weer open ging, stapte ze in een knalgele truck en trok ze door Engeland om op te treden. Soms voor 5 mensen, soms 10, soms iets meer. Maar ze bleef spelen en misschien was dat wel het belangrijkste. Daarna kwam haar tweede EP. Ze werd de Breakthrough Artist of the Year bij Amazon Music. Er ging een video van haar viral. En later kwam haar eerste album. En dat album werd genomineerd voor de Mercury Prijs. Ze ging toeren, stond in de voorprogramma's en bouwde haar publiek op. En dat deed ze echt show voor show. En toen dat moment dat ze echt doorbrak, The Art of Loving. Van dat album stonden 4 nummers tegelijkertijd in de Britse top 10. En ja, sindsdien zie je haar eigenlijk overal. TikTok, Instagram, hitlijsten, awardshows. Maar puntje bij paaltje, misschien wel de conclusie van dit verhaal. Haar succes kwam dus niet uit het niets. Het was 10 jaar oefenen, vallen, opnieuw beginnen en blijven spelen. En dat maakte haar succes misschien wel juist zo mooi, weet je. Het klinkt nu moeiteloos, maar er zit dus 10 jaar werk onder.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij de rechtbank in Haarlem is een financieel medewerker ontslagen na fraude. Hij verduisterde sinds 2018 zo'n 150.000 euro, blijkt uit onderzoek van het FD. De fraude kwam pas in juli vorig jaar aan het licht bij een controle. Na zijn ontslag volgde een aangifte en onderzoek, maar dat stopte snel omdat de man kort daarna overleed. Inmiddels zijn de controles van de rechtbank aangescherpt. Een bootje in de Brouwersvaart in Haarlem is afgelopen nacht in brand gevlogen. Het vuur werd rond 2 uur ontdekt en de brand was snel onder controle, maar de schade aan de boot is groot. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Haarlemse karaokebar Shibuya aan de Smedestraat is gisteravond heropend, nadat de gemeente onverwacht toch een vergunning verleende. Die was eerder nog geweigerd vanwege ernstige vermoedens dat de vorige eigenaar Martijn Bevelander zich zou blijven bemoeien met de zaak. Na bezwaar van de nieuwe eigenaren oordeelde een commissie dat die vermoedens niet concreet genoeg zijn en daarom mag de bar toch open. Wel geldt de voorwaarde dat de oude eigenaar geen rol meer mag spelen. Anders kan de vergunning alsnog worden ingetrokken. En Bevrijdingspop heeft dit jaar een app om je bezoek aan het festival op 5 mei nog makkelijker te maken. Met onder meer een plattegrond waar je je vrienden makkelijk kan terugvinden. En natuurlijk de line-up, vertelt de penningmeester van het festival. Het
2: mooie aan de app is ook dat je eigen blokkenschema kan samenstellen. Dus als je zegt van nou, ik wil die artiest zien, dan kan je dat van tevoren aangeven. En dan kan je eigen blokkenschema maken daarmee.
1: En dit jaar neemt het oudste bevrijdingsfestival van Nederland ook afscheid van muntjes. Voortaan betaal je dus met pin aan de bar.
2: Je betaalt wel eenmalig 1 euro voor je beker. Dat is je betaalt je consumptie door de bar door het opleggen van je telefoon op de terminal. En dan is de transactie verricht. En dan kan je lekker gaan genieten van het festival.
1: En een biertje kost dit jaar €3,90.
3: Wessel, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Moet je nog naar buiten vandaag, dan zal ik niet te lang wachten. Vanavond code geel met kans op onweer en hagel. Morgen begint de dag droog, maar in de loop van de ochtend gaat het regenen. En zoals het er nu uitziet, gaat dat de hele middag duren. Het wordt wel 16 graden. Zometeen een nieuwe editie van liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat gewoon niet meer bestaat. En deze week blijven we in Nederland.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht bij de Wijkertunnel. Dat komt door werkzaamheden. De vertraging in de file vanaf knooppunt Rottepolderplein is 1,5 uur. En al het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel over de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Dat zijn van die nummers waar jonge generaties weinig mee kunnen, omdat er iets in zit wat in 2026 bijna niet meer bestaat. En deze week draai ik het liedje dat Maaike heeft doorgestuurd. Zij hebt: hey Rudy, ik heb lang zitten denken over dit item, maar afgelopen week hoorde ik dit liedje op de radio en toen dacht ik, dit is hem. Ken je de Puma's nog van Dikhout en Akte en de Munnik samen? Hun grootste hit is Zij maakt het verschil en daarin zingen ze: ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Nou, ik weet zeker, als ik mijn zoontje van 8 vraag wat het tikken van de klok betekent, heeft hij geen idee. Fijne uitzending.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

Deze week in de categorie liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. De Puma's en Zij maakt het verschil. Ik ben nog steeds heel erg op zoek naar dit soort liedjes. Dus luister je volgende week naar de radio, op Spotify of waar dan ook. En denk je, hey, wat deze artiest bezingt bestaat eigenlijk helemaal niet meer. Laat het dan vooral even weten via 06 105 105 38. Dus 06 105 105 38.

0: Built to Last. Hier bij Haarlem 105 en daarvoor Melanie C. Ja, je kent haar waarschijnlijk van de Spice Girls, maar ook solo had ze redelijk succes. Ze komt naar Nederland. Donderdag 29 oktober staat ze in de Melkweg. Je hoorde Under Horizon hier bij 105. En blijf lekker luisteren, laat je radio lekker aanstaan. Want zometeen na 5 is het tijd voor een nieuwe 023 met Morena, Jay en Barry.
1: Hi, I'm Chris.
2: I'm Johnny.
3: And I'm Guy.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Het is weer zaterdag, het is weer 5 uur. Dit is 023 tot 8 uur 's avonds.
4: Je zit midden in je weekend.
1: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: Nia Smith.
1: Met Personal.
0: Je hoort hem hier op Haarlem 105. Ja, en dat betekent dat het 5 over 5 is. Sorry, ik zit eventjes naast me te kijken en ik ben heel erg verbaasd wat ik nou eigenlijk exact naast me zie zitten. Het is 5 over 5, dit is 023 op 2 mei 2026. Ja, links van mij zit Morena Klok.
2: Ja, hallo. Goedemiddag. Ja, ik heb echt een ongelooflijk fantastisch mooi Koningsdaghoedje op mijn forum. Want ik heb wat meegenomen, dat is dit hoedje. Want deze is niet van mij. Maar deze is gejat van iemand uit de club. Ik weet ook niet van wie. We hebben geen idee wie die gozer is. Maar ik was tot samen met mijn zus te dansen. En die ziet opeens iemand voorbij lopen met dit hoedje op. Die kijkt die gozer aan. En die trekt gewoon het hoedje van zijn hoofd af. Waarop hij haar aankeek en terug wilde pakken, waarop mijn zus alleen maar als een soort kinderachtig iemand dat hoedje op de hoofd hield. Die gozer had op een gegeven moment denk ik geen zin meer en die liep gewoon weg. En op een gegeven moment had ik hem op mijn hoofd en nu heb ik hem voor altijd.
0: Hoeveel bier zat erin na dit?
2: Ik denk iets te veel.
3: Nou, wil ik gelijk op inhaken, Morena, want jij zei tegen mij woensdag hadden wij even contact over de WhatsApp en ik zie hier staan, oh, ik heb er zoveel zin in en dat gaat niet om mij, maar om 5 mei. Ik mis je, buddy. Dit ging echt helemaal goed, hoor. En dan zei ze, oh, en ik heb me trouwens echt vies misdragen op Koningsdag. Maar dat vertel ik zaterdag wel. Ja, dan is dit het moment, toch? Het is vandaag zaterdag. Je gaat je vertellen hoe vies jij je misdragen
2: hebt. Ik heb me echt een beetje heel erg vies misdragen. Ik ga wel namen out of context laten, want ik ga niet iemand aan de schandpaal hierna.
3: Nee, wie heb je aangerand?
2: Maar nee, ik stond wel met mijn oude docenten zoenen.
3: Nee! Ja.
0: Oké.
2: Okay. Oude middelbare school.
3: Duits. Biologie waarschijnlijk. Aardrijkskunde.
0: Oh, biologie was wel goed geweest. Ja. Dat is wel beter geweest.
2: En het is echt heel erg, maar het is wel gebeurd. En dan met een andere random gozer die ik ook niet ken. En misschien nog met een of andere meid. Dat weet ik dus ook niet meer. Dat is dus een soort vage herinnering in mijn hoofd.
3: Is de aardrijkskunde leraar nog dat het jou... Dat jij
2: even... Jazeker.
3: En want hoe oud is deze meneer?
2: Bijna 30. Dus het zit nog safe.
3: Kijk, she fucks your way up, hè?
2: Alleen, ik kwam hem dus tegen en ik zeg, hey, wat leuk, hè? Lang niet gezien. Zit je nog op die school en zo? En zeg, nee, ik ben er al vanaf.
3: Dan mag het.
2: We stonden er gewoon een beetje, met elkaar te praten. En ik weet dus niet hoe het weer is gebeurd. Maar opeens stond ik met hem te zoenen. Nou, was heel leuk.
3: Ja, we ruiken het nog een beetje.
2: Sorry als je luistert.
0: Okay.
2: Ik herinner me er niet heel veel meer van. Maar ik weet wel dat dit nog is gebeurd. Dus ja.
0: Op zich fijn dat het nog erkend wordt. Weet je, dat het nog erkend wordt dat er gezoend is. Maar fijn dat je er ook niks meer van af weet, denk ik.
2: Ja, het zijn allemaal soort vage flashbacks die steeds terug naar boven.
0: Een soort sleeper agent of zo.
3: Ja, maar gelukkig hebben we de foto's nog. Nou, kijk even mee.
0: Als je meekijkt naar Haarlem 105 TV, dan zie je zeg maar nu een hele slideshow voorbij komen van Morena.
2: Ja, ik heb dus geen foto's gemaakt, dus daar ben ik wel blij mee. Alleen mijn collega's de dag erna, die waren er ook bij, die vroegen aan mij, wat was je aan het doen? Dus ik zeg, ja, dat hoeven jullie allemaal lekker niet te weten.
3: En nou ben je het heel Haarlem.
2: Ja, dat daarom. Ach ja.
0: Eigenlijk wel.
2: Ach ja. Goed. Ja,
0: en hoort, jou.
2: Ja, en één stem die je al heel lang niet meer hebt gehoord bij 023. Mijn allerliefste vriend, Barry Huis.
3: Ja. Ik ben er weer, jongens. Het is echt fucking lang geleden. Ik, 6 maanden geloof ik ben ik hier nog heel even in de uitzending geweest voor de langste uitzending van
2: 023.
0: Ja,
2: 25 oktober was dat.
3: Ja, en daarvoor ook een paar maanden niet. En nu val ik af en toe nog eens in als ik kan. Ik kan vaak niet, maar de komende keren, je zal me wat vaker gaan zien in ieder geval. Ik heb ook wat meegenomen. En dat is een kartonnen bekertje. Ja, dan kan je lachen.
2: Jij houdt van koffie.
3: Ik ben heel erg bezig met afvallen. En ik doe het ook met zo'n cheatcode. Dat heet de Mounjaro prik. Dat kost zo klauwenvol met geld dat ik moet besparen. En nou is deze cheapskate ergens achtergekomen. Er is een bepaalde instelling. En ik ga niet zeggen waar dat is. Maar daar kom ik wel eens voor mijn werk. In Haarlem. En ik ga het niet zeggen, want anders is er niks meer over voor mij. Die heeft echt de beste koffiemachine die je ooit kan voorstellen. Het is ergens rondom het ziekenhuis, kan ik je zeggen. maar bij dat loket, de bekertjes staan daar nooit voor de grijp. Dus dan moet je er bij een loket aanklikken. Ja. En als je er niks te zoeken hebt, is het een beetje naar je binnenkomt.
2: Hé, hey, wat met koffie?
3: Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb op de supermarkt mijn eigen kartonnen bekertje gehaald. En ik loop dus als ik naar de buurt af en toe naar binnen, haal ik echt gewoon het beste bakje wat je ooit kan zien. Dikke lul, ik ga 2 euro betalen bij Starbucks. Dus, nou, dat is mijn verhaal.
0: Ik dacht dus serieus, toen je begon hiermee, dat je zei ik moet besparen. Ik denk, ja, jij zit gewoon langs de weg of zo met dat bekertje te wachten. Dat had geld in val.
2: Heeft u nog een beetje geld voor, ja, voor
3: nee,
2: mij?
3: Nee. Je bespaart gewoon op mijn koffie, jongens.
0: Nou ja, het moet ergens vandaan komen.
3: Hey, jij hebt ook iets meegenomen, toch, Jack?
0: Nou, ik heb zeker iets meegenomen. Normaal zit Bas natuurlijk hier op deze plek, maar die is er eventjes voor een tijdje niet. Dus we zijn hier nu prachtig met z'n drieën. Ik heb niet iets fysieks meegenomen, maar wel een ervaring. Gisteren was het 24 graden buiten.
2: Ja, lekker. Ja.
0: Ik denk dat jullie dat allemaal wel... Ik liep naar buiten. Het eerste wat ik hoorde was dit.
2: Oh.
0: Holy moly. Het was zo gigantisch warm buiten. En ik heb nog... Naast dat ik hier wel eens op de zaterdag sta, heb ik ook dus een bezorgbaantje bij een niet nader te benoemen pizzabedrijf. En ik heb staan bakken als een malle, jongen. Dat is gewoon niet normaal. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik denk dat ik misschien net niet verbrand ben. Maar het is niet normaal.
3: Nee,
0: het is
3: heerlijk.
0: Ik vond het niet normaal hoe warm het was gisteren.
2: Dat moet ik wel zeggen. Ik zat gisteren heerlijk lekker in de duinen, in het zonnetje. Alleen ik had gewoon een jas aan, want ik had het gewoon koud.
0: Ja, dat hoor ik dus
3: koud. Ja, knettergek.
2: Ik heb nu ook gewoon een trui aan.
0: Ik snap het echt niet. Kijk, het gaat misschien zo meteen onweer. Dus ik ben met mijn windjas hier naartoe gegaan, zodat ik niet zo meteen in de onweer, in de hagel, in de regen, koud op de scooter zit. Maar dat jij gisteren een jas hebt aangehad.
3: Ja. Bedenk even dat ik gewoon inderdaad ergens einde middag met mijn blote voetjes, korte broekie, shirtje aan het uitwapperen was, samen met de hond over het strand. Zonnebrilletje op en dan nu onzeker zijn en die gevraagd, zie je dat ik bruin ben geworden? Niemand ziet het, maar echt, ik ben echt wat tintje bruiner geworden, serieus.
0: Nou ja, dat wel. Nou, Morena die heeft dus heerlijk met een...
2: Nou.
0: Ze met een winterjas buiten gezeten. Ja, dekentje erbij, koffertje erbij, dat is hoe we het doen bij 023, hè?
4: Maar als je heel goed luistert, dan klinkt het best wel profi. Tocht wordt goed beluisterd.
0: Hey.

Mary J. Blige met Family Affair. Je hoort hem hier op HM 105 tijdens 023. En we gaan denk ik wel naar een van de beste delen van de show. Toe hier op deze zaterdagavond.

0: kort op deed.
1: Prachtige harmonie hier.
2: Elke week is hij hier met zijn update. Woehoe. Noah van den Burg met zijn sportupdate.
1: Ja, Noah van den Burg, welkom.
3: Ja, het is zo fijn dat iedereen heel blij is met de intro en helemaal los gaat dansen. Dat is een mooie binnenkomst kun je niet krijgen, denk ik.
4: Ja, toch?
3: Hè?
4: Leugenaar, dus, ik zie de pijn gewoon door je lichaam gutsen. Je bent er nog steeds niet comfortabel mee.
3: Comfortabel zal ik er nooit mee worden, maar het is leuk dat iedereen zo enthousiast is.
1: Ja. Fijn, hè?
5: Leuk dat dit soort dingen altijd gedwongen worden.
3: Ja, dat is altijd heel mooi. Fijn. Ja. Laten we maar snel beginnen. Dan hoeven we het niet meer over een intro te hebben die fantastisch is. Maar laten we gewoon snel beginnen. De Formule 1 over snel gesproken is weer wat sneller geworden, kunnen we eigenlijk wel wat zeggen. Na de regelwijzigingen is het nu toch wel weer wat sneller geworden. Ze zijn niet meer zo batterijafhankelijk. Ze mogen wat meer vol gas in de kwalificatie. In de race zijn de meeste regels nog wel van kracht. Dus dat is nog maar even afwachten hoe dat gaat zijn. Gisteren hadden ze wel weer een goede kwalificatie. McLaren heeft veel updates meegenomen en dat zie je dan ook wel. Dat is best wel goed uitgepakt, kun je wel zeggen. Ferrari had veel updates mee, is ook goed uitgepakt. Maar staat er weer zo'n rot McLaren voor, zullen ze daar denken. Toch ook wel verrassend dat Mercedes eigenlijk een beetje achteruit aan het gaan is. Zo ziet het eruit. En niet achteruit van het circuit, Barry, maar achteruit.
4: Ik zit denken, hoe doet hij dat dan?
3: Dat zou wel heel knap zijn.
1: Ja, Barry is echt een sport...
4: Fanaat.
1: In de omgekeerde zin.
4: Kan mij niet gek genoeg.
3: Nee, zo kennen we je wel. Maar de Mercedes, die zijn wat langzamer geworden. Ja. Al staat Antonelli wel gewoon tweede voor de sprintrace. Lando Norris heeft daar de pole position gepakt. Dus die wordt om 6:00 verreden. En vanavond is de kwalificatie van 10 tot 11. En morgen, je hoeft niet eens echt heel laat op te blijven, want om 10:00 is die race al.
4: Nee, dat scheelt toch?
3: Ja, zeker.
1: Barry probeert gewoon, die doet zijn best.
3: Ja, dat waardeer ik wel heel erg. Dat doet hij al de hele tijd. Dat doet hij zijn best inderdaad. Ja. Het is jammer dat hij nooit dat nog even dat extra stapje...
4: Je best doen kan soms ook gewoon niet genoeg zijn. Zeg het maar, zeg het maar dan.
3: Maar we gaan toch ook nog even Telstar meepakken. Want het wordt per week steeds spannender. Telstar, die nu nog 16e staat, die moet dat trapje hoger. Ze hoeven maar één plaats hoger te staan. Ze staan één punt achter Excelsior en Volendam. Dat moet gewoon toch recht te breien zijn voor Telstar. Heeft een in principe makkelijk programma. Allerlaatste wedstrijd, zeg ik nogmaals, is tegen Volendam. Daar zou zomaar eens de beslissing voor die laatste plek te pakken zijn. Dat houden we nauwlettend in de gaten. Dit weekend zijn ze natuurlijk allemaal weer in actie. En voor de neutrale kijker, als je nog een leuke wedstrijd wil zien, dan heb je ook nog Ajax PSV programma. Altijd lekker. Ja, kun je gewoon...
1: Beetje ballen.
5: Lekker knokken.
3: Precies. Ja, dat hoop ik dan. Nou, dat weet ik niet. Dat zeg jij dan weer. Ja, Zandpoort, ik snap het. We gaan ook nog even naar het tennis. Tellen Griekspoor heeft niet echt een briljant jaar achter de rug. Nee. En wil dat nu weer recht zetten. Speciaal voor jou, neem ik hem even mee.
4: Echt, ik was al benieuwd wanneer gaat hij komen.
3: Nu dus. En wil zijn jaar weer opschroeven. Dat moet dan gaan gebeuren in het toernooi van Rome. Dat is zo'n ATP 1000 toernooi. Heb ik al eerder toegelicht. Nog even in het kort. Je hebt een Grand Slam. Daar zijn de meeste punten te verdienen. Dan komt zo'n ATP 1000 toernooi. Dan een 500 toernooi. En dan een 250 toernooi. Die cijfers die achter die toernooien staan, dat zijn de punten die je kunt verdienen. En bij een Grand Slam, daar staan geen punten achter. Nou, daar kun je dus 2000, als je wint, punten verdienen voor de wereldranglijst. En nog meer geld. Okay.
5: Dus dat is, en nog meer geld.
1: Nog meer geld. Want dat hebben die mensen nog niet genoeg, hè?
3: Nee, zeker niet. Nee, dan wil ik toch nog heel even naar het snoeken. Is het toch ook weer een spektakel. Daar heb je John Higgins tegen Sean Murphy. Daar staat het 15-13. Ze gaan tot de 17. Het is de halve finale, Barry.
4: Neem het aan mij, want ik ben gek op snoeken.
3: Luister.
4: Gisteren nog een mooie baas heb ik uit het... Dat is heel makkelijk hoor, dit. Sorry.
3: Ja, dat, daar ga ik ook geen... Dan maak ik even de keuze om niet op in te gaan.
0: Ja, is maar goed ook.
3: En, ja, is goed. Maar daar staat het dus 15-13. En die andere wedstrijd, die is echt een stuk spannend. Die gaat gelijk op. Daar staat het 11-11. Dat is tussen de jonge Chinese Wu Yize en Mark Allen. Die draait al een tijdje mee. Dus het belooft een mooie spektakel te worden. En John Higgins, als hij wint, hè, dan is hij is een van de oudste op de Tour op dit moment. Dus dat zou historisch zijn.
1: Dan gaan we daar een item over maken, denk ik.
0: Zeker. Snoeken, stuur me waar je er naartoe.
4: Ja. Ja. Met mijn biljartkeu, weet je wel. Ja.
3: Kom je niet echt ver mee dan.
0: En zijn voetbal. Ja, maar ja, dat precies. Noah, ik ben gigantisch blij dat jij dit ons allemaal kan vertellen, want ik heb hier geen balverstand van. Barry niet, Morena misschien een klein beetje over de Formule 1. Dankjewel. Graag voor deze week.
4: Thanks, Noah.

0: Ik ben dus weer echt serieus helemaal opnieuw verliefd geworden op dit nummer.
1: Ja, dit is zo... Weet je wat het allermooiste is aan dit nummer? Onze lieve Bas van der Schuit, die attendeerde mij hierop. Ik kende het nummer van Chris Brown. Dat heet niet hetzelfde, ik weet even niet hoe de titel heet. En dat is hetzelfde intro als deze van Michael Jackson. En ik zeg, oh wat leuke, want Bas die speelde dit nummer af. En ik zeg, oh wat leuke, Chris Brown heeft hier het origineel van gemaakt. Waarop ik echt gewoon nog net niet de fucking hand kreeg met, hoe durf je dat te zeggen?
2: Dat moet je niet zeggen.
1: En dat wist ik dus niet. Dus ik zeg, oh, het is Michael Jackson. Sindsdien doet dit nummer altijd aan IJsland, denk ik ook. Zo leuk.
3: We waren natuurlijk aan het oude hoeren net. Ik heb weinig meegekregen van het nummer. Ik dacht dat er stond, why Canada, the human nature, why? Dat was hem niet, hè?
1: Jawel.
3: Oh, wel. Oh, dan heb ik hem wel onbewust meegekregen.
0: Ik heb gewoon human nature van Michael Jackson.
3: Ja, nou ja, blijkbaar wel. Ja.
0: Maar ik ben dus weer helemaal opnieuw, dat is waar ik mee begon, maar het ging weer helemaal off track natuurlijk.
1: Ja, altijd.
0: Ik ben laatst naar de MJ-film geweest, in Amsterdam, helemaal.
1: Bij de première.
0: Nee, oh, dat niet. Dat wou ik wel eerst doen. Maar toen zei mijn oma, ik wacht totdat hij thuis is.
1: Thuis ja, oma, dan kan je nog lang wachten. Nee.
0: En mijn oom zei, ik kan niet. Dus toen zijn we daarna een paar dagen later gaan. Dacht, ja, die première is leuk, maar ik hoef niet per se naar een première toe.
1: Snap ik.
0: Maar iedereen zei eigenlijk tegen mij, waarom ga je helemaal naar Amsterdam? In plaats van gewoon hier in Haarlem. Maar dat komt omdat ze in Amsterdam een hele mooie nieuwe bioscoop hebben gebouwd. In de havens daar.
1: Oh.
0: Ja, ik wil het heel graag zeggen, want misschien sponsoren ze me dan. Maar dat is de VU of de VIEW. Is het de VU of de VIEW?
3: Het is in ieder geval niet Pathé en Biosolf. Zo, hebben die gehad?
0: Kinepolis ook niet.
1: Ook niet, nee.
3: Maar dan weet je in ieder geval, dat kan je nu gewoon rustig de VU zeggen. Ik heb er wat over gezien, ja. Die hebben hele HD. Ze hebben zich gespecialiseerd op de schermresolutie, toch?
0: Ja, ze hebben nu prachtige epic zalen. En dat houdt eigenlijk in dat ja, zeg maar, twee beamers voor één doek. Het doek spant, zeg maar, dat hele... Als je in de Pathé soms zit, dan weet je wel dat het doek...
1: Oh,
0: dat je nog een klein
1: randje hebt. Ja.
0: Dat je nog een randje hebt. Dit is gewoon vol muur aan scherm. En super goed geluid. Dus ik dacht, dit is een film
1: die
0: niet
1: ik zeg
0: gewoon...
1: Maar, wat ik altijd bij onze lieve Haan bioscoopje heb... is dat ik dan naar een film ga, helemaal als het een IMAX film is... dat je oren er echt gewoon uitgeblazen worden... omdat die muziek zo achterlijk hard staat.
0: Ja, het stond hier ook wel hard. Ja, maar okay. niet op de manier dat je dacht van... Nou, dit is echt zo gigantisch.
1: Je oren beginnen te bloeden.
0: Gigantisch kut. Maar ik vond het wel prachtig op zich. Ik vond het heel tof om het in die zaal te zien. En ik heb gewoon ook wel een klein beetje geheld, moet ik eerlijk zeggen.
3: Maar ja, was de film de moeite waard? Er is veel vastgebouwd, maar ik hoor heel veel dat het leven van Michael Jackson wordt verteld. Maar even uit mijn hoofd, tot ergens midden jaren 80. Ja, dus al het gezeur krijg je niet mee. Kwam, ja. Dus het voelt een beetje als een zoetgevoiced filmpje waarbij de rauwe randjes er niet echt in terugkomen. Ja, is wat ik gelezen heb.
0: Het probleem is, ik heb me dus daar ook een klein beetje op ingelezen. Het probleem is dat ze die scènes hebben ze gefilmd. De film duurt, by the way, 2 uur en 3 kwartier.
1: Zo.
0: Dus ik heb daar heel lang gezeten.
1: Maar een Oppenheimer.
0: Ja, dat wel. Ze hebben die scènes gefilmd. Alleen het probleem was, een van die familieleden waar de rechtszaak over gaat... heeft samen met Michael Jackson voor een geldbedrag op een gegeven moment gezegd... van oké, is goed, gaan we daarvoor. Jij hebt mij niet aangerand. Maar dan willen we er ook voor zorgen dat hier niks meer over in de media komt. Dus ze mochten het niet meer uitzenden. Want anders hadden ze gewoon... Een rechter aan de broek gehad.
3: Ja, en er komt nu ook een deel 2, toch nog? Er wordt nog een film gemaakt, maar dan met het tweede deel van zijn leven.
0: Ja, ja wat er aan het eind van de film voorbij kwam eigenlijk was... Michael will return? Of his story is not told yet. Ja. Zoiets, in die zin. Dus dat kan of betekenen... van
3: hij is niet dood, en komt toch terug. Ja. Hij is niet wel bij de eiland met Tupac en Elvis.
0: Ja, Of het kan betekenen dat er zoveel over deze man te vertellen is. Dat ze denken van ja, dan had je hier een week moeten zitten in deze zaal. Ja. Of er komt dus een tweede deel. En daarin hoop ik dus eigenlijk een beetje dat het laatste deel een beetje vertelt. Want dat is toch wel een groot deel van zijn leven geweest.
3: De storyline wil je wel afmaken. En ook het grootste deel wat wij het meest kennen, denk ik. Dus de herkenbaarheid van...
0: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, die film, echt, als je er nog niet geweest bent... Ik wil geen reclame maken, ik word ook niet betaald. Dat wil ik gewoon eventjes erbij laten weten.
1: Ik kan ook naar een andere bioscoop, maar...
3: En je wordt niet betaald over de elektronische wegen. Dus we kunnen het nooit nakijken. Toch?
0: Ja. Nee, ik word niet betaald om reclame te maken. Maar als je deze film nog niet hebt gezien... Echt, ga gewoon eventjes kijken, want dat is...
3: Ook als je niet zo ver... Ik ben niet per se heel erg fan van Michael
0: Zelfs
3: Jackson.
0: Dan?
3: En ik ga wat mensen tegen de schenen schoppen door te zeggen, ik vind het eigenlijk een beetje een overrated artiest. Maar ik, wow, natuurlijk, ik, zijn verhaal is vet.
0: Nu is het klaar. Morena, wij gaan, gaan door. Nee, je moet...
3: Oh, mijn microfoon is ook uitgezet.
0: Je moet deze film echt kijken, want het is echt gigantisch tof. Ik probeer hier een klein beetje te zoeken of ik het laatste scène kan vinden, maar die kan ik nergens vinden, jammer genoeg. Maar het is zo'n toffe film. Het is net alsof je er zelf bij bent. Het is net alsof je gewoon weer bij die man bent. En je voelt gewoon de invloed die man heeft gehad op deze hele wereld.
3: Je hebt Bohemian Rhapsody gezien van Queen?
0: Ja.
3: Oké, als je die even naast Michael Jackson zet, heb je de Elvis ook gezien?
1: Nee.
0: Ja?
3: Nee. Ja? Oké. Zet die even naast elkaar.
0: Oeh. Dat is wel moeilijk.
3: Bohemian Rhapsody of Michael?
0: Ik denk toch dat ik voor Michael ga, maar dat komt vooral door Jafar Jackson.
3: Ah ja. De neef, hè?
0: Doordat zijn neef hem speelt. Dat vind ik gewoon tof. Omdat hij het zo goed doet. En dat je dan je eigen oom speelt. En dan toch nog iets meer te horen krijgt over je oom. Die man heeft als een malle, die heeft geen acteerskills, geen dansskills. Die heeft als een malle geoefend om zo goed te dansen als dat Michael kon. En er zijn een paar scènes in waarbij hij zelf zingt. En dat klinkt gewoon exact hetzelfde.
3: Wauw.
0: Dus okay, ik vind...
3: Dat is wel cool. Je hebt me overtuigd. Ik ga. Ja, was ik sowieso van plan, maar ik ga zeker. Ja,
0: Morena, wat is het weerbericht voor vandaag?
1: Want na zonneschijn komt er regen. Ja, want vanavond en vannacht komen er veel onweersbuien en wind over ons heen. En ligt de temperatuur zo rond de 14 graden. Zondagochtend begint het zonnig, maar vanaf de middag gaat het weer regenen. En ligt de temperatuur rond de 16 graden.
0: Ja, toch nog een

0: Gelina Zenders en Hayley May, Who We Are, hoorde hier op HM 105. Het is tijd voor de welbekende, het leukste spelletje op de Nederlandse lokale radio. De Teta-test.
1: Ja, het is inderdaad weer tijd voor de Teta-test. En normaal doen we een Lufranse Teta-test. Sebastien Lubateau zo ongelooflijk veel van Frankrijk houdt. Alleen, dat flikkeren we nu allemaal gewoon lekker de deur uit. Want we hebben natuurlijk Barry Huis. En waar staat Barry nou bekend om?
2: Natuurlijk de Nederlandstalige muziek.
1: Kijk aan. Prachtig. Dus we hebben de Nederlandse Teta-test.
0: Ik denk dat heel veel luisteraars nu denken...
2: Yes! Yes!
1: Eindelijk!
2: Het slapge ouwe hoer, noemen we hem.
1: Ja, kijk, toch?
2: Bas wilde nooit Nederlandstalige muziek draaien. Een klein stukje uit de geschiedenis. En ik wilde het wel, maar Bas heeft natuurlijk de macht over de playlist. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga de Teta-test even omgooien. Ik ga gewoon Nederlandstalige titels van liedjes, Nederlandstalige liedjes, verwerken in een tekst. Net als waar Franse leenwoorden verwerkt zaten in de Nederlandse tekst. En dan mag de luisteraar, mag die eruit halen en dan laten weten hoeveel Nederlandstalige titels heb jij gehoord.
1: Dat is zo leuk.
2: En vandaag heb ik iets speciaals gedaan, omdat het zo lang geleden is dat ik hier geweest ben. Ik ben geen zanger. Maar ik ben thuis een beetje Crea-Bea geweest en ik heb alle liedjes die je zo meteen gaat horen, heb ik ingezongen zelf.
1: Oh, wat goed.
3: Okay.
1: Heerlijk.
2: Dus, jullie weten wat je moet doen. Luister goed naar mijn tekst zo meteen en haal daar dus de Nederlandstalige songtitel die daarin verstopt wordt, haal die eruit en stuur het antwoord in naar
1: 06 105 105 38.
0: Gewoon via WhatsApp.
2: Ja,
0: anders komt hij nooit binnen.
2: Exact. Elfus, doe een appje naar studio@halem105.nl. Maar die bestaat al lang niet meer, geloof ik.
0: Ja, het bestaat wel. Het kan nog.
1: Maar WhatsApp is altijd makkelijker. Ja.
0: Kan je ook foto's sturen, spraakberichten, alles kan.
2: Ja, nou, fantastisch. En mocht jij nou het juiste antwoord hebben zometeen, dan ga jij natuurlijk niet naar huis. Of waarschijnlijk ben je al thuis, of zit je in de auto. Maar je kan er ook nog wat bij winnen. Toch, Moor?
1: Ja, want normaal geven we het barrettenpakket weg. Maar ja, fuck Frankrijk. We krijgen het pillerballen.
0: Bitterballenpakket.
1: Een bitterballenpakket. Waarin natuurlijk 4 weken oude verschrompelde bitterballen in zitten. Een stukje kaas, maar eigenlijk die veel te lang gerijpt is, die niemand lekker
2: vindt. Het is bijna weer Franse brie.
1: Ja, bijna weer Franse brie. Een lege fles, het opgedronken fles jenever. Het zit er ook nog bij. Heel gezellig. Jongen. Specifiek jongen uit Schiedam, natuurlijk. En een t-shirt met ons drie erop voor Kinderdijk. Of ja, Zaanse Schans mag ook, waar jij zin in hebt.
0: We hebben
1: een
0: leuke kleedje
1: en die kleding aan.
0: Prachtig. Dus, van die Hollandse, voor ons Hollandse meisjes. Ben je klaar voor, Barry?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Dus luister goed, de Nederlandstalige titels ga jij eruit halen. Komt-ie. Zometeen is het weer 4 mei en dan staan we met z'n allen stil. Want we leven in het land van vrijheid, vrede en tolerantie. En als je kijkt naar wat er nu allemaal in de wereld speelt, met Iran, Rusland, Amerika, Oekraïne, knijp je jezelf af en toe even in je arm. Als je onder een steen had geslapen en je zou er niks van weten, zou je denken, je loog tegen mij. Maar helaas, het is de oorlog. Het is nog steeds niet verdwenen. Dus herdenken we de gruwelijke gebeurtenissen, ook uit de Tweede Wereldoorlog, en staan we stil bij de huidige problematieken van vandaag. Maar zodra 5 mei aanbreekt, dan verandert de energie volledig. Met duizenden mensen gaan we al vroeg uit de veren en gaan we onderweg richting de Haarlemmerhout. Want het is namelijk tijd voor bevrijdingspop. En wij als Haarlem 105 zijn erbij. En luister, heb je even... Voor mij is het misschien wel het allermooiste. Een historisch park stroomt razendsnel vol. Bas, Jay, Klaasje, Annabel, Morena, die voluit volle borst meezingen. En het maakt er ook geen fuck uit of het nou dondert of het bliksemt. Niks maakt me gek die dag. Niemand niet. En overal om je heen zie je wat vrijheid betekent. Een jong koppel leunt tegen de boom, compleet smoorverliefd naar muziek luisterend. Terwijl studenten met een biertje in hun hand luidkeels zwaaien naar een vriend aan de overkant van het veld. Jongens, wij leven in Nederland en dan ook nog eens in het mooiste stadje, Haarlem. Dat is toch prachtig?
0: Oh, jongens.
1: Ik kon niet zo snel schrijven.
0: Ah, dit is toch prachtig, Barry? Echt. Chapeau.
2: Dankjewel.
0: Zometeen krijgen we de antwoorden van je. Alle antwoorden kunnen dus naar 0600 505 38 via de 105 WhatsApp. 0600 505 38. Gooien wij hier eventjes een heerlijke Hollandse plaat door jou door de eter heen. Zometeen hoor je dus de antwoorden. Dit is Marco Scheutma.

0: Oh, dat kan niet. Dat is, het is radio. Oh, de Morena.
1: Oh, jongens, ik hoop dat jij als luisteraar ook echt die radio even een tikje harder hebben gezegd. Want die speakers hier, jongen, die zijn echt eruit gebeurd. Ik denk dat we best wel eventjes moeten vragen om nieuwe speakers in de studio neer te zetten. Je bent, we zijn in de, ja, in de tête-à-tête, in de Hollandse slap gelul, noemen we het eigenlijk. Met
0: slapgeouwe hoer.
1: Slapgeouwe hoer. Met Buddy Huis, want die had een prachtig verhaaltje. Maar jouw taak was, hoeveel Nederlandse songteksten zitten erin? Want die man die is weer een beetje kreebeer geweest hier al. Buddy, ik vraag aan jou om eigenlijk het verhaal dan nog een keer. Ik weet niet exact wat je gaat doen. Maar ik hoorde dat ik een schuifje open moest zetten.
0: Ja, je moet mij per se even aanzetten. Maar ik ben eerst benieuwd, hoeveel heb jij er?
1: Ja, ik heb er toch wel een stuk of 10.
0: 10. Marlene?
2: Ik heb er 9.
1: Oh, we zitten wel lekker net dicht bij elkaar, dat scheelt.
0: Oké, nou, wat ik dus nu ga doen, ik ga hem dus nu opnieuw lezen. En ik stop even wanneer de titel is. En dan ga je dus mijn amateuristisch gezang aanhoren. Want ik heb hem dus heel lekker zelf ingezongen.
1: Dit gaat op Instagram.
0: Zijn we daarvoor?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Zometeen is het weer 4 mei. En dan staan we met z'n allen even stil. Want we leven in...
3: De kind van 30 is.
0: En
3: je
0: het land van.
3: Gaat vullen. Oh. Vet het is. Ja, het land waar als je rijk bent. Heb je zoveel in mijn leven. Dat je bij
1: ach,
3: je
1: heerlijk.
3: Bent. Hoeveel zin
1: lange Frans in mijn leven.
3: Het land prostitutie. En blauwe mag. Het land van Sinterklaas. En koningin de dag.
1: Ik hoor gewoon geen verschil.
2: Fari, man. Dat is niet normaal.
3: Kom uit het land waar ik geboren en getogen ben.
1: Ik hoor gewoon bijna geen verschil.
2: Hij is gewoon baas B. Oh, en hij is gewoon lange Frans.
3: Nederlands baas B, lange buddy.
2: Lange buddy, dat was lange buddy.
0: Dus het land van vrijheid, vrede en tolerantie. En je kijkt naar wat er nu allemaal in de wereld speelt met Iran, Rusland, Amerika en Oekraïne. En dan knijp je af en toe even in je arm. Als je onder een steen had geslapen en je zou er niks van weten, zou je denken, je loog tegen mij. Je loog tegen mij. Van drukwerk.
3: Oh. Toen ik thuis kwam, was jouw deur voor mij op slot. En je deed alsof je niets had gehoord. Zo goed, mijn lief. Het slot was kapot. Nu zeg je, kom binnen en loop. Maar ik ben nu bang dat ik stoor.
0: Tikkie harder, komt ie.
1: Met z'n allen.

0: van Vlaanderen.
1: Alright, maar helaas is de oorlog nog steeds niet verdwenen. Dus herdenken we de gruwelijke gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog en staan we stil bij de huidige problematieken van vandaag. Maar zodra het 5 mei aanbreekt, verandert de energie volledig. Met duizenden mensen gaan we al vroeg uit de veren en gaan we onderweg.

0: Alright.
1: Dat was die. Dan gaan we door richting de Haarlemmerhout. Want het is namelijk tijd voor Bevrijdingspop. En als wij als Haarlem 105, die zijn er gewoon weer bij. En luister, heb je even... Voor mij is dit...
0: Ja.
1: Heb je even
0: ja,
1: voor
0: ja,
1: mij...
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

Ja, ook Annabel was er dus inderdaad bij. Morena ook. En die voluit met hun voluit hun borst meezingen. En het maakt dan ook geen fuck uit of het nou dondert of het bliksemt.

0: All right, oké. Okay, dan gingen we...
1: Oh, wat heerlijk.
0: Niks maakt me gek die dag. Niemand niet. Overal om je heen zie je wat vrijheid betekent. Een jong koppel leunt tegen de boom. Compleet smoorverliefd. Ja.

0: dit, zo leuk gedaan dit.
1: Naar muziek luisterend. Terwijl studenten met een biertje in hun hand luidkeel zwaaien naar vrienden aan de overkant.
2: Oh. En het is waar wat ze zeiden. Het is niet aan de overkant.
0: Maar ik kom hier.
1: Van het veld. We leven in Nederland, jongens. En dan ook nog eens in Haarlem. Dat is toch prachtig?
0: Oh, kom er één te kort.
1: Het zijn er 9. Had je nou een titelkoor die er misschien niet in zat? Maar ja, het gaat om het antwoord. Hè? Dus als jij gegokt had, is het ook prima. Dus 9 was het juiste antwoord. En daar ben ik benieuwd. Zat er iemand tussen?
3: Zeker. Ja. Dat was Jacqueline.
1: Wat een lekkere naam ook.
3: Jacqueline die wint het prachtige, ja, hoe noemen we het eigenlijk? Het oude lullenpakket.
1: Ja, oude bitterballen barriepakket.
0: Ja, bitterballen barriepakket, precies.
3: De BBB.
0: De BBB.
1: Dan mocht je afvragen waarom de BBB in mijn WhatsApp-status staat. Het is al ver voor de Moerenburgerbeweging. Ja,
0: nou. Bitterballen, Marie.
4: De superfoute zomerhit.
0: Ja, het is weer tijd voor de superfoute zomerhit. Waarbij je heel even de macht over ons playlist overneemt. Maar niet voor te lang natuurlijk.
3: Gelukkig niet.
0: En wij zijn op zoek naar een echte zomerse plaat. Dus heb je die nou voor ons? Laat het ons dan even weten via ons WhatsApp 06 105 105 38.
3: Ja, wat zijn nou een beetje echt zomerplaten dan, Morena?
0: Nou, altijd als ik aan de zomer denk, denk ik altijd aan de Macarena. Altijd, standaard. Dat is voor mij nou echt de zomerplaat.
1: Ja,
0: jij?
1: Ja, ik heb dat natuurlijk al eerder benoemd. Maar dat is van This Ain't Nothing.
0: Oh, Summer Jam natuurlijk, van die Underground Project.
1: Oh,
0: heerlijk. Ja, dat weet ik wel.
3: Ja, dat. Als ik aan een zomerplaat denk, dan moet ik toch altijd wel echt even denken aan een houseplaat. En misschien komt dat gewoon door mijn smaak, maar dan moet ik altijd denken aan deze.
0: Ach, Gypsy. Ja, natuurlijk.
3: Dit vind ik zo
0: leuk. Crystal Waters.
3: Dat is dus exact waar we op zoek zijn zometeen tijdens de Superfoute Zomerhit. Laat je horen via 0605 105 38.
5: Haarlem, bevrijdingsdag. Ik wil graag 2 handen in de lucht.
6: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
5: Haarlem!
6: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
7: Ja, nieuwe liedjes en oude liedjes. Ja, wat mooi bij het festivalpubliek past hier.
6: Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
5: Niet normaal! Niet normaal! Haarlem!
6: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 6 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: De nieuwste van Bebe Rexha. Samen met Faithless, New Religion, hoor je hier op Haarlem 105 tijdens 023. We zijn er weer, jongens, we zijn er weer. Met drie prachtige mensen hierover. We zijn met z'n drieën. Ja, het team wordt een beetje omgegooid elke week ondertussen. Behalve Morena. Morena, die zit vast. Ik zet jullie microfoon
1: gewoon. Ik zit vast, ja. Heel aardig. Nee, ik zit hier altijd vast, elke week.
0: Morena, die zit er toch altijd. Barry, jij bent er alweer een tijdje uit geweest. Maar
2: klopt.
0: Je bent er weer.
2: Als van alles ook nooit meer weg geweest.
0: Ja, en hij heeft een prachtig item net meegenomen. De Barry Bitterbal.
1: Bitterbal
0: Barry tetatest. Alles wat er tussenin zit. Je luistert naar 023. We gaan even gewoon heerlijke muziek spelen. We gaan het eventjes hebben over wat straatnamen. Die man die zit al tegenover me. Over welke straatnamen gaan we het vandaag hebben?
2: Hij straat trouwens.
0: Hij straat, ja.
2: Dit is lullig, Jay. kijk, jij zit. Dat is toch tot daar aan toe.
0: Ja. Over welke straatnamen gaan we het vandaag
2: hebben? We gaan oversteken over de Westergracht. We waren de vorige keer gebleven bij de Leidse buurt.
0: Mm-hmm.
2: En we steken de Westergracht over en dan komen we in de buurt van de kathedraal van Haarlem. De kathedrale Basiliek, ook wel genoemd. Sint-Bavo. En dan komen we bij een aantal katholieke straatnamen. Allemaal betrokken bij de bouw van de kathedraal. En daarna gaan we door naar de schrijversbuurt.
0: Ja, dus ben je nou echt benieuwd waar jouw straatnaam vandaan komt? Laat het je even horen via 0600 505 38 via de WhatsApp. Wat je daar ook kon doen was...
3: De superfoute zomerhit.
0: De superfoute zomerhit insturen.
1: Inderdaad, want het is tijd voor de superfoute zomerhit. Echt een zomerse plaat waren we naar op zoek. En dus hebben we wel wat dingetjes binnengekregen. Alleen, ik kreeg heel vaak, en ook dus van Lily, de vraag van eigenlijk... Gypsy Woman van de Crystal Waters, die is eigenlijk wel zo leuk. Kunnen we die niet gewoon draaien?
0: Ja, kijk, dat krijg je toch als je een beetje die charme hebt vanuit de radio. Dan krijg je dat gewoon. De superfoute zomerhit dus van deze week is Gypsy Woman. Crystal Waters, je hoort hem hier op Haarlem 105 tijdens 023.

0: je naar house luistert, dan is dit toch wel echt een classic die je in de playlist moet hebben. Je hoort de Crystal Waters van je hoort de Gypsy Woman van Crystal Waters.
1: Kijk, goed zo.
0: Andersom. Tijdens een superfoute zomerhit.

0: hoop ik wel.
1: Een steegje of een hele mooie laan. Leeuwen kent het verhaal achter de naam.
0: Ja, een hele goedenavond, Leeuwen.
2: Dankjewel.
0: Welkom, dankjewel. Welkom in de studio. Ja, iets, ja. Andere gezicht dan dat je gewend bent natuurlijk.
2: Zeker, ja.
0: Op deze zaterdag.
2: Ja, maar ik heb even een paar minuten kunnen wennen.
0: Ja, dus dat, dat scheelt. Wij zijn vooral gewoon heel erg benieuwd naar welke buurt we vanavond gaan.
2: Ja, nou, wij waren de afgelopen twee keer waren we eigenlijk in Haarlem Zuidwest, zo'n beetje, de Leidse buurt.
0: Is ook veel, hè?
2: Vond Bas ook erg interessant, want dat was zijn geboortebuurt.
3: Inderdaad, Brouwersvaart.
2: Daar was hij erg enthousiast over. Maar we steken nu de Westergracht over en we komen dan bij de kathedrale Basiliek Sint-Bavo.
3: Ja.
2: En dan begint het eigenlijk meteen met de straatnamen rondom de basiliek. En dat is dan de Jos Kuiperstraat, de Jan Stuytstraat en de Bisschop Bottemannenplein. De Bisschop Kalierstraat. Dat zijn alle vier mensen die heel nauw betrokken waren bij de bouw van de kathedraal tussen 1890 en 1930. Dus ze hebben er 40 jaar over gedaan om die kathedraal te maken tot wat het nu is. Een van de paradepaardjes van Haarlem. Mm-hmm. Een van de trotsen van Haarlem.
0: Ja, zeker.
2: Het is qua grootte is het de tweede grootste kerk van Nederland.
0: Oh,
2: de Sint-Jan in Den Bosch is net een tikkie groter. Maar daarna komt dus de kathedraal van Haarlem. Dus het is niet niks.
3: Nee, inderdaad.
2: En daar hebben we de twee architecten. De grote architect was natuurlijk Jos Kuipers. Die heeft hem gemaakt. En zijn hoofdopzichter, die heeft Jos geassisteerd en geholpen. Dat was Jan Stuyt. En die hebben ze ook een straatnaam gegeven destijds. En de twee bisschoppen die daarbij betrokken waren, ik noemde ze net al, bisschop Bottemannen. Die heeft eigenlijk de bouw van de Bavo, zoals ze dat dan zo mooi noemen, geïnitieerd. Dus die is ermee begonnen. En bisschop Kalier, die heeft hem eigenlijk afgemaakt. En in 1930, toen de twee torens als laatste klaarkwamen, toen was hij net overleden. Dus dat heeft hij net niet meer kunnen meemaken. Maar hij kreeg desondanks toch een straatnaam.
0: Ja, het zou een beetje lullig zijn om dan te zeggen, je hebt die torens niet meegemaakt, je krijgt helemaal niks.
2: Precies. Dat vond blijkbaar de straatnamencommissie toen
4: ook. Je blijft toch verbazen dat zo'n immens kathedraal gebouwd kan worden met de hedendaagse apparatuur die ze daarvoor hadden. Ja. Het is niet te beseffen. Hè? Ja. Hoe kunnen ze zo'n toren erbovenop zetten? Klopt. Doen ze dat laag voor laag? Of?
2: Klopt. Als je gisteravond naar het journaal gekeken hebt, dan zag je het paleis op de Dam. Ja. En die grote wereldpol.
3: Ja, inderdaad.
2: Die daar
3: de Atlas.
2: Atlas eigenlijk geplaatst werd. Ja, dat gebeurt nu met een enorme kraan. Echt een gigantische kraan. Maar die hadden ze toen niet.
3: Nee.
2: Dus hoe ze dat allemaal hebben moeten doen. Ja, je staat er gewoon versteld van.
4: Ja, ongelooflijk.
0: Ik denk ook niet dat ze dan met z'n allen zeggen van, oké, jongens, 1, 2, hoppa!
4: Ja. Dat lijkt mij sterk, Zo die opgepompte anabolengast had je toen ook niet waarschijnlijk.
2: Nee, zo ging het toen niet. Maar er zijn rondom die kathedraal dus eigenlijk maar vier straatnamen die met die kathedraal te maken hebben. En daarna komen we via het Emmaplein. Nou, dat kent bijna iedereen.
3: Ja.
2: Daar kan je parkeren. Alles.
0: De enige plek ondertussen in Haarlem.
2: De enige plaatsen daar in de buurt. En dan kom je eigenlijk in de schrijversbuurt. En dan moet je denken aan straatnamen als de Van Ooster de Bruinstraat. Heel bekend. Maar ook de Allandstraat, Schreveliestraat, Karel van Manderstraat. En dat waren allemaal geschiedschrijvers die vroeger of later hebben geschreven over de geschiedenis van Haarlem. En toen hadden ze nog een paar straatnamen over. En toen hebben ze gedacht van, nou, we hebben ook nog een paar belangrijke rectoren, oftewel directeuren van de vroegere Latijnse school in Haarlem. Laten we die dan daarvoor noemen. Dus zo is Cornelis Schoon aan zijn straatnaam gekomen en Adriaan de Jonge. Dat zijn eigenlijk, en dan als je die buurt dan gehad hebt met die straatnamen die ik nu net noem, met die geschiedschrijvers, dan kom je in een straatnamenbuurt waar eigenlijk vrij weinig te beleven is. Want dan heet de Zonnebloemenstraat.
3: Ja, inderdaad.
2: Ja, en de Dahliastraat. Ja, ik bedoel,
4: vrij inspiratieloos. Ik ben geboren in de Indische buurt.
2: Ja.
4: Nou ja, en dat zijn dan allemaal Indische namen, weet je. Weltevredenplein, Javastraat.
0: Indische straat.
4: Indische straat, ja.
2: Ja.
4: Niet zo spannend.
0: Nee.
4: Toch?
2: Nee.
0: Maar Zonnebloem, dit is niet, het klinkt ook een beetje als een basisschool, zeg maar, alsof daar toevallig een basisschool staat.
2: Ja, de Zonnebloem. Ja.
0: Ja.
2: Want je hebt dus blijkbaar ook een Zonnebloemenstraat.
0: Ik weet dat je in Bloemendaal heb je natuurlijk de Hartelustlaan. Ja, daar staat toevallig de Hartelust als school. Ja,
4: daar heb ik gezeten, hè, de Hartelust.
0: Ik heb daar gezeten ook.
4: Oh, ja. Nou, Nou, we gaan het later buiten de over hebben. Dat maakt niet uit.
2: Er is wel één iets spannender naam. En die heb ik even speciaal moeten opzoeken in die bloemenbuurt. En die heet de Reseda-straat. En dan denk je meteen, ja. Reseda? Ja. Heb je wel eens van een bloemen Reseda gehoord?
0: Nee.
2: Nou, het is wel een bloem.
0: Oh, is dat zo?
2: Ja.
0: Gaan we nu even meteen even opzoeken?
4: Er zijn heel veel bloemen Reseda. Waar ik ook niet van gehoord heb.
2: Het is
4: moet
2: een hele
4: zeggen.
2: Geurende bloem. En de meeste mensen weten niet wat het is.
0: Oh, zo eentje.
2: Ja.
0: Het is eigenlijk zo'n lange stok met van die hele kleine...
4: Hoe schrijf jij het?
2: Lange stok.
0: R-E-S-E-D-A.
4: Oké. Okay. Ja.
0: En het is eigenlijk van die kleine witte bloemetjes.
2: Ja, en ze geuren vooral heel erg lekker. Stond dus, er in de toelichting.
0: Ja. Ja, maar de straat daarentegen.
2: Dus dan hebben we een hele saaie bloemenbuurt, maar toch één spannende straat. En dat is de Reseda-straat.
4: Ja, ik kom alleen maar uit bij de short sleeve knit midi dress in pink. Ook spannend als je daarmee de straat over wandelt,
2: zeker,
4: hoor.
2: Zeker, zeker. Maar niet spannend genoeg om er een straatnaam van te maken.
0: De Reseda is wel echt zo'n bloem waarvan je denkt van... Oh, dit is de Reseda, maar ik weet niet hoe die heet.
2: Nee, precies. Nou, en dan moet je in zo'n straat wonen. En dan zoek je zoiets op.
0: Ja, dan komt Barry, die komt er dus nooit, want die weet niet hoe hij schrijft.
2: Nee.
0: Dus als je in de Reseda-straat woont, dan moet je geen vrienden worden met Barry Huis. Want dan...
2: Zeker, maar een hele leuke buurt.
0: Komt hij er eigenlijk nooit.
3: Ja, inderdaad.
2: Voornamelijk 30-jaren huizen en volgens mij is het er heel gezellig en genoeglijk wonen.
0: Nou, dat denk ik wel.
3: Is er meestal
0: in
3: een Leidse buurt, toch?
4: En duur ook.
3: Leidse buurt is toch altijd gezellig?
2: Rustige buurt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, fijn toch. Leuk weer. Ik vind het echt interessant altijd dit.
2: Hé, hey, dankjewel. 15
0: jaar. 023. Ik vind het toch altijd interessant om een beetje over die straatnamen te horen. Wat ik ook interessant vind is heerlijke muziek. Dit is Chef Special, Speed of Light. I got

0: Don't put the blame on me.
1: Rag & Bone Man met Human hoorde hier op Haarlem 105 tijdens 023.
2: 15 jaar.
1: We zijn er nog steeds. Het is 6:55. Ik zit hier met Morena en Barry in de studio. Barry die is ondertussen nog een beetje aan het kijken hoe alles hier nog een beetje werkt.
3: Ja, het systeem. Ja, ik had het kunnen weten. Ja. Een stom dingetje.
1: Nou, dat is oké. Okay, maar dat is wel een goed ding. Want nu hebben we wel iets voor... Het weerbericht, dat is wat we eerst gaan doen.
4: Ja, vanavond en vannacht komen er onweersbuien en veel wind over ons heen. En ligt de temperatuur zo rond de 14 graden. Zondagochtend begint het bewolkt, maar vanaf de middag gaat het weer regenen. En ligt de temperatuur rond de 16 graden.
1: Dankjewel Morena. Wat ik bedoelde is, we hebben nu iets voor...
5: De Nashville Flash.
1: De Nashville Flash, ja, Barry, of Barry, Bas... Het begint al bij met een B.
4: Ja, die gaat ook weer naar Amerika toe, hè? Over een weekie.
1: Dat, inderdaad, die gaat daar gewoon weer... Die gaat ons verlaten en die gaat weer naar Amerika toe.
4: Zijn koffertje vullen.
3: Wow, that's a fucking fine girl.
1: Hopelijk gaat hij een beetje zijn koffertjes vullen. Want wij vinden het soms wel een beetje lastig om hier een countryplaat tevoorschijn te halen. Want we zijn wel fan van country. Dat vinden we wel leuk. Maar we zouden ze echt niet kunnen opnoemen. Bas wel.
3: Nou ja, spreek voor jezelf. Ik heb verdomme... Jij had net over Michael Jackson, toch?
1: Ja.
3: Dan is er nog één iemand die meer platen heeft verkocht in over de wereldwijd dan Michael Jackson. En dat is maar één iemand. En dat is Garth Brooks. En Garth Brooks is eigenlijk de grote OG. Nou, niet helemaal waar, maar wel echt bestselling artist van Amerika. Staat niet in onze systemen. Nou, dan heb ik het gehad en dan ga ik niks meer nadenken.
1: Nou ja, Barry die gaat dus helemaal niks meer nadenken. Nee. Toen moest ik maar eventjes de koffer tevoorschijn halen. En wat daaruit kwam, ja... Ik ben natuurlijk van de iets nieuwere generatie dan deze twee mensen die hier in de studio zitten. Dus ik dacht, wat nou als we Post Malone een klein beetje pakken?
4: We schelen nog geen. Jij bent 18, toch? Ja. We schelen 5 jaar, vriend.
1: Ja, maar dat maakt niet uit.
3: Ik 12 jaar, fuck jou.
1: Dus ik dacht, wat nou als we even een iets verser plaatje tevoorschijn halen? Post Malone samen met Morgan Wallen, I Had Some Help, gaat over toch een beetje het drankprobleem wat Post Malone had. En dat hij toch hier en daar niet de hulp kreeg die hij nodig had.
5: Nashville Flash.

0: gotta go. American woman. I gotta go. I gotta go. American woman. Yeah.
1: Even beuken op de zaterdagavond met Lenny Kravitz, American Woman. Je hoort meer op Haarlem 105 tijdens 023.
2: Bevrijdingspop. Flashback.
1: Ja, over 3 dagen is het zover. Dan is het weer 5 mei. Ja. En dan is het tijd voor Bevrijdingspop. Wij zijn hier achter de schermen als een malle aan het zweten om de laatste dingetjes nog puntjes op de i te zetten. Dat is eigenlijk wat ik wou zeggen. Ja, Barry, jij bent erbij als verslaggever op die dag. Heb je er zin in?
3: Ik heb er enorm veel zin in. We doen het wel iets anders dan andere jaren dit keer. Maar dat is ook wel leuk, want elk jaar is het natuurlijk heel erg vrij repetitief. Dus het maakt het nog steeds wel leuk, hè? Want je hebt natuurlijk andere artiesten. Maar we gaan het net op een andere manier doen. En dat vind ik heel erg leuk.
1: Ja, we gaan het
3: met nieuwe mensen erbij.
1: Op een veel leukere manier doen dan dat we het altijd doen. Dus de sfeer die wordt hard door je speakers heen geduwd. In 2017 was die sfeer ook als een malle te vinden op het prachtige Vrijheidsveld. Want toen stond de jeugd van tegenwoordig daar.
2: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland, Haarlem 105.
4: Ik wil nog veel meer. Nou, oké, beginnen met een kutnummer. Lul, eindje.

0: Dat kan handen! Dat kan handen!
1: Wacht even,
0: wacht even, wacht even, wacht even. Halle, is de jeugdvertegenwoordiger een beetje welkom of wat?

0: Dames en heren, hartelijk applaus voor deze jonge man. Harlem!
1: Gaan we hem niet van een podium gooien?
0: Nee, want de mensen die hiervoor aanstaan, die zijn allemaal niet fanatiek, dus die gaan hem dan niet opvangen. Dit zijn allemaal mensen die mensen kennen en dan bandjes hebben en een beetje op hun telefoon staan te kijken, terwijl daar gewoon mensen helemaal uit het dak naar gaan zien. Jan, hoe je al?
2: Laat me even snel één ding vragen dan.
0: Oké, wat betekent Fred voor jou?
2: Harlem, is dit jullie studio? Mensen, het laatste nummertje.
0: Ah.
2: Ja, echt jammer. Echt, echt jammer.
0: Ja.
2: Wauw, man.
0: Heb ik hier al dat geld voor betaald?
2: Ja.
0: Sorry, man. VIP-kaarten van 250 euro. Oh, het stuk. Ik wil nog veel meer. Nou, oké, okay, beginnen met het kutnummer. Lul. Geintje, geen geintje.
2: Ja, nou ja, dan laten we gewoon maar beginnen aan het laatste nummer. Dan, dan is het gewoon voorbij en dan gaat iedereen gewoon naar huis. En dan, dan was het gewoon best wel verder gewoon een leuke avond, toch? Fuck it.
0: Dan zijn we nog steeds blij dat we vrij zijn.
2: Ja, precies. Ook dat, ja.
3: Bevrijdingspop live. De hele dag op 105.

0: bevrijdingspop. Flashback.
1: Ja, dat was de jeugd van tegenwoordig in 2017. Over 3 dagen, dan is het zover. Dan staan wij met Haarlem 105 weer met het hele prachtige groepje mensen op het veld. Ben je nou op bevrijdingspop zelf? Kom ons even. Je mag ons altijd even aantikken om, ja, om even een leuk interviewtje te doen als je ons over het veld ziet rennen. Of je kan altijd meekijken via Haarlem 105 TV of Haarlem 105. Kijk live via de Haarlem 105.nl website.
2: YouTube, dus ja,
1: weet ik niet.
3: Volgens mij, dat gaan we, dat zie je dan.
2: We gaan het
3: dat
2: zien.
3: Zie je, dat zie je dan.
2: Maar leuk, kijk sowieso op onze YouTube, is altijd leuk.
3: Ja, precies. Ja, inderdaad.
1: Dat zie je in dat geval wel. Maar ja, wat staat er dan allemaal op dat bevrijdingspop? Dat is natuurlijk ook wel goed om te weten. Onder andere S10, Bankzitters,
3: ja.
1: Direct.
3: Ja.
1: Escalatie natuurlijk, ja. De winnaars van de Rob Acta Awards. Hanna May.
3: Karsu.
1: Karsu. Go to Gym.
3: Go to Gym, ja.
1: Volgens mij zijn ze.
3: Volgens mij zijn ja, met hoofdpodium.
1: Dan gaan we nu naar het Sena podium. Jack and the Weatherman.
3: Ja, Jack and the Weatherman. Elephants. Komt volgens mij ook. En daar stopt mijn kennis, jongens. Ja.
1: Het hoofdpodium weten we. Wat we ook weten is dat het hoofdpodium een prachtige nieuwe design gaat krijgen. Ik hoop dat dat al naar buiten is gecommuniceerd. Anders dan.
2: En anders bij deze.
3: Oh, je moet niet.
1: Nee, grapje. Ik wist dat naar buiten is gecommuniceerd. Ik zag allemaal op Instagram en social media bijkomen. Je kan het dus de hele dag volgen via Haarlem105.nl of Haarlem105TV.
3: Kijk gezellig mee.
1: Ja, kijk gezellig mee. Dat is eigenlijk waar het op gaat. Barry hoor je dus vanaf.
2: Moet je me schulden bij 2 of 3 uur, geloof ik.
1: 2 of 3 uur op het veld. Dus die komt ons even heerlijk.
2: Maar dan ben ik er wel gewoon op je beeldscherm en in je oortjes met radio tot en met het einde.
1: Tot 11 uur. Ja, dan gaan we eventjes lekker.
3: Daar kan iedereen van genieten.
1: Ja, en mij hoor je vanaf 9 uur in de studio.
3: Mij hoor je niet.
1: Ik heb daar wel zin in. Eerste keer, bevrijdingspop. Ik vraag me af wat het commentaar wordt. Ik ga zo meteen wel luisteren naar.
2: Zeg, Jay, zou je daar eens willen stoppen volgend jaar?
1: Het is raai, hè? Het is raai, geen ree. Het is regen. Je luistert naar deel 23. We zijn er tot 8 uur nog bij. Nu muziek van Ben Saunders. Ja.

0: Ben Sanders, Dry Your Eyes, hoort hem hier op Haarlem 105. En dan gaan we naar het tweede leukste spelletje van deze zaterdagavond op de lokale radio.
1: Tweede leukste spelletje. Ja, dankjewel. Goedenavond en welkom bij Wat zeg je? Van de jury heeft Barry zojuist 3 verschillende woorden gekregen. En met die 3 woorden moet hij binnen 90 seconden een verhaaltje verzinnen waar die woorden in verstopt zitten. En dan staat Jay de taak om die woorden te raden. Voor elk woord dat Jay goed heeft, krijgt hij 1 punt. En degene met de meeste punten aan het einde van het spel heeft gewonnen. Goed. Volgens mij ben jij uittunen. Oh, je bent nog niet weg. Kijk, langzaam. Nee. Kijk, hij zit lekker naar een andere muziekje te luisteren nu. De 3 woorden die ik voor Barry heb zijn energieverbruik, kruiswoordpuzzels en afstandsbediening. En je beginsnis, je bent samen met Mark Rutte in de duin aan het struinen toen er een mail opeens vandoor ging met je stappensteller. Ja? Dat is lang geleden, hè?
2: Zo, ja. Ik weet niet hoe ik dit ga doen, maar we gaan
1: het. Ah, joh, gewoon. Ja, okay. Doe gewoon alsof het een of andere vrijdagavond is. Maak er een leuk van.
2: Het is ook fijn.
0: Wat zeg je?
1: Nee, ik had tegen hem.
2: We gaan beginnen. Ja, kom maar, hoor.
0: Leuk, hoor. Je mag best wel lachen, hoor. Maar alleen allemaal grap.
2: Hey, Jay, moet je luisteren. Ik was dus laatst samen met Mark Rutte.
0: Nee.
2: Ja, dat is een pikkie van me. Waren we in de duinen. En, weet je, we waren even goed aan het lopen. Nou, we hebben allebei zo'n handig horloge. Er zit zo'n stappenteller op. En er komt een mail, komt naar beneden vliegen. En nou ja, jongen, ik weet niet wat voor mail het was. Ik weet niet waar zijn neefjes waren. Maar die pikt zo gewoon mijn stappenteller. En Mark zegt tegen mij, rustig aan. Ik ben nog even mijn koffie aan het opdrinken. Want we stonden bij een koffiecorner. In de duinen hebben ze nu een paar van die koffiecorners geplaatst. En op een gegeven moment, wij hebben genoeg koffie gedronken. Dus het energieverbruik is weer helemaal hoog. Dus wij meten. Oké, hoe gaan we daar nou naartoe komen? Nou, we kijken, wat hebben we in ons zak? Nou, Mark had alleen zo'n boekje met zo'n kruiswoordpuzzeltje. En hij komt met zijn dikke reet van die zitzak af. En hij zegt, nou, kom op, we gaan wel eens even kijken. Wat denk je wat hij doet? Nou, net als jij lag hier onder zo'n stekkerdoos, of naast een stekkerdoos. En naast die stekkerdoos lag een afstandsbediening waarmee hij dacht die mail uit te kunnen zetten. Nou, ik kan je vertellen, dat werkt natuurlijk niet. Nou, vervolgens bij je erachteraan rennen. Nou, die stappenteller die gaat. Die tikt maar door en tikt maar door en tikt maar door. En we zien onszelf dan ook daadwerkelijk dichter bij die mail komen. Jay, luister je nog? Ja, dichter bij die mail komen. En in één keer zien we daar in de hoek een gereedschapskist liggen. We denken, die maken we open. Klik, klak, klik, klik, klik, klik. Klok, klok, klok, klok, klok. Nou, een paar kansarme jongeren stonden er omheen. Nou, dat is mijn gereedschapskist. Nou, ik met mijn linkervoet trap zo een gast naar achter. Die valt in het water. Nou ja, die mail nooit meer wat van gehoord verder.
0: Oh, jongens. De tandjes,
2: hé. Ja, maar die stappenteller ben ik kwijt. Ja, dat vind ik dus wel kut. Ik ken wel Rutte heet, hè. Mark Ratten noem ik hem.
0: Mark Ratten. Ik heb ook een beetje het idee dat Mark Rutte ineens een beetje Turks werd toen hij zijn koffie. Hij zat al, wacht.
2: Ja, hij heeft Turkse koffie op.
1: Dat is op de inductieplaat kan.
2: Hij heeft Turkse koffie en hij gaat zo goed mee in de sfeer. Dat zie je ook maar meer hoe hij met Daddy omging.
1: Ja. Wat zijn de woorden die je allemaal hebt opgeschreven?
0: Stappenteller, koffiecorner, meten, boekje, kruiswoordpuzzeltje, stekkerdoos, afstandsbediening en gereedschapskist.
1: Wat is het eerste woord waar je voor wil gaan?
0: Stappenteller.
1: Weet je het zeker?
0: Nee.
1: Oké, maar wil je hem dan nog steeds?
0: Ja.
1: Dan vullen wij hem in en dat is... Helaas, niet goed. Tweede woord.
0: Hij heeft me erin geluisterd. Vuile flik.
2: Wow. Kan je tegen mij prima zeggen, maar tegen de radio weet ik het niet.
1: Tweede woord, kom.
0: Kruiswoordpuzzeltje.
1: Weet je het zeker?
0: Ja.
1: Dan vullen wij hem in en dat is... Goed, ja!
2: Goed zo.
1: Laatste woord.
0: Laatste.
2: Oeh! Waar twijfel je tussen?
0: Alles. afstandsbediening.
1: Weet je het zeker?
0: Ja, een beetje.
1: Dan vullen we hem in en dat is... Goed!
0: Ja!
1: Yes, 2 punten gescoord. Netjes.
2: Oh, met pijn in mijn zweetreed. Gefeliciteerd.
0: Pijn in mijn zweetreed.
3: Ja, jij bent zo meteen aan de beurt, hè, Barry?
2: Ja, ik ben benieuwd of jij het er beter vanaf gaat brengen.
1: Ja, want de 3 woorden die ik Barry had gegeven waren energieverbruik, kruiswoordpuzzels, keurpuzzeltje goed, want klein worden mag ook, en afstandsbediening, helemaal goed. 2 punten gescoord. Dan is het zo meteen aan jou de taak, Jay, om het verhaaltje te doen.
0: Ja, maar voordat dat gaan we nog wat anders moois in het leven roepen. Ja, want elke zaterdagavond ben je van harte welkom in de Haarlem 105 Years Tijdmachine Express. Daarmee maken we een mini tijdreis door een bepaald jaar. En dan reizen we 30 minuten lang de muziek en een aantal gebeurtenissen, films of series van dat jaar.
1: Ja, en elke week bepaalt de Haarlem 105 Tijdmachine Computer naar welk jaar we gaan. Ik slinger hem even aan en dan kijken we waar we heen gaan vandaag.
4: Vandaag reizen we af naar het jaar 2005.
2: 2005. Met een klein half uurtje vliegen we dat jaar naar jou toe. Heb je daar nog suggesties voor een liedje uit het jaar? Laat het ons dan gewoon even weten. Dat kan via haarlem105.nl/studio of stuur een WhatsAppje naar 0605 105 38.
0: Kijk!
5: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
6: Dit is 105. Het is 7 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
8: The weekend starts here. Is it late in your weekend?
6: Yeah. Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: David Guetta.
1: Samen met Sia hier op Haarlem 105, je hoorde Titanium. Het is 5 over 7. Je luistert naar Haarlem 105, 023 om helemaal exact precies te zijn. Links van mij, Morena Klok.
2: Ja, en tegenover mij, Parry Huis.
3: En dan zoals dat werkt, links van mij, Jay.
1: Ja, welkom, welkom, welkom. We hebben weer, we hebben net wat zeggie gespeeld voor het nieuws, eventjes.
2: Ja.
1: 2 puntjes gehaald. Barry, die heeft een prachtig verhaal verteld over een Turkse Mark Rutte.
3: Ik wil gewoon een koffie.
1: Ja, ik wil gewoon een koffie, ik wil gewoon koffie lekker.
3: Koffie corner.
1: Ik denk dat we gecanceld worden. Cancelt u deze nog? 023.
2: Oh, wel leuk als we Melvin dat een keertje doet van onze show erin.
1: Ja, weten jullie nog op 2 mei 2026 om 5 over 7? Dan gingen jullie Turkse Mark Rutte of zo, gingen jullie Turkse accent doen. Dat is
2: gecanceld.
1: Cancelt u deze nog? Ja, gecanceld.
2: Goed.
1: Nee, Barry, Barry heeft het gedaan. Ik heb half gewonnen. Twee van de drie.
2: Ja, maar dat is toch hartstikke goed.
3: Dus 66.66%. Maar het is wel, ik vind het altijd heel moeilijk. Doe jij hem voorbereiden?
1: Wat
3: normaal
1: zeg
3: gesproken,
1: je?
3: Ja?
1: Nee.
3: Doe jij hem voorbereiden, zei ik.
1: dat ligt eraan. Doe jij voorbereiden wat? Ja, doe jij voorbereiden gesproken, om naar bed te gaan?
3: Ik was
1: wat?
3: Nu helemaal vergeten wat we het nu al zouden doen. Dus Morena, put me off guard.
2: Ja,
3: en normaal gesproken organiseer ik voor mezelf even een tiental willekeurige random woorden die er net zo goed in hadden kunnen staan. Heb ik nu dus niet kunnen doen. Dus nu heb je geluk eigenlijk. Heb jij dat wel gedaan?
1: Je mag ook gewoon zeggen dat ik het gewoon goed gedaan heb. Hè? Je hoeft niet per se een heel idee te
3: hebben. Heb ik al gezegd?
4: Ja, ik had zo'n kut verhaal en ik had het niet voorbereid.
3: Ik krijg dit maximaal.
4: Was het zo makkelijk.
3: Ik heb al gezegd goed gedaan en dat heb ik niet gezegd. Maar succes gewenst en meer ga je er niet uitkrijgen vandaag.
1: Maar nee, ik doe dit nooit voorbereiden. Ik laat het op me afkomen.
3: Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe je het vanaf gaat brengen. Want we gaan.
1: Kijk, dit is teamwork. We gaan naar wat zeg je.
2: Oh, wat erg. Goedenavond en welkom bij het tweede deel van Wat zeg je? Van de jury heeft Jay zojuist 3 verschillende woorden gekregen. En met die 3 woorden moet hij binnen 90 seconden een verhaaltje verzinnen waar die woorden in verstopt zitten. Daarna staat Barry de taak om de woorden te raden. Voor elk woord dat Barry goed heeft, krijgt hij 1 punt. En degene met de meeste punten aan het einde van het spel heeft gewonnen. Ja, weet je nog hoe je moet uittunen? Anders flikker je maar even op.
3: Zeker weet ik dat. Ik ga even een van de bepelpartiesten, de ambassadeur van de vrijheid, Karzu, luisteren. Dag.
2: Dag. Dag, succes. Jongen. Dag. Kijk, even.
1: Zullen we even luisteren waar hij naar luistert?
2: Ja, ik ben wel benieuwd. Voor de
1: tell me what you. Oké, okay. Let's go, Morena.
2: De 3 woorden die ik voor jou heb, die zijn combi-magnetron, zorgtoeslag en geboorteakte. En je beginsenis, je bent samen met Lady Gaga toen je opeens erachter kwam dat je fiets was weggehaald bij Haarlem station vanwege werkzaamheden.
1: Oké, okay. Ja.
2: Goed, okay, nou, Barry Huis die komt nu terug. Als het is gelukt, ja.
3: Ik ben er helemaal. Ja.
1: Prachtig nummer, Barry, by the way, die aan het luisteren was.
3: Mooi, hè? Ja, song voor Fuda. Zijn zus van Mark Rutte.
1: Oké, Barry, ben je er klaar voor? Pen en papier bij de hand?
3: Ja.
1: Let's go. Ja, ik was dus met Lady Gaga even een dagje in Haarlem. Weet je wel, dat wow, die ken je wel. En ik denk, ik zet mijn fiets eventjes neer op Haarlem station. Want ik moest gewoon wat specifieks hebben die dag. Dus ik ben even langs de winkels gelopen. Even langs de elektrawinkel en dat soort dingen. Want ik had een combi-magnetron nodig. Want ja, die warmt zichzelf niet vanzelf op, zeg maar. Maar dat hadden ze niet. Ze hadden alleen maar plastic vorken. Dus dan dacht ik, ja, maar hier kan ik toch helemaal niks mee. Dus Lady Gaga zegt, ja, dit is toch echt wel een bad romance. Moet ik heel eerlijk toegeven op deze manier. Dus wij weer weglopen. Op een gegeven moment lopen we langs van die mensen met van die spandoeken. Die zeggen van ja, ik weet gewoon, ben je wel voor de vrijheid? En dan zeg ik nee, want ik ben heel erg tegen zorgtoeslag. Dus ik hou er niet zo van om al mijn geld aan de overheid door te geven. Want ze hebben al veel te veel geld in dat subsidiepotje zitten. Dus nou, Lady Gaga zegt ja, oké, okay, maar ik ben wel natuurlijk voor die gay dingen en dat soort dingen. Dus ik hou wel een beetje van die vrijheid, dus ik betaal mijn zorgtoeslag graag. Dus ik weer teruglopen. Ik zeg ja, ik ben eigenlijk niet zo heel erg tegen die gay dingen. Want het staat namelijk een beetje op een geboorteakte hier en daar. Want ik kwam ook het ziekenhuis tegen. Ja, daar haal je toch zo'n geboorteakte terug. Dus ik op een gegeven moment, nou, slecht gedaan. Ik loop terug. Je raadt het nooit. Fiets weg van Haarlem station.
3: Oh.
1: Lady Gaga zegt, dit kan niet.
2: Ja, de pokerface. Ja,
3: het is wel een samenhangende verhaal, lieve meid. Dat moet je gelijk meegeven. Het feit dat jij bamie gaat eten met Lady Gaga, vind ik een prachtig gezicht.
1: Nou, ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel.
2: Oh, ik vind wel grappig. Goed.
3: Bamie Gaga.
2: Bamie Gaga. Wat heb jij allemaal opgeschreven?
3: Oh, ik heb een ho opgeschreven. Elektra winkel, combi magnetron, Bami, plastic vorken, bad romance. Die haal ik weg. Spandoeken, zorgtoeslag. Maar ja, je bent net 18 geworden, dus ik kan me voorstellen dat het gewoon iets in jouw hoofd zit. Subsidiepotje, geboorteakte.
2: Ik ben heel benieuwd, waar ga je als eerste voor?
3: Nou, die elektra winkel, die was een opzetje naar de combi magnetron. Dus ik denk dat de combi magnetron het leidende voorwerp is geweest waar je omheen hebt gebouwd. Dus daar ga ik voor. Er staat ook een uitroepteken achter.
1: Weet je het zeker?
3: Zeker weten is dat je alleen dat de zon opkomt morgen. Meer weet ik niet. Vul me in, Morena.
2: We vullen hem in en dat is...
1: Ja. Ah, shit. Hij hoeft er nog maar 2 en dan staat hij voor. En anders het kan nu nog alleen maar gelijk worden ook.
3: Want Bami warmt zich niet vanzelf op. Dat is de zin van de dag ook. dan ga ik toch eventjes Jean-Jean. Ik ga even helemaal naar het achteraan het verhaal. Geboorteakte.
2: Weet je het zeker?
3: Ja.
2: Dan vullen wij hem in en dat is...
3: Ja!
2: Laatste woord! Laatste woord!
1: Wat een spanning.
3: Daar twijfel ik me echt een ongeluk voor. Subsidiepotje, zorgtoeslag. Het zou kunnen zijn dat het hoog in zijn hoofd zit. Subsidiepotje, spandoeken. Ja, waar ging dat heen eigenlijk? Waren mensen met spandoeken? Ik hou niet van gay.
1: Ja, nee. Voor duidelijkheid, ik ken ze niet. Ik ben echt... Je mag lekker doen wat je wil.
2: Laatste woord, kom op, ja, Marie.
3: Ik heb uitgetekend gezet als een zorgtoeslag. Doe die maar dan.
2: Weet je het zeker?
3: Nee.
2: We vullen hem in.
3: Hij lacht ook anders.
2: En dat is...
3: Ja. Drie ook.
1: Hoe dan?
2: Shit. Yo, met respect, man.
3: Nee. Dankjewel. Oh, de laatste dacht ik echt fout te hebben.
2: Ja?
3: Ja, die andere twee had ik wel vrij zeker.
1: Ja, ik dacht... Dus het blijft moeilijk dit, wat zeg je?
3: Het is heel lastig.
1: Helemaal als je een tijdje uit bent. Maar Barry, hart van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Ik dacht, we doen er even een bijpassend plaatje achteraan. Jij had het over de pokerface. Nee, Morena had het over de pokerface. Dus laten we Lady Gaga lekker... die heeft er Bami op. Dus die kan eventjes heerlijk gaan zingen met een combi magnetron. En een zorgtoeslag en geboorteakte. Je hoort hem hier op Arnhem 105. Nou, wat zeg je? Dit is 023. Dit is Lady Gaga met Pokerface.

0: pak hem, buddy.
1: Oh, ga er gelijk. Ja, jongens.
2: Nee, nee, we gaan er niet gelijk in, maar ik denk, pak even die hoge noot.
1: Ik kan niet zo hoog. Nee.
3: Alle ramen liggen er nu bij om te luisteren.
1: Wie wel zo hoog kan, vooral na een zaterdagavond, dat is onze eigen Gordon Heukenrot. We kennen hem allemaal van Ginneg, hoor. Nou ja, jongens, dit is nieuws. Als je dit niet hoort, zet je radio even iets harder, want dit moet je weten. Gordon verkoopt namelijk zijn horecazaak in Blaricum, genaamd Blushing. Hij heeft namelijk besloten zijn focus te verleggen en ja, zich even te focussen op andere passies die hij nog meer heeft. Maar voor de trouwe Blarikenaren, zeg je dat zo? Blankenaars. niet getreurd, want de koffietent zelf gaat niet weg. Alleen hij wordt van naam veranderd, want hij wordt overgenomen door een grotere concern. Hij was dus, volgens Gordon is het besluit genomen omdat hij zich meer wil richten op andere passies en werkzaamheden zoals muziek, reizen en zijn activiteiten op radio en tv.
0: Moet hij ook wel doen. Als ik het soms luister, dan is het misschien handig om daar iets meer...
1: Zou goed kunnen.
0: Ja,
1: ja. Maar hij kan die koffie zetten, die man, hè?
0: Nou, dat blijkbaar niet, want daarom verkoopt hij hem.
1: Ja, van wat ik weet maakt het wel een leuke omzet, hoor.
0: Ik wist niet eens dat hij dit had.
1: Oh, nou.
3: Ja, maar jij bent geen Gordon-fan, hè?
0: Nou, nee.
1: Ja, ik ook niet per se, hoor.
3: Verwacht voor jou.
1: Maar jij hebt wel een echte banger van een nieuws zit.
3: Want de Academy of Motion Picture Arts, zoals we dat heel mooi noemen, oftewel de Oscar-comité, die heeft nieuwe regels ingevoerd voor de Oscars. Vooral op het gericht op het maken van films met AI.
0: Weg ermee.
3: En zo willen ze dus voorkomen dat digitale of met AI gemaakte acteerprestaties, of presentaties, hoe je het ook wil noemen, niet meer in aanmerking kan komen voor prijs. En dit wordt vooral gedoeld op de digitaal nagebootste film van Val Kilmer. Want die persoon was helemaal in AI nagemaakt. Want die gozer was volgens mij dement. Of hij had in ieder geval Parkinson. Hij was ziek. En hij kon niet meer die rol spelen. En die regisseur van die film wilde per se dat hij die rol speelde. En toen hebben ze een AI-versie van hem gemaakt. Maar ja, daar kan hij dus nu geen prijs meer voor verdienen. Omdat ze dus hebben gezegd, ah joh, krijg lekker de tiering met je AI-dingen. Geen Oscars meer voor jullie. Dus ook met deze aanpassingen proberen ze dus om te gaan met de technologieën. Terwijl ze dus ook de traditionele filmkunst willen beschermen.
0: Ja, ik vind dat je AI gewoon uit dit soort kunst moet laten.
3: Is het ook, hoor.
0: Gewoon in het algemeen AI.
1: Ja, waar zet je de grens? Hè? Want uiteindelijk heel veel special effects en CGI kan natuurlijk gewoon vervangen worden nu met de kunstmatige intelligentie.
3: Ja, maar ik vind gewoon iemand die een acteur is, die vervangen, vind ik net wel weer een stapje hoger dan dat je CGI gaat.
1: Ben ik met je eens, maar stel je daarvoor, je hebt een acteur en die wordt nu ook eigenlijk al gedaan, hè? Die doet zijn pak aan en dan moet je om een tracking sensoren, wordt je gesensord en daar maken ze een draak van, weet ik veel. Dan wordt het wel echt door de acteur geact. Maar wat nou als ze dat nu zelf doen, maar in plaats van CGI die ze eroverheen gooien ze er AI overheen. Mag dat dan wel? Ja. Want dan wordt het wel origineel geacteerd.
0: Gewoon dat je AI er gewoon uit moet halen, want ook dat CGI-deel is kunst.
3: Daar ben ik het wel mee eens, ja. Als je ziet hoe slecht het vroeger was en hoe goed ze dat hebben kunnen maken voordat AI
1: Ik ben het er niet helemaal mee eens. Want ook AI is kunst. Ook dat is niet zo makkelijk als dat je denkt, ik prompt een stukje en
3: nee,
1: het komt.
3: Nee, maar
1: hè?
3: Nog steeds... Ja, ik denk dat ze vooral proberen te doelen op dat ze niet elke acteur wordt ge-AI'd, zeg maar. Want net als dat ook Taylor Swift even een stukje zang. Zij heeft nu ook al haar rechten op haar stem gezet. Zodat mensen
0: op haar
3: dat
0: uiterlijk
3: niet,
0: ook, hè?
3: Ja, op haar uiterlijk, op de dingen die ze zegt. Omdat dat dan niet door AI kan worden overgenomen. Dus ik denk dat ze daar een beetje op hetzelfde doel mee... Ja, dat ze dat op deze manier proberen, ook voor de Oscars.
1: Ze moeten wat proberen.
0: Ja. Volgende week, 105 boxing, Morena tegen Barry. Het iconische leren jasje dat George Michael droeg in de videoclip van het nummer Fave uit 1987... is op een veiling verkocht voor ruim €200.000. Het kledingstuk geldt alleen als een van de meest herkenbare items uit zijn carrière en trok daarom veel belangstelling voor verzamelaars. De verkoop maakte deel uit van een grotere veiling uit het muziek Memorabilia, waarin ook andere objecten van bekende artiesten hoge bedragen opbrachten. De opbrengst onderstreept hoe groot de blijvende waarde en de populariteit zijn van iconische popobjecten uit de jaren 80.
3: €200.000 voor een leren jasje, hè? Ja, maar als het van George is, dan zou ik het ook wel willen hebben.
0: Ja, maar met zijn zweetvlekken erin?
3: Ja, natuurlijk. Ja,
0: juist.
3: Ja, natuurlijk.
0: Oh,
3: love me some George, man.
0: Dit is Wham! Club Tropicana.

0: Club Tropicana van Wham! Je hoort hem hier op Haarlem 105 tijdens 023. Ja, welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. In de Years Mini tijdreis maken we een reis naar een bepaald jaar. Ik ben je gezagsvoerder Jay Engels en mijn co-piloten vandaag zijn Barry Huis en Morena Klok. Tot 8 uur reizen we vanavond door het jaar 2005.
1: Ja, en in dat jaar ontstond een van de grootste social media platformen die tot op de dag van vandaag nog steeds een van de meest gebruikt wordt. Ja, wat dat is, dat hoor je strakjes.
0: Ja, en dat jaar hoorde je de nieuwe hits van Robbie Williams, Daniel Potter en Madonna maakte haar comeback. En ook deze doorbraak van de jeugd van tegenwoordig. Deze groep ontstond rond 2004 in Amsterdam toen Willy Wartaal en Vieze Vuur voor de lol muziek maakte. Zonder grote plannen scoorden ze onverwacht een enorme hit met What's Gebeurd. Hé, dat is niet een goede nummer. Waarmee ze in één klap beroemd werden. Dat liedje is eigenlijk bedoeld als een soort grap, maar het expres overdreven straattaal en bizarre teksten. Maar het sloeg compleet in. Het werd een gigantische hit in Nederland en stond wekenlang op nummer 1. Hier is What's Gebeurd van de jeugd van tegenwoordig.
2: De Years Mini Tijdreis. Dit is

0: Kelly Clarkson.
1: Het Since You've Been Gone hier op Haarlem 105.
0: Ja, welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. In de Years mini tijdreis maken we een reis naar een bepaald jaar. Ik ben je gezagsvoerder Jay Engels. En mijn co-piloten zijn Barry Huis en Morena Klok. Zojuist heeft de Haarlem 105 tijdreiscomputer bepaald dat we naar het jaar 2005 gaan.
2: Nou, we zeggen dat dit wat aardig dat je ons ook nog aan meedoen. Nee. Ja, want op 28 april 2005 maakte de Airbus A380 het grootste passagierstoestel ter wereld destijds haar eerste vlucht. Het gaat om een testvlucht. Het duurde dan nog 2,5 jaar voordat op 25 oktober 2007 de eerste commerciële vlucht wordt gemaakt.
0: Sorry, dat was mijn tekst. Ik was even met het systeem bezig. Me at the Zoo was de titel van het eerste filmpje dat op 24 april 2005 op de videowebsite YouTube werd geplaatst door de maker van YouTube. Gelokt door een kans om een Apple iPod te winnen, bezochten al vele internetters deze site die uitgroeide tot een van de werelds populairste websites. Het filmpje staat nog steeds online en heeft ondertussen 349 miljoen weergaven.
3: Ja, op 29 augustus 2005 bereikte orkaan Katrina de kust van de Verenigde Staten. In eerste instantie is het een relatief zwakke storm. Maar doordat het zeewater in de golf in Mexica zo warm is, groeide Katrina uit tot de zwaarste categorie. Categorie 5. De storm richtte een enorme schade aan in de stad. Bij New Orleans breken meerdere dijken door, waardoor grote delen van de stad onder water komen te staan en onbewoonbaar wordt. Bijna 2000 mensen komen ook om het leven.
0: Ja, en in 2005 hoorde je veel grote artiesten als Rihanna, Coldplay, de Black Eyed Peas, ook Lange Frans en Baas B hadden succes. En Fransman Bob Sinclairhead had een grote hit met Love Generation. Ook kwam deze artiest met een grote knaller. Frontman Adrian Sienna schreef het liedje met een eenvoudige... Thank you.

0: Je hoorde Kylie van Accent. Je hoort hem hier op Haarlem 105 tijdens de Haarlem 105 tijdreis. Welkom aan boord van Haarlem 105 tijdmachine. We maken een years mini tijdreis door het jaar 2005. En dit gebeurde er in dat jaar.
1: Ja, de Amerikaanse miljardair en avonturier Steve Forrest was in maart 2005 de eerste die in zijn eentje, zonder te stoppen en zonder bij te tanken, de wereld rondvloog. Hij deed het in een speciaal ontworpen lichtgewicht één motorrug vliegtuig. Hier gewoon een klein dingetje. En voor zijn solovlucht van 40.000 kilometer had hij 6-7 uur nodig en 2 minuten. En in september 2007 verdween Fossett tijdens een vlucht.
2: Zo jammer.
1: Ja, sorry. Tijdens een vlucht en werd sindsdien vermist. Later werden zijn papieren en stoffelijke resten gevonden op een afgelegen plek. Dus helaas leeft hij niet meer.
0: Ja, op 7 juli 2005 werd Londen opgeschrikt door een reeks zware aanslagen. In meerdere metrostations ontploffen bommen en ook andere. Jezus, wie heeft dit nieuws uitgekozen, joh?
1: Nee. Dit is gewoon het heftigste nieuws voor 2005.
0: En ook in een dubbeldekkerbus gaat de bom af. Bij aanslagen komen meer dan 50 mensen om het leven en raken veel anderen gewond. Al-Qaeda eiste de aanslag later. Ja, ik was nog niet geboren, hè, dus ik weet het niet. Later op. Volgens de Britse politie zijn de daders 4 jonge mannen uit Leeds. Die dag komt het openbare leven in Londen vrijwel tot stilstand, omdat metro's en trams niet meer rijden.
2: Ja, en ik voel me inderdaad inmiddels behoorlijk oud. Ja. En wat ook lang geleden is, dus in hetzelfde jaar. En velen kennen het verhaal ook nog wel. Dat was het verhaal van Domino Day. Vlak voor de grote recordpoging vloog er namelijk een huismus de studio in. En tikte 23.000 domino-stenen om. En de organisatie die schakelde een ongedierte bestrijder in, die de mus uiteindelijk heeft doodgeschoten. Nou, dat leidde tot enorme ophef. Naast dat de huismus een beschermde diersoort is, haalde het de hoede van vele mensen op de hals. Er kwamen woedende reacties, doodsbedreigingen en zelfs een boete voor de schutter. Maar ondanks alles en ondanks de dode mus werd het record gewoon gehaald. Maar iedereen praatte alleen wel nog over het ene musje.
1: Ja, die staat nu ook tentoongesteld, weet ik. Dat musje staat in een museum. Is die opgezet. En die staat gewoon tentoongesteld om te laten zien en dit verhaal te vertellen. En volgens mij 2 jaar of 3 jaar later was Domino Day ook niet meer te vinden in Nederland.
2: Nee.
1: Dus heel snel is dat toen gestopt.
3: Met een kogel door zijn kop.
2: Was ook een beetje knullig, vond ik eigenlijk.
1: Domino Day. Ja, zonde van de mus, ja zeker.
0: Maar ja, de muziek die je kon downloaden, dat waren namelijk singles op je iPod van onder meer Shakira, Alejandro Sanz, Raccoon, wow. Kelly Clarkson, Akon, Pussycat Dolls, Snoop Dogg, James Blunt en Guus Meeuwis. Maar ook kwam 50 Cent door je speaker heen geknald met het prachtige nummer. Hoe heet het nummer ook weer? Ja.
1: Candy
0: wow,
1: Shop.
0: Ik had gewoon even een...
2: Is het een Candy Shop?
0: Even een blackout door je speaker.
1: Succes van zijn debuutalbum was de druk hoog om dat te evenaren. Samen met producer Scott Storch werkte 50 Cent samen aan dit nummer. Storch maakte de herkenbare oosterse beat, terwijl 50 Cent daar zijn relaxte en zelfverzekerde flow overheen legde. En het refrein werd samen ook gezongen met Olivia, wat het nummer dus een extra catchy gevoel geeft.
0: Ja,
1: dat was je tekst.
0: Ik had even... Dankjewel Morena dat je het overneemt. Morena heeft het natuurlijk over deze beat.
1: Ja, heerlijk.
0: 50 Cent, Candy Shop, je hoort hem hier tijdens de Years mini tijdreis op Haarlem 105.

0: 50 Cent. Met Candy Shop, je hoort hem hier op Haarlem 105. Even over een andere 50 Cent liedje in de club. Ik hoorde dus, ik zag dus wat prachtigs voorbij komen. Dat Michael Jackson dat een heel lekkere beat vindt ook. Maar dat klinkt toch een beetje raar uit zijn mond. Wat een gave reis door het jaar 2005. Ja, we zijn weer terug op 2 mei 2026. Tot zover de Years Mini Tijdreis met de Haarlem 105 Tijdmachine. Hopelijk heb je genoten.
1: Ja, en als je genoten hebt, nou volgende week maken we weer een nieuwe mini tijdreis. Dus mocht je nou een suggestie hebben voor een jaartal waarvan jij denkt, ho, ho, nou dan wil ik wel wat muziek. En wat feitjes hebben, doe dan. Even je mobiel pakken. Ga naar de telefoon, doe contacten toevoegen. Zet ons er even in. 06 105 105 38.
0: Yeah.
1: En tag even Haarlem 105 erin. En laat ons even weten. En misschien hebben we jou wel jouw jaar.
2: Ja!
3: Wow. Wat een koortstroom was dat, zeg.
0: Eerst Mickey Mouse. Oh.
1: Ja, maar Turkse, je probeert dus wat uit, hè. Maar dit is hem niet.
4: Je bent een goede mop.
5: Dus bellen wij met Stefan!
6: Hoe is het dan in de studio?
0: Ja, goed hoor, Stefan. Hoe is het met jou?
6: Leef je nog?
0: Nee.
6: Nee, joh. Maar jouw Nederlandstalige muziek was wel leuk.
1: Ja, heb je ervan genoten? Ik heb ook echt mijn best op gedaan.
6: Ja, ik ben weer blij dat je terug bent, hoor. Pak de show maar af van Bas van der Schuit.
1: Nou, dat gaan we doen.
3: Echt, maar die is sowieso al dat programma uitgeknikkerd. Die hebben we vervangen, dus...
1: Nee, dankjewel, Stefan. Super lief. Hey, Steve, wat ik heel erg gemist heb, want ik ben er lang niet geweest, is dat jij natuurlijk altijd een dikke banger hebt voor ons aan het einde van de avond. Ja. Wat heb je voorbereid? Wat, vertel je hem op.
6: Wat is het verschil tussen een olifant en jij?
1: En ik.
3: Allebei
1: nou, aan de slurf kan het niet liggen, denk ik. Maar goed, dat kan jij dan weer niet weten. Nee,
6: jij hebt een grote slurf.
1: Ja,
3: wel.
1: Oh,
0: ja, toch wel.
3: Nou,
0: toch wel.
3: Luister, Marie.
1: Stefan kan het weten.
6: En Marina, kijk je uit dat je niet aan de klok hangt?
3: Nee, nooit.
1: Oh, ja, okay. Kijk jij uit dat je geen vol gaat breken straks?
6: Komt je vriend toch hierna?
0: Wat zei je?
6: Komt Wim nog hierna?
3: Nee.
0: Helaas niet, nee.
3: Die is er ook even niet. We weten niet waar Wim is.
6: Nou, we hebben jullie Wim eruit.
0: We weten wel waar Wim is.
6: Ga dan nog 2 uur door dan.
1: Weet je waar Wim is? Stuur dan even een appje naar 0605 105 38. Ja, laat het ons ook weten.
6: Nee. Maar dan ga je lekker 2 uur door.
0: Nou, Stefan, wij gaan even eten. Dat is wat we gaan doen.
3: Ja, dat gaan we doen, ja.
6: Oké. Okay. Nou, Reina, dan kan jij toch een showtje pakken?
3: Nee. Nee. 3 uur is echt meer dan genoeg per week. Ik vind dit echt zat.
6: Dan kom ik volgende keer naast je zitten als hij er niet is.
1: Nou, dan gaat ze erop in. Marina, jij blijft nog 2 uur. Dan gaan wij hier afsluiten, Jay. Ja,
0: okay. Stefan, dankjewel.
3: Ik wil naar huis.
0: Doei, Stefan.
6: Bijna avond.
3: Dankjewel. Doei.
0: Ja, dit was hem dan, hè. 023. We hebben het weer gehad. We hebben het weer overleefd met z'n drieën.
3: Ja, wat vonden we inderdaad. Ervan?
1: Ik vond het reet gezellig, jongens. Ik vond het helemaal mooi in mijn sas.
3: Ik vond het echt heel leuk. Weet je het allermooiste is? Volgende week is Barry er gewoon weer.
0: Nee.
3: Ben ik er ook. Samen met Wessel. Jij niet, sorry bro.
0: Ah, ik zie hoe de fiets loopt.
3: Ja, Wessel moest ook nog wat, Wessel moest ook nog wat plekjes krijgen. Dus die wilde ook heel graag nog even 023 doen.
0: Volgende week dus 023 met Morena Klok, Wessel van Opstal en Barry Huis. Ik bedank jullie heel erg voor het zijn. Ik vond het super gezellig. Ik heb gelachen.
1: Ik ook.
0: We gaan even lekker eten met z'n allen.
1: Dankjewel.
0: Hoi,
1: hoi.
3: Joe.
7: Hallo.
8: Dit is 105. Het is 8 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contanten had gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn.
8: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De 105.

0: Bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Halle!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Hier is het begonnen, hè, in Haarlem. Of niet?
1: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De Bankzitters. En S-Team. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal, niet normaal. Haarlem!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jay Engels.
4: Nieuwe muziek van Ray en Alex Warren komt eraan. Dit is Son Mieux.

Son Milieu. Met Morning hoor je door je speakers heen. Vorig jaar stonden hen op het podium van Bevrijdingspop hier in Haarlem als afsluiter. Over 3 dagen is dat niets of niemand minder dan Direct. Wil je nou niks missen van het festival als je heel even thuis bent om wat te gaan eten? Alles is te volgen via haarlem105.nl.

Luister naar Avonddienst op je zaterdagavond. Jay hier met editie nummer 77. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben gisteren helemaal gesmolten met die 24 graden. Ik had bijna mijn kameel uit de garage gehaald.

Sabrina Stark. Met Backseat Driver, je hoort hem hier op Adem 105. Ja, ik zat dus gewoonlijk een klein beetje op Instagram te scrollen vandaag. En ineens zag ik iets wat mij totaal verbaasde. Een kale Ed Sheeran. Ja, je weet het wel. Die ginger die altijd zo prachtig met zijn gitaartje op het podium staat. Die heeft dus zijn haar afgeschoren. Hij ziet dit als een nieuw begin. Nou, ik vind het toch wel een klein beetje jammer hoor, van zijn rode haar. Je hoort hem zo meteen na Doctrine of Love met Shivers. Maar je ziet Jalen Nogoda.

Met Shivers hier op Adem 105. Ja, als jij nou gigantisch toondoof bent, dan heb ik zo meteen een heel leuk spelletje voor jou. 305 hits, allemaal in toonhoogte verlaagd. En het is aan jou om te raden welke dit zijn. Je hoort toontje lager zo meteen naar Alessia Kira. Maar eerst deze van Roxette. Je hoort de look hier op Haarlem 105.

0: I'm in Trouble van Alyssa Cara samen met Norah Jones. Ja, welkom bij Toontje Lager, het spelletje waarbij de echte muziekkenner uitblinkt. Het is heel simpel, je hoort zometeen van mij 305 hits, allemaal in toonhoogte verlaagd. Het is aan jou om te raden welke ja, dit zijn. Valt er dan ook nog wat te winnen? Nou zeker.
1: Eeuwige roem op het whiteboard van Haarlem 105.
0: Nou, meer heb je niet nodig toch in je leven. Dus we zeggen, het tandje hoger die radio, want ben je er klaar voor? Here we go!

Ja, weet jij welke 305 hits dit waren? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600-505-38. 0600-505-38. Allemaal via WhatsApp, anders dan komt hij niet bij mij binnen. En dan maak jij kans op eeuwige roem op het whiteboard van Haarlem 105. De antwoorden hoor je zometeen na Ray. Maar eerst heb ik hier Anouk voor je met Michel. Je hoort hem hier op Haarlem 105 tijdens avonddienst.

0: dit was hem dan weer. De 105 Weekend Mix. Terugluisteren kan dat via de Soundcloud van Haarlem 105. Of via het gemist tapje op onze website als je helemaal naar beneden scrolt. Dan vind je altijd de nieuwste weekendmix. Daarbij eindigt het voor mij. Het is 10 voor 12. Bedankt hier voor het luisteren. En ik wil zeggen tot volgende week. Maar morgen maandag ben ik ook te horen. Nou, officieel is het morgen over 2 minuutjes. Maandag ben ik ook te horen tijdens de herdenking van hier in Haarlem op 4 mei. Dan ben ik namelijk degene die een beetje iedereen aan elkaar gaat praten tijdens de ceremonie op de Dreef. En op 5 mei kan je mij horen vanaf 9 uur 's avonds tot het allereinde, tot de laatste adem wordt ingenomen daar op het terrein van Bevrijdingspop. Als je naar de Bevrijdingspop gaat, heb er zin in, heb plezier. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En als je ons van 105 ziet, tik ons dan altijd eventjes aan de mouw. We vinden het altijd leuk om eventjes een klein interviewtje te doen. Verder wens ik nog een hele fijne zondag. En dan misschien wel tot maandag.
1: Haarlem, bevrijdingsdag. Ik wil graag 2 handen in de lucht.
2: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
1: Haarlem!
2: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
3: This isn't a urinal, is it?
4: I think it is, man.
2: Zo ook het toilet. Maar natuurlijk ook de optredens van onder andere Direct. Hanna May. De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
1: Niet normaal! Niet normaal! Haarlem!
2: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105. Dit is 105. Het is middernacht.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht. En kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Halle!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Wij kwamen net aan, hè? En er was een rij, jongen.
1: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De Bankzitters. En S-Team. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal! Niet normaal! Halle!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 1 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.